0: Innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
8: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op Nieuw Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De provincie Limburg investeert ruim €1,2 miljoen in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
4: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
3: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten. New Business Radio. Voor business shapers.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juf Mevrouw Polis.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, Nieuw Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Check.
1: Dit is New Business Radio.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je direct de handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom. Dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties laten zien dat dingen echt anders kunnen. Ze geven een transitievorm, zonder concessies te doen aan kwaliteit, aan klantbeleving of aan toegankelijkheid. Maar ondertussen maken ze ook het nieuwe wel de standaard. Leven met wat de natuur ons levert wordt de nieuwe norm mede mogelijk gemaakt door Dille en Camille. Of eten van wat de natuur produceert wordt zo de nieuwe norm mede mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld Ecoplaza. En produceren met respect voor mens en milieu wordt de nieuwe norm mede mogelijk gemaakt door de Flower Farm. Je begrijpt het idee. Veel impactorganisaties willen iets veranderen. Maar hier zit de subtiele draai. Standaarden veranderen niet door verboden en niet door morele oproepen. Standaarden veranderen omdat iemand een tastbaar voorbeeld neerzet. Een product, een winkel, een bedrijf waarvan iedereen voelt: oh, dat kan dus ook. Waarom doen wij dat eigenlijk nog op de oude manier? Daar zit de hefboom. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. 1. Een nieuwe standaard is heel concreet. Geen abstracte oproep tot beterschap. Geen we moeten met z'n allen, maar een tastbaar product, een tastbare winkel of een helder gepositioneerde dienst. Mensen zien hoe het anders kan. Niet alleen dat het anders zou moeten. Het verlegt ook de bewijslast. Zolang het nieuwe een uitzondering is, moet jij uitleggen waarom je het anders doet. Zodra het de standaard is, moet de ander uitleggen waarom hij bij het oude is gebleven. Als 3. Het versnelt regelgeving. Beleidsmakers durven pas eisen te stellen aan een markt als ze ook echt weten dat het kan. Een bedrijf dat al jaren zonder microplastics werkt, laat de wetgever zien: dit hoeft geen toekomstmuziek te blijven. En als 4. Het verleidt concurrenten. Op het moment dat klanten gewend raken aan de nieuwe standaard, ontstaat er een soort marktdruk op andere spelers. Niet uit idealisme, maar gewoon uit angst om achter te blijven. Dat klinkt natuurlijk mooi en theoretisch klopt het waarschijnlijk wel. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Hoe ben je bijvoorbeeld al 50 jaar lang het tegengeluid in de wegwerpmaatschappij? Daarvoor maak ik zo contact met Hans Geels. Hij is algemeen directeur van Dille en Camille. Het is een bijzonder bedrijf met een opvallend gegeven. Het werd in 1974 al opgericht als tegenreactie op de wegwerpmaatschappij. Door Freek Kamerling in een werfkelder aan de Utrechtse Oudegracht. Zijn leidraad was simpel. Natuurlijke eenvoud. Tijdloze, ambachtelijke producten van natuurlijke materialen. Plastic was uit den boze. In een tijd dat plastic juist het toekomstmateriaal was. Dus tegen de stroom in. En 50 jaar later zit dat verhaal er nog steeds in. In 2024 vierde Dille en Camille haar 50-jarig bestaan. Met inmiddels meer dan 50 winkels in Nederland, België en Duitsland, ruim 800 medewerkers, 70% vrouwelijk leiderschap, een B Corp score van 78 punten en de top 10 positie in de Sustainable Brand Index. Sinds 2018 staat het bedrijf ook bekend om Green Friday door de winkels op Black Friday volledig te sluiten. Hans Geels heeft in 2013 het stokje overgenomen van oprichter Freek Kamerling. Hij staat bekend om uitspraken zoals: als ik echt een duurzame ondernemer was, deed ik meteen de winkel op slot. En wij zijn geen duurzaamheid, wij zijn the next best thing. Tijd om te bellen met de CEO van Dille en Camille. Hans, je zegt zelf: we zijn niet duurzaam, we zijn the next best thing. Daarmee is Dille en Camille al 50 jaar lang precies wat veel andere ketens vandaag proberen te worden. Waarom wordt jouw uitzondering de nieuwe standaard?
2: Nou, dat is heel moeilijk te voorspellen. Daar durf ik geen voorspellingen over te doen. Maar wij zijn het in 1974 al anders gaan doen. Minder plastic gebruiken, of zo min mogelijk. En vooral natuurlijke materialen die de aarde kan herproduceren. Wanneer wordt dat de norm? Als het goed is, had het al lang de norm moeten zijn. Maar de retailmarkt is weer barstig, hè? En de prijs is de dominante factor. Ja, zolang kunstmatig vaak goedkoper is dan natuurlijk, dan ben ik bang dat we nog wel even bezig zijn. Kijk, de markt lost dingen niet heel makkelijk zelf op. Dat is eigenlijk in de hele geschiedenis van de mensheid al bewezen. Dus vaak is toch ook, ja, het klinkt heel impopulair, maar ook iets van regelgeving nodig om tot veranderend gedrag te komen. Dat is helaas hoe het is. En als we het met elkaar goed blijven vinden dat kunstmatig de norm is, dan ben ik bang dat het ja, toch ook door regelgeving moet gaan gebeuren.
1: Dankjewel, Hans.
0: Elke werkdag een praktisch voorbeeld. Eén inzicht dat je meteen kunt gebruiken. Business Insights bij New Business Radio.
1: Wat opvalt, een nieuwe standaard ontstaat niet door eenmalig iets te roepen, maar door volgehouden ontwerpkeuzes in elk winkelpand, elk product en in elke beslissing. Drie handvatten om ermee aan de slag te gaan. Als we de omzet even vergeten, waar zit dan de echt inspirerende uitdaging voor jou en je organisatie? Waar wil je als organisatie in uitblinken en laten zien dat het wel kan, ook als niemand er nog in gelooft? Start daarvoor met stap 1. Wat is de uitdaging in jouw keten die iedereen accepteert, omdat nog niemand de moed heeft gehad te laten zien dat het anders kan? 2. Begin bij één product, één dienst of bijvoorbeeld één proces. Misschien wel als een pilot. Op zo'n manier dat falen niet bestaat en elke stap weer leren en vooruitgang is. Neem een voorbeeld aan NEON, het Nederlands Onderwijsinstituut van impactondernemer Martin Blankenstein. Zijn vraag, waarom leren kinderen en jongeren uit verouderde onderwijsmiddelen? Hij laat zien dat het anders kan. Leren met materialen die gisteren nog een update hebben gehad. Zie je, het kan wel. 3. Vertel je klanten en iedereen die het horen wil waar je aan werkt. Inclusief de inenting dat het pas net begonnen is en dus niet perfect en al helemaal niet af zal zijn. Het zal je verbazen hoe enthousiast de reacties zijn en hoeveel mensen je willen komen helpen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd de markt om je heen verschuiven? Dan begin je niet met een campagne, maar met een ontwerpkeuze die je niet meer terugdraait. De vraag voor morgenochtend. Wat is in onze markt vandaag de standaard? En welke standaard zouden we willen dat er over 10 jaar geboren is? Als die twee dingen niet overeenkomen, ligt daar je werk. 1 regel, 2 zinnen, 5 minuten. Daarmee weet je precies waar je morgen met je team het gesprek over moet hebben. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Morgen beginnen, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die

0: grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: voor je dag. Azijn. Je gebruikt het bijvoorbeeld in de keuken of om dingen schoon mee te maken. Maar achter zo'n alledaags product gaat een internationale wereld schuil. Burg Group begon decennia geleden als familiebedrijf, maar produceert inmiddels internationaal zo'n 400 miljoen liter natuurazijn en limonadesiroop per jaar. Maar hoe groei je internationaal terwijl je tegelijkertijd duurzaam wilt produceren? Ik ben Olivier de Neve en onder andere dat vraag ik zo meteen aan Patricia Surendonk, CEO van Burg Group, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Over familiebedrijven en huismerken, maar ook over circulaire flessen en hun recente B Corp certificering. Is duurzaamheid mogelijk zonder dat je producten duurder worden? En hoe krijg je 7 fabrieken, leveranciers en klanten mee in dezelfde beweging? Dit is Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neve.
0: Ja, goedemorgen, dames hier in de studio. Patricia, Andrea, fijn dat jullie er zijn. Patricia, laten we bij jou beginnen als grote baas, CEO van Burg Group. Jullie bestaan sinds 1947. Wat zou de oprichter van Burg Group nu nog herkennen in het bedrijf en wat absoluut niet?
2: Ik denk dat hij zeker de cultuur herkent. He, want eventjes voor alle duidelijkheid. Wij zijn nog steeds een familiebedrijf. Mm-hmm. En mijn schoonvader heeft het opgericht in 1947. Toen was hij actief met eigenlijk slechts het vullen van flesjes natuurazijn en limonadesiroop. Begon al heel snel zelf limonadesiroop te maken. En pas sinds de jaren 70 maken wij ook natuurazijn.
0: Ja.
2: Wat ons eigenlijk ook meteen een soort grote voorsprong heeft gegeven. Want waarschijnlijk een beetje kan je een soort inbeelden, die houten vaten waarin azijn gemaakt werd. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij overgeslagen. We zijn onmiddellijk overgestapt op RVS. En hadden daarmee de mogelijkheid om toch eigenlijk veel innovatiever te zijn. En tot op de dag van vandaag zijn we dat eigenlijk ook.
0: Ja, dus met een voorsprong begonnen en die voorsprong vastgehouden.
2: Ja.
0: Zo zou je het kunnen zeggen.
2: Ja.
0: Moet je wel even uitleggen, dan gaat het ook wat meer leven bij mij en bij onze luisteraars natuurlijk. Limonade begonnen. Waarom limonade? Zat daar een gedachte achter?
2: Hij kocht eigenlijk een fabriekje die azijn vulde.
0: Ah.
2: Maar omdat hij uit de zoetwaren kwam, lag zijn interesse ook bij zoetere producten. Dus hij, mm-hmm. vandaar dat hij eigenlijk ook begon met siroop. En in de basis ging het gewoon om product in een flesje stoppen.
0: Ja.
2: Dus wat dat dan is, dat
0: maakt dan eigenlijk niet zoveel uit.
2: Dat maakt dan eigenlijk niet zoveel
0: uit. Nee, dus het is hetzelfde productieproces voor een deel. Het flesje stoppen.
2: Toen ging het natuurlijk puur om vullen.
0: Ja.
2: Dus siroop maken is daar heel snel bij gekomen. En dus later dat het produceren van azijn. En eigenlijk is hij heeft hij mee kunnen groeien met de opkomst van het supermarktkanaal.
0: Mm.
2: We zijn natuurlijk gevestigd op Noord-Holland, zeg maar. Dat is het ons hoofdkantoor. En daar heb je natuurlijk nog steeds de Albert Heijns, toen nog de Deens, de DK's.
0: Ja.
2: En hij kon eigenlijk meegroeien met die ontwikkeling.
0: Het epicentrum van de supermarkt.
2: Ja, ja,
0: daar zitten jullie dichtbij.
2: Ja.
0: En dat was meer gelukt aan wijsheid misschien wel op dat moment. Of,
2: nou, in feite.
0: Ja.
2: In feite, ja.
0: 1947 dus, ik zei het al. Wanneer veranderde Burg Group nou van dat kleine, schattige Nederlandse familiebedrijfje in zo'n echte internationale, serieuze onderneming? Wanneer denk je dat omslagpunt nou is gekomen?
2: Ik zou eigenlijk zeggen dat is eind jaren 90. Onder leiding van mijn man. Die heeft echt de droom van ik wil de grootste van de wereld worden. En nog steeds is dat eigenlijk onze ambitie. En ambitie hebben ze natuurlijk altijd heel goed.
0: Ja, zeker.
2: Dus vanaf zeg maar de jaren 2000 hebben wij eigenlijk in feite de Europese vestigingen die wij nu hebben, hebben we overgenomen. Het zijn eigenlijk ook allemaal familiebedrijven van oorsprong. Maar nog ouder dan wij zijn. Hè. We hebben ook een merk wat al 100 jaar bestaat, bijvoorbeeld in Tsjechië. Alleen in Amerika, waar wij sinds 2-3 jaar ook zitten, zijn we echt gestart met zelfbouwen, met een greenfield.
0: Gewoon helemaal from scratch, zoals ze daar zouden zeggen.
2: Ja.
0: En oké, je zegt van nou, ons doel is om de grootste te worden. Hè. Hoe ver zijn jullie hier op dat vlak? Internationaal gezien dan?
2: Nou, we gaan best aardig, moet ik zeggen. We zijn de grootste van Europa.
0: Ja, op azijngebied dan?
2: Op azijn, precies. Dus er zijn wel bedrijven in Europa die groter zijn dan wij. Maar die doen dan ook andere dingen. Wij zijn de enige die echt sec gefocust is op natuurazijn produceren.
0: Ja, ja.
2: We zijn zeg maar de tweede, derde van de wereld.
0: Oké, dus dat gaat wel de goede kant op. Ja. Maar er is nog wat te winnen.
2: Ja. Maar de grootste is ook wel echt groot.
0: Oké, dat is nog wel een afstandje.
2: Ja.
0: Oké, dat is een beetje Usain Bolt en jullie zijn een hele goede. Nou ja, laat ik die vergelijking niet afmaken. Maar het gaat goed, maar het kan nog naar dat doel toe Er kan nog even een paar stappen.
2: Ja, er is gezet gewoon worden. Nog werk aan de winkel. Ja. Dat is goed.
0: Laten we daar straks over verder praten. Ondertussen hebben we ook hier een duurzaamheidsmanager in de studio zitten. En daar gaan we het straks natuurlijk ook veel over hebben. Ja. Jullie produceren vooral huismerken bij Burg Group. Hè? Daardoor zijn jullie eigenlijk een groot bedrijf dat voor consumenten grotendeels onzichtbaar is, toch? Heeft dat ook voordelen wat jou betreft?
3: Dat maakt het soms lastiger. En aan de andere kant kan je ook meer gewaagde keuzes maken. Of soms even een stapje terug doen. Als je erachter komt dat toch bepaalde keuzes niet haalbaar zijn. Of niet op een bepaalde termijn haalbaar zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn onze klanten, onze retailklanten natuurlijk ook heel kritisch.
0: Ja.
3: En het is heel leuk om samen met hen die duurzaamheidsreis in te gaan.
0: Ja, dus op die manier kan je, ondanks het feit dat je bij consumenten niet per se een bekend merk bent, kan je door die klanten bij de supermarkten bijvoorbeeld toch ook laten zien van kijk, wij zijn heel duurzaam bezig.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Als je het hebt over dat familie-eigenaarschap, ik weet niet, hoe lang werk jij eigenlijk al bij Burg Group, Andrea?
3: Ik werk hier nu 5 jaar.
0: Oké, dus dat is al wel weer een tijdje. Daarvoor neem ik aan, ik wil je zeker niet oud noemen, maar heb je ook al bij andere bedrijven gewerkt?
3: Klopt.
0: Ja. En in die tijd, waren dat ook familiebedrijven of waren dat juist grotere, nee, internationale?
3: Juist, grotere eigenlijk. Ja? Dus ik heb hiervoor in de consultancy gewerkt bij KPMG.
0: Ah ja.
3: Dus juist veel grote bedrijven geadviseerd op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor bij Ahold, Albert Heijn.
0: Kijk. Ja, nou, van oorsprong natuurlijk ook een familiebedrijf, maar al lang niet meer qua opzet. Heb je gemerkt in jouw afgelopen 5 jaar bij Burg Group dat het ook echt een familiebedrijf is in hoe het werkt?
3: Ja, wat ik heel erg kenmerkend vind is dat wij een heel open en familieachtige bedrijfscultuur hebben. Dus veel mensen werken er al lang. Er is veel samenwerking, veel openheid naar elkaar. Dus mensen gaan echt op een heel leuke manier met elkaar om.
0: Ja.
3: En er is echt ook natuurlijk oog voor de toekomst, voor de volgende generatie die uiteindelijk het bedrijf weer gaat overnemen.
0: Ja, want staat er al iemand klaar, Patricia?
2: We hebben al een deel van de aandelen overgedragen naar de volgende generatie.
0: Mm-hmm.
2: Die zijn betrokken.
0: Oké. Ja. En dus blijft het in de familie?
2: Blijft zeker in de familie.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe ervaar jij dat? Je bent natuurlijk de CEO. Jij bepaalt het uiteindelijk als grote baas. Dat familiebedrijf, hoe je daar ja, je bent een beetje met je hoofd aan het schudden. Hoezo? Bepaal je niet uiteindelijk alles?
2: Nou, nee, dat vind ik op zich niet. Weet je, we hebben gewoon een heel goed team van mensen.
0: Mm-hmm.
2: Die ieder heel veel kennis hebben op hun gebied.
0: Ja.
2: Dus met elkaar bepaal je toch ook een richting.
0: Ja, niet top-down natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk precies ergens. Toplijn wordt er vanuit de familie natuurlijk. En zeker zoals duurzaamheid is echt een route die we als familie heel belangrijk vinden.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk doe je het gewoon met de mensen in de organisatie, met de collega's.
0: Ja.
2: Werk je daar gezamenlijk aan en maak je ook die visie.
0: Ja. Jij bent zelf dus, van oorsprong was je geen onderdeel van de familie, als ik het zo goed hoorde. Jouw man wel.
2: Ik ben koude kant.
0: Ja, nou, dat vind ik al zo naar om te zeggen. Maar ik dacht, ik doe het een beetje omhuld. Hè? Maar dat betekent dus dat jij niet van jouw pad stond niet van tevoren vast. Nee. Toen jij in de wieg lag, was het nog niet duidelijk dat jij CEO van Burg Group zou worden, zullen we maar zeggen. Voor de andere kant van de familie wel natuurlijk, in dat opzicht. Merk je dat ook? Dat zo helemaal leeft in zo'n organisatie? Van, komt de volgende generatie weer aan?
2: Nou, het grappige is, want je hebt helemaal gelijk, eigenlijk was ik was natuurlijk ook niet voorbestemd om deze rol te doen. He, dus nee, de omstandigheden maakten dat uiteindelijk, mijn man is een stukje ouder dan ik ben, dus hij is ondertussen met pensioen.
0: Mm-hmm.
2: Op het moment dat aangekondigd werd, zou ik maar zeggen, dat ik algemeen directeur werd, daar had eigenlijk de organisatie, vond dat helemaal prima. Maar je ziet wel dat het heel belangrijk is om als familie echt die connectie te maken met het bedrijf. Te laten zien dat je er bent en dat je echt betrokken bent. Want dat is wel heel belangrijk voor de mensen.
0: Ja, ze zeggen altijd familiebedrijven die denken meer lange termijn. Is dat ook hoe jij dat ervaart, Andrea?
3: Ja, ik zie dat wel zo. Ja, zeker. Natuurlijk ook, als je kijkt naar een beursgenoteerd bedrijf, dan heb je toch die aandeelhouders die in je nek hijgen. Terwijl hier kunnen we ook meer lange termijn investeren. We kijken meer lange termijn. En dat maakt echt wel dat je ook, denk ik, betere keuzes kan maken.
0: Ja, ik vertelde het net al. Jullie verkopen ongeveer 400 miljoen liter per jaar. bijna niet voor te stellen hoeveel dat is. Kun je bij zo'n omvang nog ondernemend en flexibel blijven eigenlijk?
3: Nou, wat ons kenmerkt, hè, dat gaf Patricia net ook al aan. We hebben vanaf het begin eigenlijk heel moderne productiefaciliteiten gehad. En ik vind het echt heel erg opvallend dat we blijven super investeren in onze fabrieken. Mm-hmm. Dus ook als ik met bezoekers bij ons langskom, dan krijg ik altijd de opmerking, oh, wat ziet het er hier modern uit en mooi en natuurlijk ook energie-efficiënt. Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook, hè, de duurzaamheid en ook winstgevendheid kunnen ook gewoon super hand in hand gaan. Dus ja, ik vind dat ook heel mooi om te zien.
0: Ja, dat zeg jij nou wel, maar daar gaan we natuurlijk straks nog wel even verder op in. Want daar wil ik wel even meer over weten natuurlijk, maar of dat kan.
2: Misschien toch even om daarop in te haken. Ja. Want het is natuurlijk wel, weet je, als familie maak je natuurlijk wel een keuze om op een gegeven moment te zeggen van wij investeren elk jaar in ons bedrijf. Mm-hmm. Je kan het eruit halen, zou ik maar zeggen. Of je kan het erin laten.
0: En je dat kan ook lekker gaan rentenieren op een gegeven moment natuurlijk.
2: Bijvoorbeeld, maar dat is wel echt een bewuste keuze om daarin ook elke keer gewoon te zorgen dat we voor blijven lopen. En dat kan op allerlei gebieden. Als je nu kijkt, dan investeren we in lijnen. Maar dat betekent weer dat we bijvoorbeeld minder plastic kunnen gebruiken. Voor onze flessen en zo verder. En dat is natuurlijk uiteindelijk, gaan wij echt wel voor die lange termijn. Zo. We hebben gewoon een lange adem.
0: Ja, dat helpt. Ja. Je weet ook, we doen het niet alleen voor onszelf. Maar we doen het ook weer voor de generaties /generaties na ons.
2: Ja.
0: Dat is echt anders. Ja. Wat was nou het moment waarop je dacht in al die afgelopen jaren, sinds 1947, van nou, we zijn nu wel een beetje misschien te snel gegroeid. Het gaat iets te hard.
2: Dat zijn overigens wel de meest leerzame periodes.
0: Nee, nou, daarom vraag ik ernaar, ja.
2: Ja, we hebben in Eergewaard, waar ons hoofdkantoor zit, hebben we nog een heel groot verbouwproject gehad. En daar hebben we op een gegeven moment keuzes in gemaakt van het moet zo snel mogelijk. Nou, toen lag op een gegeven moment echt, ik geloof op 6-7 kanten lag het open. En iedereen was in de stress en het was één grote narigheid. Mm. Dat was voor mij echt een moment dat ik dacht, zo moet het dus niet.
0: En hoe snel heb je dat weer kunnen, zeg maar dat tempo weer zo gelijk kunnen trekken?
2: Uiteindelijk hebben we denk ik daar, is het één jaar dus verlieslatend geweest. Mm-hmm. Maar het volgende jaar waren we weer winstgevend, om het zo maar te noemen. En was dat eigenlijk ook een punt dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden van oké, wacht even, hoe doen we het nu?
0: Ja.
2: En wat zien we voor stip op de horizon en wat is er eigenlijk nodig om daar te komen?
0: Ja.
2: Toen hebben we wel een aantal veranderingen doorgevoerd.
0: Dat was een goede les.
2: Ja, precies. Maar, een goede les.
0: Over goede lessen gesproken. Ik heb ook elke aflevering businessvragen voor mijn gasten. En dat zijn vragen die uit een soort vriendenboekje komen, zou je kunnen zeggen. Maar dan zakelijk. Dus zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Komt-ie? Ja, het is nog een beetje stil zo. Nou,
3: ja.
0: Ik weet niet wat ik kan verwachten. Nou, hier komt-ie.
1: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Laat ik die eens aan Andrea voorleggen. Heb je wel eens van een zakelijk dilemma wakker gelegen? En zo ja, welke?
3: Ja, zeker. Nou ja, wij zetten natuurlijk in op duurzaamheid. En dat gaat over grote dingen. En dat gaat ook over de dingen die zichtbaar zijn in de fabriek, die soms wat kleiner zijn. En dat gaat bijvoorbeeld op het scheiden van ons afval. We hebben een doelstelling om zo min mogelijk restafval te hebben, dus zoveel mogelijk te scheiden. En uiteindelijk zie je dat we daarin al mega stappen hebben gezet. We doen het daar echt wel goed. En het is niet meer alsof we daar heel veel impact hebben. Maar ik vind het wel belangrijk om daarop te blijven sturen. Omdat onze collega's in de fabriek, de meeste collega's, dat is wat zij zien van duurzaamheid.
0: Ja, ja.
3: En toch zie je dat het soms ook lastig gaat. En dat vind ik soms wel een dilemma. Van, ik weet dat het weinig impact heeft. Mm-hmm. Het loopt soms niet helemaal. Of ja, je moet er moeite in blijven steken.
0: Ja.
3: Maar aan de andere kant wil ik het ook niet loslaten. Want het is wel hetgene wat de collega's zien dat wij doen aan duurzaamheid.
0: Juist. Ja, en dat is dus wel iets waar je af en toe van denkt. Hè, ik draai me nog een keer om en dan lig ik even te woelen.
3: Ja, dat ik denk, moet ik daar nou harder nog ingaan? Zeggen dat ze er meer op moeten investeren. Meer tijd in moeten steken. Of zeggen we, hè, we gaan toch voor een nieuwe machine met lichtere flessen. Wat uiteindelijk veel meer positieve duurzaamheidsimpact heeft. Waar de mensen dan hun tijd... Uiteindelijk, het gaat ook een beetje om tijd verdelen natuurlijk. Ja. Waar steek je die tijd in?
0: Ja, nou, dat lijkt me iets om het zeker zo meteen verder over te hebben. Waar steek je die tijd precies in? Waar leg je de focus op? Over een paar minuutjes gaan we verder de diepte in. Onder meer over jullie purpose. Restoring a natural living. Nou, wat dat betekent en of dat geen lege huls is, daar hebben we het zo over. Maar eerst One Republic hier op New Business Radio. Dit is I Ain't Worried.

0: ain't worried about it.
1: Ondernemerschap.
2: Innovatie. Duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
3: En je luistert naar Let's Talk Business. Terug bij Patricia Surendonk, CEO. En Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Allebei bij Burg Group. Andrea, laten we eens even beginnen met die purpose van jullie. Ik vind het altijd een beetje jeukwoord als ik eerlijk ben. Purpose. Maar het staat wel ergens voor. Restoring natural living. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar wat betekent dat nou op een gewone werkdag in de fabriek?
4: Nou, wat wij eigenlijk zien. We maken natuurazijn en limonadesiroop. Zijn twee producten die eigenlijk al duizenden jaren gebruikt worden. En die ook op een heel natuurlijke manier gemaakt worden. Dus we maken gebruik van agrarische grondstoffen om onze producten te maken. Ze zijn heel effectief. Zeker natuurazijn kan je voor 1001 dingen gebruiken. Dus we hebben eigenlijk gezegd van die kracht van het natuurlijke product wat al duizenden jaren gebruikt wordt, wat eigenlijk ook heel relatief simpel is qua ingrediënten. Dat is echt onze kracht. Mm-hmm. En daar kunnen wij ook, vinden wij, echt wel een positieve impact mee maken in het leven van de mensen die het gebruiken.
3: Ja, en op die manier dus het restoring natural living. Dus niet gewoon het natuurlijke leven zijn misschien een beetje kwijtgeraakt met z'n allen. Dat is eigenlijk, neem ik aan, wat hier ook in zit.
4: Exact, ja. En het gaat dan ook in, leven gaat over, je kan het gebruiken als voedingsmiddel, maar ook als schoonmaakmiddel. Je kan het gebruiken in de tuin. Dus het heeft heel veel verschillende toepassingen waarop je onze producten kan gebruiken. En wij zeggen ook altijd, eigenlijk iedereen in Nederland heeft wel een product van Burg Group in zijn keukenkastje staan.
3: Oh, ja, is dat zo? Ja. Dus als ik de huismerk natuurazijn erbij pak, dan is de kans groot dat die van jullie komt.
4: Zeker.
3: Kijk, nou dan ga ik eens even in het keukenkastje kijken straks. ja, dan wil ik even checken. En als het gaat over dit leg je uit, dit gaat dan meer over de consument in dit geval, denk ik. Die uiteindelijke eindklant die dan dat natuurlijke leven weer terugkrijgt. Maar zit dat ook verder bij jullie in de organisatie? Wat ik vroeg van in de fabriek bijvoorbeeld, hoe zit dat dan?
4: Nou, dat gaat heel erg in ook over de grondstoffen die we gebruiken. Dus hoe werken we ook samen met onze leveranciers? Mm. Waar kopen we in? Dus we zetten in om zoveel mogelijk dicht bij huis in te kopen bijvoorbeeld. Maar ook om ingrediënten in te kopen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Dus op die manier proberen we ook zo natuurlijk mogelijk product neer te zetten.
3: Ja. Dat is dus de purpose. Kun je nou ook een besluit noemen waarvan je op basis van die purpose dacht, nou laten we dat dan toch anders doen dan we eigenlijk van plan waren. Want we herinneren ons weer even die purpose die we hebben bedacht. Waarom zijn we eigenlijk op deze aardbol?
4: Wij hebben vanuit het verleden nog synthetisch schoonmaakazijn afgevuld. En daarvan zijn we eigenlijk nu steeds sneller aan het overstappen naar volledig natuurlijk schoonmaakazijn. Ja. Dus zowel voor voeding als voor schoonmaak gebruiken wij dan echt natuurazijn.
3: Ja, want inderdaad, je hebt altijd twee soorten. Hè? Tenminste, zeg ik dan even als leek. En dat synthetische, dat gaat er dus bij jullie in ieder geval rap uit.
4: Ja.
3: Patricia, als je het hebt over het B Corp, de B Corp certificering. Hè? Waarom willen jullie dat eigenlijk worden, B Corp gecertificeerd? Want je kunt zonder certificering toch ook prima groeien?
5: Tuurlijk, vast en zeker. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel een erkenning voor wat we doen.
3: Ja.
5: En op alle vlakken waar wij mee bezig zijn, word je op gecertificeerd. En daarmee geeft dat natuurlijk wel ook, dat geeft gewoon wat aan.
3: En wat geeft het aan, wat jou betreft?
5: Ja, dus dat wij een bepaalde niveau van duurzaamheid hebben. Een bepaalde aanpak hebben. Een visie op waar we naartoe willen.
3: Ja, want voor wie misschien niet weet wat B Corp precies inhoudt. Kun je dat kort uitleggen?
5: B Corp is een duurzaamheidscertificering. Mm-hmm. Die in de breedte eigenlijk op milieu, op mensen, op producten aangeeft waar je mee bezig bent.
3: Ja, ze checken dan van klopt het wel dat je wat je zegt, dat je het ook echt doet. En als je dat dan netjes doet, dan krijg je die certificering.
5: Ja.
3: Zo werkt het.
5: En is natuurlijk gewoon gericht eigenlijk op planet, people en profit in feite ook.
3: Ja, en dan profit natuurlijk.
5: In de breedste zin.
3: Ja, precies.
5: Niet alleen geld, maar ook anderszins.
3: Ja, ik spreek ook wel eens critici die zeggen dat B Corp, dat is vooral een sterk marketinglabel. Wat zeg je tegen die mensen?
5: Nou, zo hebben wij het niet ervaren. Eerlijk gezegd. We zijn er denk ik nou echt al 2 jaar mee bezig geweest. Dus
3: dat is wel een flinke hoepel bij
5: jou. Ja, best wel. Zeker. Ik denk zeker voor een bedrijf zoals het onze, gewoon een productiebedrijf.
3: Ja.
5: Is dat best een grote hoepel geweest.
3: Ja, dus Andrea, je zou niet zeggen, jullie zetten B Corp een beetje, omdat het in de etalage zo mooi staat, maar dat is iets wat jullie echt voelen ook.
4: Zeker, ja, dat zie ik wel zo. Dus uiteindelijk zijn wij ook wel een beetje een informeel bedrijf. Dat past ook wel bij een familiebedrijf. En voor veel certificeringen moet je dan heel veel dingen echt vastleggen in procedures. Dus daar hebben we wel eventjes tijd in gestoken. Maar heel veel hadden we natuurlijk ook al gewoon. En heel veel in onze besluitvorming, in onze governance, zit duurzaamheid heel goed geborgd.
3: Ja, je maakt het eigenlijk officieel wat jullie al lang deden.
4: Ja, exact.
3: Nou, als je het hebt over vastleggen van dingen, je noemde het net het woord. Jullie hebben de maatschappelijke en milieudoelstellingen ook opgenomen in de statuten.
5: Ja.
3: Daar stond ik wel even van te kijken. Waarom eigenlijk? Waarom is dat nodig om ze in de statuten te stoppen?
5: Nou, ik denk dat dat een extra ondersteuning of onderbouwing is van datgene wat wij willen doen. En wat ook betekent omdat het in de statuten staat. Dat je niet kan denken, ach, morgen komt het me niet uit. Dan doen we het maar niet.
3: Ja, maakt dat soms dan moeilijke keuzes nog moeilijker om te maken? Want ik kan me voorstellen dat je dan wel denkt, ja, maar we mogen het niet eens doen. Want het staat in onze statuten.
5: En daar, eigenlijk geloof ik niet dat ik er zo tegenaan kijk.
3: Nee.
5: Dat
3: het natuurlijk... Zo negatief ben ik aan het formuleren. Ja. Hè? Dat is gewoon heel vervelend allemaal.
5: Ja, weet je, kijk, we hebben natuurlijk gewoon toch zeg maar onze visie, ons idee, onze reis die we aan het maken zijn. Dus op die manier kijk ik er niet tegenaan. Maar het is wel een extra bevestiging natuurlijk van dit is wat we doen.
3: Dat het is een leidraad.
5: Ja.
3: Ja. Burgergroep zegt in alle landen een leefbaar loon te bieden. Zag ik. Hoe bepaal je nou wat leefbaar is in 6 verschillende landen? Want daar zitten jullie natuurlijk.
4: Nou, daar zijn allerlei onderzoeken en organisaties voor die dat bepalen. Dus welke hoogte van het loon moet je dan betalen? En dat gaat over een loon per persoon of een loon per familie. En wij hebben dus natuurlijk onze laagst betaalde collega's eigenlijk naast dat wetenschappelijk bepaalde loon gelegd.
3: Mm-hmm.
4: En op die manier konden we zien dat wij inderdaad gewoon echt wel goede salarissen bieden.
3: Ongeacht waar je in de wereld werkt, krijg je dus een goed salaris aangeboden.
4: Ja,
3: dus dat is ook belangrijk voor jullie. Dat het niet alleen maar om de planeet gaat, om over de duurzaamheid. Maar dus ook dat mensen netjes betaald worden.
4: Zeker. Ja. Ja, we werken ook heel weinig bijvoorbeeld met uitzendkrachten. Dus we hebben heel veel vaste collega's in dienst. We hebben ook heel veel collega's die al lang in dienst zijn. Boven de 25 jaar, een aantal 40 jaar.
3: Patricia, als we het hebben over de groei, hè, we noemden het net al even. En tegelijkertijd zorgen dat je de natuurlijke leefomgeving wil herstellen. Hè, waar we het over hebben met jullie purpose. Kan dat eigenlijk wel? Of zit daar ook veel spanning op?
5: Uiteindelijk is natuur zijn een product, weet je, wat je op, zeker als je het in flesjes stopt, dan moet je meegaan met je product als je dat verder wil brengen. Want anders wordt het transport duurder dan het product.
3: Ja, dat moeten we niet hebben.
5: Nee, dat moeten we niet hebben. Uiteindelijk is het ook een product wat overal gemaakt werd. Dus in die zin is het niet zo dat we ergens iets nieuws brengen. Nee, het is een product dat al in de Griekse oudheid bestond.
3: Ja.
5: Dus zo zie ik dat niet.
3: Nee, het kan tegelijkertijd eigenlijk. Ja. Dus en die purpose daaraan werken en iets goeds doen voor de wereld. Ja, wat wou jij zeggen, André?
4: Ja, ik wou er misschien nog wat op aanvullen.
3: Graag.
4: Want wat wij zien eigenlijk, natuur er zijn is een heel veelzijdig product. Maar we zien ook, het heeft heel veel positieve effecten eigenlijk. En we zijn ook net in een partnerschap gegaan met de Wageningen Universiteit om daar meer onderzoek naar te doen. Dus welke positieve effecten heeft het bijvoorbeeld op je gezondheid? Maar wij werken ook samen met een afvalwaterzuiveringsbedrijf in Noord-Holland die onze azijn, onze restazijn graag wil hebben om het rioolwater te zuiveren.
3: Ah.
4: Dus zo heeft eigenlijk natuurazijn heel veel positieve impact.
3: En zelfs restazijn kan dus nog weer een goede invloed hebben.
4: Ja. Ja.
3: Gebruikte azijn.
4: Het is gewoon ons afvalwater met azijn halen zij op.
3: Wat goed.
4: Dat zij het graag willen gebruiken.
3: Ja, interessant. Nou, zometeen hebben we het ook onder andere nog over verpakkingen, recycling en alles wat met jullie milieu-impact te maken heeft. Ik heb eerst nog een businessvraag voor jullie. Er komt er weer eentje.
0: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
3: Ja, ik zie Patricia al lachen. Dan mag jij antwoord geven.
5: Ja, veel vergaderen.
3: Veel vergaderen. Ja, is dat CEO live?
5: Ja.
3: Ja, ja, toch wel.
5: Best minder.
3: Ook in een familiebedrijf wordt er toch nog veel vergaderd. Ja. Ja? Hoeveel procent denk je dat je van jouw dagen bestaat uit vergaderen?
5: Nou, ik denk, volgens mij breng ik mijn dagen gewoon alleen maar pratend door.
3: Oh, ja, dan zit je hier ook goed, kan ik je vertellen. Dus, dat gaat prima. Maar dus veel vergaderen, veel praten.
5: Overigens is dat natuurlijk ook goed, hè, want daardoor kom je juist verder.
3: Ja, ja, maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt, ze horen erbij. Maar af en toe zou ik ze wel even achter het bank willen plakken, al die vergaderingen. Ja, ja. Oké, helder. Voor jou, Andrea?
4: Ik denk dat er verschillende dingen bij horen. Wat kan ik maar zeggen? Administratie natuurlijk. Hè? Zoals waar we het net over hadden. Procedures, alles vastleggen in procedures. Dat is voor allerlei certificeringen heel belangrijk. Maar best wel saai ook.
3: Beetje vermoeiend soms.
4: Ja. Ja. Zeker als je weet dat het gewoon gebeurt. Hè?
3: Ja. Nou, ik kan je geruststellen, in dit programma geen procedures, geen vergaderingen ook. Dat gaan we allemaal niet doen. Wat we wel gaan doen is zometeen dus verder praten over onder andere die verpakking en recycling en dat soort zaken. Maar eerst muziek, en die is ook niet mis hoor. Dit is Fleetwood Mac in Let's Talk Business. And go your own way.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en vandaag heb ik twee vrouwen in de studio als mijn gasten. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager, allebei bij Burg Group. Andrea, als duurzaamheidsmanager, waar zit op dit moment de grootste milieu-impact van Burg Group?
2: Dat zit bij de inkoop van onze grondstoffen. En nou, de meeste mensen weten niet hoe azijn gemaakt wordt.
1: Nee.
2: Ik wist het zelf ook niet. Maar hoe wij dat eigenlijk maken is, wij hebben bepaalde bacteriën in onze fabrieken. En die krijgen als alcohol te eten. En dat zetten zij om, dat fermenteren zij in azijn. En die alcohol is ook weer vanuit een fermentatieproces. Dat wordt gemaakt van suikerbiet of suikerriet, graan, maïs. We hebben daar verschillende grondstoffen voor. En daar komt eigenlijk best wel veel CO2 bij vrij bij de productie van die alcohol. Dus daar zetten wij hard op in om dat te verminderen.
1: En hoe kan je dat dan doen op zo'n manier dat je wel dat proces, hè, want het product mag er natuurlijk niet onder lijden, dat je straks niet werkend natuurazijn hebt, maar wel heel duurzaam. Dat werkt ook niet. Dus hoe zorg je dan dat die balans zo blijft en je toch tegelijkertijd minder CO2 uitstoot?
2: Nou, we werken daarin nauw samen met onze leveranciers. Dus we kijken, hè, wat doen zij al? Kunnen zij ook overstappen van fossiele grondstoffen naar elektriciteit of biobrandstoffen? Hoe gaan die boeren om met hun land? Hoe verbouwen zij die suikerbieten? En het is ook voor ons ook keuzes maken. Waar halen we het vandaan? Vanuit welke grondstoffen?
1: En zit er ook, net als bij Coca-Cola, een bepaald geheim recept achter?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja? Vertel eens.
2: Ja, dat doen we. Dat is het antwoord niet.
1: Dat is jammer.
3: Ja, daar kan ik wel wat op.
1: Oh, oké, vertel.
3: Want die bacteriën die we hebben, dat is eigenlijk, dat zijn onze werkmannen.
1: Ja.
3: En die hebben wij getraind om tot bepaalde, bijvoorbeeld zuurgraden, te komen. Dus, en we hebben die bacteriën in al onze fabrieken eigenlijk dezelfde, noem het maar stam, maar te noemen.
1: En dat is het geheim van de smid eigenlijk.
3: En dat is eigenlijk het geheim van de smid.
1: Dus er is niemand, jullie concurrenten heeft allemaal niet die stam. Daar zitten we net iets anders.
3: Nee. En waar wij vroeger bijvoorbeeld, hadden ze altijd wel een azijnfabriek die een probleem heeft in de zomer. En dan entazijn nodig heeft. Vroeger vonden we dat prima. Tegenwoordig zeggen we nee, dat doen we niet. Want dit zijn onze mannen en die kunnen wat wij willen.
1: Ja. Ja.
3: En dat geven we niet weg.
1: Nee, precies. En op die manier kan je dus in overleg dus met onder andere leveranciers, kan je toch kijken van we gaan op die manier door, maar net iets duurzamer elke keer. Met net wat minder milieu-impact. Voor eigen merken gebruiken jullie gemiddeld 77% gerecyclede PET voor de flessen. Bij huismerken is dat nog maar 43%. Dus dat vind ik best wel een groot verschil. Waarom is dat zo'n groot verschil nog? Dat tussen huismerken en jullie eigen merken?
2: Nou, je ziet eigenlijk, natuurazijn is niet het eerste product waarvoor mensen naar de supermarkt gaan. We zien dus ook dat die retailers, die supermarkten, misschien niet als eerste die azijnflessen willen verduurzamen. Wij willen dat wel en willen ook een goed voorbeeld stellen door met onze eigen merken die overstap naar 100% airpad te maken. Die willen we volgend jaar maken. En zoveel mogelijk van onze klanten proberen we over te halen om ook naar een 100% airpad fles over te stappen. Maar zeker bijvoorbeeld in Tsjechië, waar duurzaamheid iets minder leeft, daar zijn nog niet alle klanten die ook dat prijsverschil willen nemen.
1: Ja, want uiteindelijk zijn jullie dus ook afhankelijk, hè, met je, ondanks jullie purpose en jullie goede bedoelingen, van die klanten die uiteindelijk dan die duurzame fles moeten kiezen.
2: Ja,
1: en daar iets meer voor willen betalen dan.
2: Ja.
1: Dus je kan op je kop gaan staan, maar als de klant zegt ik wil die goedkope fles houden, dan kan je niet verduurzamen verder, toch? Op dat vlak.
2: Nee, dus dat is ook zorgen dat we zo goedkoop mogelijk produceren, zodat we die meerprijs alsnog kunnen aan de klant kunnen aanbieden. En ten tweede is het ook zorgen dat onze salesmanagers natuurlijk een goed verhaal hebben.
1: Ja, ja. Zou de consument daar ook een rol in kunnen spelen? Dat die zegt van ik wil gewoon een duurzame fles hebben en Albert Heijn of Jumbo of wie dan ook, zorg daarvoor?
2: Natuurlijk, ja, zeker. Ja, dus we zien ook, hè, retailers natuurlijk luisteren naar hun klanten weer en naar de consument.
1: Ja.
2: Dus hoe meer die vragen om duurzaamheid, hoe meer stappen ook retailers zetten.
1: Ja, zou het jullie ook kunnen schaden dat je op het moment dat je de duurzaamste verpakking hebt die ook duurder is, dat de verkopen gaat raken? Of is die prijselasticiteit bij natuurazijn niet zo gigantisch?
2: Nou, zeker wel. Dus we zien, natuurazijn is heel erg goedkoop.
1: Ja.
2: Soms goedkoper dan een fles water.
1: Ja, want wat betaal je er gemiddeld zo'n beetje voor, denk je?
2: Ongeveer 70 cent voor een liter natuurazijn.
1: Dat is niks natuurlijk.
2: Nee. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus het is ook aan ons om te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk produceren. En dat we die lage prijs ook kunnen behalen. En tegelijkertijd een duurzaam product kunnen neerzetten.
1: Ja. Komen er ook nog nieuwe Europese verpakkingsregels aan, hè, die nog strenger worden dan ze nu al zijn? Zijn jullie daar goed op voorbereid of gaat het nog pijn doen?
2: Ja, nou, en dat is dus weer het voordeel dat wij duurzaamheid hebben geïntegreerd in ons bedrijf.
1: Mm-hmm.
2: Wij lopen daar al heel erg op voorop. Dus dat is super fijn. We hoeven niet nu nog allerlei nieuwe maatregelen te nemen. Nee, we zijn er gewoon eigenlijk al.
1: Geen stress.
2: Geen stress.
1: Dat is lekker. Hè? Ja. Als duurzaamheidsmanager lijkt me dat ook prettig. Dan hebben we nog water natuurlijk. Je noemde het net al even als het ging om het restazijn. Wat je kan gebruiken. Dat is geen water, maar in ieder geval wel iets wat je kan mee, hè, spoelen misschien. Dat is essentieel voor jullie productie, ook voor de reiniging. Waar kunnen jullie dat waterverbruik nog in terugbrengen? Is daar nog winst in te behalen of hebben jullie het allemaal gedaan?
2: Nou, dat is best wel lastig. Dus we gebruiken heel veel water in ons product ook. En we hadden het net al over onze azijnzuurbacteriën. Wanneer die die alcohol omzetten naar natuurazijn, worden ze warm. En daarvoor koelen wij ze dus ook met water. Dus daarin is weinig te reduceren. Natuurlijk wel in de schoonmaak. En daar proberen we zoveel mogelijk dat water nog te reduceren. En dat doen we door beter meten. Door bepaalde productiekeuzes. Maar ook door te kijken hoe kunnen we water ook recyclen.
1: Ja, dus allerlei mogelijkheden daarmee ook. Dan heb je nog de restwarmte. Dat is ook een belangrijk deel, hè?
2: Ja.
1: En in Hugo Waard bij de fabriek wordt het gebruikt om woningen te verwarmen. Waarom gebeurt dat eigenlijk nog niet, dat soort samenwerking rond iedere fabriek?
2: Ja, dat is echt super jammer dat dat op andere plekken niet kan. En dat heeft praktische redenen. Dus zo'n warmtenet, daar moeten ook huizen en gebouwen voor in de buurt van onze fabriek staan.
1: Mm-hmm.
2: En dat is niet overal het geval. Dus dan koelt het water in feite te ver af dat je niet meer warm genoeg is om dat nog in een huis te gebruiken. Of bijvoorbeeld de grond is veel te hard om daar goed doorheen te kunnen boren om die leidingen aan te leggen.
1: Dus daar kunnen jullie eigenlijk niks aan doen. Dat is gewoon of het is er of het kan niet.
2: Ja, exact. Ja. Dus we hebben dat wel onderzocht natuurlijk. Maar gelukkig kon het in Heergewaard wel. En verwarmen we daar nu heel veel appartementen en andere bedrijven.
1: Ja. Mede mogelijk gemaakt door Burg Group.
2: Ja.
3: En daar zijn we ook, toen dat opkwam en dat warmtenet werd aangelegd, wij waren ook de eerste die daarop op meededen.
1: Daar liep jullie echt op vooruit, op de troepen. Als je het hebt over recycling, meer dan 80% van het afval bij jullie wordt gerecycled op dit moment. Wat zit er dan in die laatste 20% wat nog lastig is?
2: Stukje restafval, ja, dat zijn soms bepaalde plastics die moeilijk te scheiden zijn in de fabriek. Of bijvoorbeeld ook de haarnetjes die wij gebruiken. Die kunnen nog niet gerecycled worden. Soms hebben we ook haspels of weet ik het wat. Er komt natuurlijk van alles onze fabriek in.
1: Ja.
2: En dat is soms is dat lastig om dat te scheiden. En daarvoor werken we ook weer met onze leveranciers om aan te geven van hey, jullie brengen dit in een bepaalde doos. Maar die kunnen wij weer lastig recyclen. Dus kan het op een andere manier. En soms kan dat gewoon.
1: Ja, dus die laatste loodjes die zijn wel het moeilijkst tussen. Die zijn het zwaarste.
2: Ja.
1: Ook in dit geval weer.
2: Ja, zeker.
1: Nou moet ik zeggen, als je 80% al hebt, dan ben je natuurlijk al een heel eind, hè?
2: Zeker, ja.
1: Zullen we nog een businessvraag doen?
2: Kom maar op.
1: Ik zie jou angstig kijken, maar goed.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja, dit kan misschien wel iets met duurzaamheid te maken hebben. Patricia kijkt echt van, geef hem niet aan mij. Dus Andrea, misschien een goed duurzaamheidsvraagstuk waar jij nog wel een oplossing voor zou willen bedenken. Misschien wel iets over waar we het net over hebben gehad.
2: Nou, wat ik altijd heel intrigerend vind, is hoe krijg je mensen ook mee in die duurzaamheidstransitie.
1: Mm-hmm.
2: Wij werken natuurlijk met heel veel collega's die ook gewoon aan de lijn staan. Of de vorkheftruck chauffeurs. En
1: je hebt niet allemaal van zichzelf al wat met duurzaamheid, lijkt
2: mij. Nee, dus ik probeer ook altijd met iedereen te kletsen van hey, wat vind je nou belangrijk? Wat blijft bij jou hangen? Voor sommigen is dat dus inderdaad afval scheiden.
1: Ja.
2: Of goed omgaan met de elektriciteit. Daar hebben ze natuurlijk heel veel invloed op.
1: Ja.
2: En,
1: duurzaamheid is ook wel gedoe, hè? Voor in de ogen van sommige mensen in ieder geval. Hebben ze dan niet dat als jij aankomt over dat ze denken, oh, daar komt hij weer, de duurzaamheidspolitie. Die gaat weer even vertellen wat wij moeten doen. Dat ons werk moeilijker maken.
2: Ja. Ik hoop dat ik niet te streng ben.
1: Nee, maar dat kan wel soms wel zo overkomen, toch?
2: Ja, natuurlijk altijd als je iets anders moet doen dan hoe je het gewend bent, dat is voor iedereen lastig.
1: Ja.
2: En daarom zeg ik ook, het hoeft ook niet van vandaag op morgen. Probeer ik ook goed te luisteren. Wat leeft er al in de organisatie en hoe kunnen we daar ook bij aansluiten?
1: Patricia, je wilde aanvullen?
3: Nou, wat toch een beetje, ik denk als je nu kijkt naar energiecongestie en wat natuurlijk een heel groot topic is,
1: ja,
3: in heel Nederland ongeveer, dan denk ik, er zou zoveel meer mogelijk zijn als er samenwerking gestimuleerd wordt binnen gemeenten, binnen bedrijventreinen.
1: Ja.
3: Dan kom je volgens mij echt veel verder.
1: Zouden jullie daar ook een voorbeeldfunctie in willen spelen? Om te laten zien van, kijk jongens, zo doen wij het. Misschien kunnen jullie hier ook weer wat van leren. Bij gemeenten, ja, bijvoorbeeld, of andere bedrijven.
3: In feite zou dat wel kunnen. Ik weet je, uiteindelijk met het warmtenet doen we dat natuurlijk ook.
1: Ja, ja. Ja, dat is een voorbeeld.
3: Ja.
1: Ja, maar ook misschien op andere vlakken nog. Hè? Van kijk.
3: Ja, ja, dat klopt. Als je, ja, überhaupt denk ik, als je gewoon mensen bij elkaar stopt en kijkt van hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we brengen? Ja. Overigens, in Heergewaard zijn we ook, of zeg maar in de regio, zijn we ook met een aantal foodbedrijven, zijn we dat gesprek aangegaan.
1: Dat gaat wel de goede kant op.
3: Ja.
1: Ja, zometeen gaan we het verder hebben over jullie toekomstplannen. En ook over de innovaties die jullie nog in jullie schild voeren. Althans, voor zover je erover kan en wil praten natuurlijk. Maar eerst, Lost Frequencies en Yannick Davy uit België. Met Reality, moet ik het wel goed uitspreken natuurlijk. Reality hier bij New Business Radio in Let's Talk Business.

0: de laatste inzichten. Nieuw Business Radio, voor business shapers.
1: Je luistert naar Nieuw Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag een zoetzure uitzending, zou je kunnen zeggen. Want ik praat met een producent die jaarlijks honderden miljoenen liters limonadesiroop en azijn produceert. Burg Group. Patricia Surendonk is CEO en Andrea Bolhuis is duurzaamheidsmanager. Allebei hier in de studio. En we moeten het even hebben, dames, over innovatie. Want als jullie daarover praten, gaat het dan vooral over nieuwe producten of juist over slimmere producten? Patricia.
2: Het gaat in eerste instantie ook over processen. En als je azijn in een flesje koopt, er zit 5% zuurgraad in. Wij maken 24. En dat is een heel belangrijke asset, om het zo maar te noemen. Ja. Dat we dat verder omhoog krijgen.
1: Oké, dus het zit echt in dat produceren.
2: Ja.
1: Meer. Ja. Ja. Dus is het ook nog ooit de bedoeling om nog meer producten te gaan fabriceren? Anders dan azijn en limonade?
2: Zeg nooit natuurlijk, maar het zou niet logisch zijn.
1: En waarom niet?
2: Omdat wij echt wel onze focus hebben op deze twee productlijnen. En daar dan meer in de breedte. Kijk, uiteindelijk, als je naar natuurazijn kijkt, dat is natuurlijk een product wat je als levensmiddel, hè, wat je in je eten gebruikt, maar ook als schoonmaak. Dus daarin heb je ook al een heel breed palet eigenlijk, wat je ermee kan doen.
1: Ja, dat is zeker waar. En limonade is natuurlijk ook gewoon lekker.
2: Hè?
1: Dat,
2: ja, precies.
1: Dat helpt ook mee. Maar is het zo, daar zat ik in de voorbereiding over na te denken, van een bedrijf met twee pijlers. Dat kan natuurlijk ook kwetsbaar zijn. Als in, je hebt twee producten. Als opeens de azijnmarkt, als daar iets in gebeurt, en ik zou niet weten wat, maar of de limonademarkt, hè, de suiker of suikerhoudende dranken, dat er iets mee gebeurt. De impact is natuurlijk wel groter dan als je 10 producten hebt.
2: Dat klopt. Maar goed, uiteindelijk is het wel zo, als je naar onze siroop kijkt, zijn wij ook heel goed in 0% suiker.
1: Kijk, ja.
2: Dus
1: ja.
2: Daar lopen wij ook voor op. Ik denk dat we heel goed zijn, en dat zie ik ook bij onze klanten, in de goede smaak ontwikkelen.
1: En juist die focus helpt dan eigenlijk, zeg je.
2: Ja.
1: Wat is nou een innovatie, Andrea, waar de consument vrijwel niets van merkt, maar achter de schermen een heel groot verschil maakt?
3: We zetten veel in op energieefficiëntie.
1: Mm-hmm.
3: Dus veel nieuwe machines. Maar ook voor onze verpakkingslijnen zorgen we voor veel innovaties. Dus we hebben nu net een nieuwe flesontwerp geïntroduceerd. Ja, je ziet er als consument niks van. Maar er zit veel minder plastic in. Mm. Dus dat is ook veel duurzamer.
1: Ja, dus dat zijn echt van die slimme dingen.
3: Ja, ja. Exact.
1: En als je, ik begreep ook azijn, hè, als een smaakversterker gebruikt kan worden, dan kan je minder zout in je eten gooien bijvoorbeeld.
3: Daarvoor werken wij samen met de Nierstichting.
1: Mm.
3: Dus azijn is heel grappig. Als je dat door je eten gooit, dan haalt het eigenlijk de andere smaken wat meer naar boven. Het is niet per se dat het dan zuurder wordt, maar juist eigenlijk lekkerder, waardoor je minder zout nodig hebt.
1: Mm. Oké, dus dat zou een goede oplossing kunnen zijn op die manier. De Nierstichting, ja, die is daar blij mee, begrijp
3: ja,
1: ik.
3: Ja, dat is dus heel goed voor je nieren om minder zout te eten.
1: Hmm.
3: En dus meer azijn te gebruiken.
1: Heb je nou nog, we hadden het net over de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities. Er zijn er al een hoop waargemaakt. Je bent B Corp gecertificeerd enzovoort enzovoort. Maar zijn er nou nog ambities die jullie nog niet hebben kunnen waarmaken, ondanks alle inspanningen?
3: Uiteindelijk zou ik natuurlijk heel graag volledig klimaatneutraal net zero willen zijn. Dus dat je helemaal geen CO2 uitstoot.
1: Dat is heel moeilijk, toch?
3: Dat is heel moeilijk. En daarvoor heb je ook je hele keten nodig. Dus dat is ook echt een samenwerking. En daar werken we ook hard aan. Dus hopelijk kunnen we daar ook echt wel de komende jaren stappen gaan zetten.
1: Heb je daar een soort doel voor? Van nou, in dat jaar willen we echt net zero zijn?
3: We hebben daar nog geen concreet doel voor. We zijn altijd een beetje een bedrijf die gewoon gaat rennen voordat we allerlei procedures en doelen zetten.
1: Dat is echt het familiebedrijf idee, hè?
3: Ja, exact. Dus we werken wel met heel veel leveranciers aan die reductie. En we zien daar ook echt voor onze eigen scope 1, 2 uitstoot. Die hebben we al met meer dan 90% gereduceerd. Maar in die samenwerking, in die keten, daar moeten we echt nog stappen zetten.
1: En is dat überhaupt, we hadden het net over dat die laatste loodjes het zwaarst wegen, hè, op andere vlakken dan nog, maar misschien ook wel op dit vlak. Is dat überhaupt op een gegeven moment nog te doen? Of wordt het op een gegeven moment gewoon te duur, te moeilijk om die laatste stap te zetten voor een bedrijf? Je zijn uiteindelijk wel een bedrijf, hè? Je moet wel winst blijven maken natuurlijk.
3: Ja, nou dat gaat zeker een uitdaging worden. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, we gaan er gewoon aan beginnen. En met elkaar ook inspireren. Om die stappen te zetten. En uiteindelijk zie je ook dat er gewoon veel innovatie is. Ja, ik heb er wel vertrouwen in.
1: Oké, nou dat vind ik een geruststellende gedachte dat jij er vertrouwen in hebt. Patricia, hoe zit dat bij jou als CEO?
2: Ik heb er ook vertrouwen in.
1: Ja.
2: En Andrea zegt dat goed, weet je. Uiteindelijk zijn wij gewoon wel van aanpakken en beginnen. En dan zien we gaandeweg ook wel waar we tegenaan lopen. En hoe we dat dan ook weer kunnen oplossen.
1: Ja.
2: En uiteindelijk zijn er heel vaak verschillende oplossingen mogelijk voor een probleem, om het zo maar te noemen.
1: Ja, en noem eens een voorbeeld van een probleem waar jullie tegenaan zijn gelopen in de afgelopen jaren. Waar je toen uiteindelijk toch nog met een omweg misschien uit bent gekomen.
2: Nou, ik denk als je kijkt eigenlijk toen wij bijvoorbeeld zijn begonnen met AirPet.
1: AirPet?
2: Dus een gerecycled pet.
1: Ah zo, ja.
2: In onze kent. Nou, in het begin kregen we dat eigenlijk niet goed over de brug. Uiteindelijk hebben we gezegd van, weet je, we gaan gewoon beginnen. En dan toch op die klant, eigenlijk met die klant het gesprek aangaan. Van, weet je, wij zetten deze stap als eerste. Doe toch vooral mee. En uiteindelijk zie je dat er dan wel wat gaat gebeuren.
1: En dan is in dit geval de klant, zijn bijvoorbeeld de private label-achtige dingen waar jullie voor werken.
2: Supermarkten.
1: Ja. Die uiteindelijk dan zeggen, nou vooruit, doe dan maar.
2: Dan toch of overtuigd raken of zelf natuurlijk vanuit andere richtingen ook daarmee aan de slag gaan. En sowieso denk ik, als je kijkt in de keten, de samenwerking met transporteurs en het gesprek aangaan over hoe kunnen we verder verduurzamen. En we hebben bijvoorbeeld dingen met HVO-diesel of met elektrisch rijden, trucks is nog wat. En daar zie je dus, dat is best wel ingewikkeld.
1: Ja.
2: Maar goed, wat kan je dan anders doen dan toch in die diesel bijvoorbeeld?
1: Waar staat Burg Group over 5 jaar of 10 jaar?
2: Dan zijn we aardig opgeschoten in die positie van 3 naar 2.
1: Dus je bedoelt even terug naar het begin van de uitzending. Ja, van een van de grootste ter wereld als het om azijnproductie gaat.
2: Ik hoop dat we in Europa nog wat verder gegroeid zijn. Ook in locaties. En dat we natuurlijk een heel hoop van onze doelstellingen die we nu hebben, waar we nu heel hard aan het werk zijn op duurzaamheidsgebied, dat we die verder gerealiseerd hebben. Maar dat we ook weer nieuwe doelstellingen erbij hebben.
1: En noem er eens één. Heb je al iets in je hoofd? Je denkt, nou dat zou toch wel een mooi idee zijn.
2: Nou, ik denk, kijk, een belangrijk topic op dit moment is water. Waar we ook nog best wel wat, zeg maar, wat kennis voor op moeten doen. Onderzoek moeten doen. En zullen moeten kijken van, wat zouden we daar anders kunnen doen om daar toch in feite ook minder van te gebruiken.
1: Mooie doelstellingen, mooie ambities en een mooi gesprek. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager van Burg Group. En dat was het alweer voor deze Let's Talk Business. Ik hoop dat je genoten hebt en er ook wat van hebt opgestoken. Ik wens je nog een fijne dag en tot de volgende.
4: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
5: Iedereen praat mee.
4: Dit is New Business Radio.

0: Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.

0: Sander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
2: De Radiofabriek.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap.

0: Op. Innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Van academisch onderzoek naar commerciële toepassing. Hoe breng je een innovatief geneesmiddel van het lab naar de patiënt op een maatschappelijk verantwoordelijke manier? Dat is exact waar Ophoenix in gespecialiseerd is. Bij mij in de studio's Vincent van der Wel. Hij is CEO en founder.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Vincent, van harte welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaan jullie al?
3: Ophoenix zelf bestaat volgens mij begin volgend jaar 5 jaar. Maar wat we doen is eigenlijk een verhaal van denk ik 10 jaar dat samenkomt in waar we nu staan.
2: En hoe is het verhaal ooit ontstaan? Want ergens heb je een soort van gap ontdekt in de markt waar je zag de behoefte is er, maar het is er nog niet.
3: Ja, mijn verhaal begint eigenlijk dat ik besloot om geneeskunde gaan studeren en om het eervolle vak van arts te beoefenen. En tijdens mijn coachschappen besloot om dat niet te willen worden. Dat is heel laat en heel dom eigenlijk. Het is een prachtige vakopleiding. Dus mij werd verteld dat er eigenlijk maar één optie was. Dat was die coachschappen afmaken, dan maar kijken wat je doet. En een beetje tegendraads ben ik eruit gestapt. En ben ik gezondheidseconomie gaan doen om toch nog maar een papiertje af te maken. En dan kom je in het veld dat je ziet wat geneesmiddelen kosten, hoe duur het is om ze te maken. En dat ze soms zo duur zijn dat patiënten er niet bij kunnen. En dat kriebelde. Dat dacht ik, ja, waarom zouden we niet ook gewoon op een andere manier geneesmiddelenontwikkeling kunnen bekostigen, zodat patiënten er wel bij kunnen.
2: Ja, wat kijk je om je heen? Hoe vaak hoor je het feit dat iemand die een bepaalde ziekte heeft gehad niet overleefd heeft omdat er geen medicatie bestond? Dat is vaak toch het verhaal van vraag en aanbod.
3: Ja, en ik denk dat we in Nederland dat we het echt goed voor elkaar hebben, hoor. Dus dat betekent dat we denk over het algemene linie best toegang hebben tot die geneesmiddelen. Ik denk ook dat sommige geneesmiddelen terecht veel geld kosten. Ik blijf expres even weg van duur. Maar ik zie gewoon een subcategorie van medicijnen waarvan ik denk, ja, die hadden niet zo duur hoeven zijn. Daar gebruik ik het wel. Simpelweg omdat we eigenlijk bijvoorbeeld al met de academie in Nederland het hadden ontwikkeld. Dat daar al subsidiegeld in gegaan was. En dat ik denk, ja, daar hebben we al voor betaald. Waarom zouden we daar nog een keer voor betalen?
2: Nou, dus eigenlijk zeg je daarbij heel veel onderzoek en eigenlijk proberen tot ontwikkeling van medicatie stopt op een bepaald moment. Om diverse redenen, denk ik dan ook.
3: Ja. Ja, er zijn heel veel redenen waarom een geneesmiddel niet de markt raakt. En gelukkig is denk ik de wetenschappelijke reden nog steeds de grootste reden. Het is niet eenvoudig. Maar we zien ook dat uit een rapport van SIRM uit 2004 blijkt dat maar 3% van de geneesmiddelen die in de universiteit ontwikkeld worden, dat die ook daadwerkelijk de patiënt raken. En dat is eigenlijk onze doelstelling.
2: Echt heel weinig.
3: Om die 3% ja, in ieder geval naar 6% de verdubbeling te brengen. Maar kijk hoe ver we kunnen komen.
2: En als je dit nu gewoon op wereldwijde schaal zou moeten uitleggen, dan kan ik me voorstellen dat er veel meer medicatie in de wereld geweest was om bepaalde ziektes tegen te gaan dan nu het verhaal is. Laat staan dus dat je het puur betrekking doet op Nederland, dat is jouw verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat de wereld er anders uitgezien had.
3: Ja, en we zien vooral dat de universitaire ziekenhuizen heel goed zijn in onderzoek doen naar bijvoorbeeld zeldzame ziektes, waar de klassieke modellen minder geïnteresseerd zijn. Hè? Er is minder makkelijk geld te verdienen op kleine patiëntengroepen. En het is dus moeilijker om die geneesmiddelen tot verder te laten ontwikkelen. En ja, we hebben het over zo'n, die lopen uiteen, maar 7 tot 10.000 zeldzame ziektes. Waarvan we over procenten spreken hoeveel daar een medicijn voor hebben. Dus ik denk dat we in vooral dat veld hadden we denk ik echt wel veel meer medicijnen kunnen hebben als we dit anders hadden gedaan met z'n allen.
2: Het moment dat jij zag van hier moet ik iets mee, kan je dat wat meer omschrijven? Hoe was dat?
3: Nou, ik ben zeker niet de bedenker van het idee om dit te gaan doen. De ere wie ere toekomt. Eigenlijk het eerste project waar ik bij betrokken raakte was een patiëntengroep die volledig gefrustreerd was dat er dan eindelijk een geneesmiddel ontwikkeld was voor hen. Maar dat was onbereikbaar. Dat was te duur. En eigenlijk vinden we dat in Nederland nog steeds te duur. Er is een geheime prijsafspraak, dus er is wel toegang. Maar echt weten wat we daarvoor betalen weten we niet. En in de rest van Europa zijn er meerdere landen die daar niet toegang toe hebben. En dit is eigenlijk een groep omheen verzameld van partijen die zeiden dit gaan we anders doen. We gaan dit op een eerlijke manier doen. En toen hebben we een consortium gemaakt waar onder andere het Fair Medicine Stichting en de Nier Stichting zijn ingestapt. En die hebben de eerste investeringen gedaan. Maar ook een farmaceutisch bedrijf uit Nederland, Tio Pharma, zei ik durf het wel aan. Laten we dit geneesmiddel proberen te ontwikkelen op een andere manier. Een professor uit Groningen, Erik Vrijling, stapte in. En met die groep zijn we eigenlijk begonnen aan een avontuur van kunnen we nou dat geneesmiddel proberen te ontwikkelen met een groep van investeerders die niet per se 10 keer hun geld terug willen verdienen. En kunnen we nou iets maken waar de patiënt echt iets aan heeft en toegang toe heeft. En sindsdien ben ik eigenlijk geraakt in de wereld van het bouwen van bedrijven rondom dit soort ideeën die op een eerlijke manier geneesmiddelen ontwikkelen.
2: Dus eigenlijk kijk je naar een soort van samenstelling van een ecosysteem wat met elkaar uiteindelijk dat ene doel voor ogen heeft.
3: Ja, we bouwen eigenlijk consortia. Dus eigenlijk zeggen we, al deze partijen heb je nodig. En wij als Orphoenix zijn eigenlijk degene die zeggen, nou, wij lopen wel voorop, wij trekken het wel vooruit. Maar we gebruiken iedereens expertise in het ecosysteem dat we kunnen vinden. En we zoeken daar investeerders bij die zin hebben om het net even anders te doen. Daarom is het ook cool dat de gezondheidsfondsen, zoals de Nierstichting, maar een ander project, ook de Hersenstichting, instappen en zeggen, ja, als we het zo gaan doen, dan willen wij ook wel meedoen met geneesmiddelenontwikkeling.
2: Dus dan zeg je eigenlijk van, je hebt bepaalde projecten nu al kunnen opstarten. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat het eerste traject succesvol verlopen is, dat je ook een showcase als het ware hebt om andere investeerders en fondsen te overtuigen om hierin te stappen.
3: Ja, en dat is echt het punt waar we nu zitten. Dus we zitten nu in de fase, zoals een van onze goede adviseurs altijd zegt, eentje afmaken. We zijn bezig met nu de eerste onderhandelingen over voor een licentie voor een van de geneesmiddelen die we vanuit de academie zover ontwikkeld hebben dat die richting een registratieprocedure kan. En dan zoeken we zelf naar een commerciële partij die voor een eerlijke prijs dat geneesmiddel in de markt wil zetten en die het eigenlijk dat deel van het werk van ons overneemt. En ja, we zitten nu in die eerste gesprekken. Dat is een heel erg bijzonder moment om te voelen dat je van zo'n eerste idee naar in zo'n eerste gesprek naar zo'n moment kan komen.
2: Waar dat is letterlijk een brug weten te bouwen, hebben jullie eigenlijk.
3: Ja, nou, voor ons is het echt af als die patiënt behandeld wordt. Hè? En de resultaten van de studie zien er zeer goed uit. De eerste gesprekken met de autoriteiten zijn goed. De gesprekken met de partijen die het in de markt willen zetten zijn goed. Maar het blijft een wereld waarin veel dingen tegen kunnen zitten. Maar we zijn erg positief over dit geneesmiddel. Ja.
2: Hoe merk je dat je, want je moet toch vertrouwen zien te vinden bij eigenlijk alle stakeholders binnen zo'n project. Hoe doen jullie dat specifiek?
3: Ja, we zoeken naar common ground. Hè? Dus we geloven er echt in dat er aan alle kanten wat te winnen is. Dus een geneesmiddel niet te duur maken betekent zeker niet dat we gaan voor de laagst mogelijke prijs. Het gaat voor een prijs waar een eerlijk rendement gemaakt wordt. Maar vooral ook de patiënt niet te dupe wordt. En we denken dat we steeds beter worden in het vinden van de juiste partij bij het juiste project met de juiste incentives. En mijn medeoprichter Ivo de Nooyer, die grapt altijd, je kan alles proberen met een contract op te lossen, maar als je de verkeerde partijen kiest aan het begin, dan heb je eigenlijk al verloren. Dus we zijn heel erg secuur in het.
2: Een tegeltjeswijsheid eigenlijk. Hè?
3: Ja, we zouden hem op een tegel in kantoor moeten hangen.
2: Ja.
3: Maar het gaat heel erg om de juiste partijen op het juiste moment bij elkaar vinden. En dat is soms moeilijk. Hè? Want waarom zou je zoveel miljoen stoppen in een project als je er niet 10 keer je geld uit kan halen? Maar we zijn positief verrast over de welwillendheid van zowel de farmaceutische bedrijven als de onderzoeksinstellingen, de universiteiten en ook zeker de investeerders.
2: En kan je iets zeggen over het aantal programma's wat er nu loopt? Wat je zei al van, nou, jullie zijn daar nu, zitten er eigenlijk middenin. En hoe lang loopt zo'n programma gemiddeld?
3: Als je kijkt naar de klassieke manier waarop een geneesmiddel ontwikkelen is de gemiddelde tijd om een geneesmiddel ontwikkelen, denk 12 jaar, waar wij naar zoeken zijn geneesmiddelen waar eigenlijk al een deel van het risico uit is. Hè? Dus de universiteiten hebben vaak al onderzoek gedaan. Dan zou je het kunnen terugdringen naar 8 tot 6 jaar. Maar echt veel minder dan dat wordt het niet. Dus het zijn lange trajecten. We hebben nu 5 van dat soort bedrijven gebouwd om onderzoekers heen en om patiëntengroepen heen. Die hebben we dus in verschillende fases van de ontwikkeling zitten. En weet je, de eentje staat echt aan het begin van 8 jaar, denk ik, minimaal. En die andere komen we richting de laatste 2 jaar. Zo hebben we naast die 5 die we nu opgericht hebben, hebben we denk ik wel geholpen bij 5 die op een andere manier toch richting de markt gaan. En wel honderden van dit soort projecten inmiddels besproken, links en rechts geholpen.
2: Dan even naar de ondernemerskant, want dat is natuurlijk ook een belangrijke. Enerzijds goed, hè, deze projecten lopen, dat is heel knap. Maar uiteindelijk moet je toch iets met je bedrijf gaan doen, dat je wil door en kunnen doorgroeien. Maar dan zal er toch het een en ander moeten worden afgerond om weer met die tegelwijsheid terug te gaan. Hoe zie je dat in de toekomst voor je?
3: Op dit moment kunnen wij natuurlijk niet zelf geld investeren in projecten. Het is mijn droom dat we, ook wij hebben aandeel in deze projecten. En dat is dus het doel wat we op de lange termijn hebben, is dat we via dat geld dat terugkomt, dat we dat deels kunnen gebruiken om weer te investeren in de volgende en de volgende. We proberen natuurlijk ook partijen te enthousiasmeren om naast ons of met ons een fonds op te richten. Maar mocht dat in de tussentijd niet lukken, dan is het mijn doel om dat in de toekomst zelf te kunnen financieren. Want het mooiste zou zijn als we met de winsten die we maken, die nodig zijn om de investeerders te betalen, ook weer terug kunnen investeren in de volgende en de volgende. En dat we een soort vliegwiel maken waarop we de volgende academische uitvinding weer verder kunnen helpen met de dingen die we al op de markt gebracht
2: hebben. Ja, dat betekent dat je netwerk op orde krijgt en houden. Doe je dat?
3: Ja, veel praten, ja. Ja, ik denk net als elk ander bedrijf. Wij hebben veel stakeholders en die probeer je allemaal op het juiste moment te informeren en te spreken. Maar ik weet niet of wij daar een secret sauce hebben.
2: Nee, maar je hebt wel een programma ontwikkeld. En in hoeverre zijn die programma's in de lijnen van, hè, vanuit eigenlijk het onderzoeksmoment tot aan zometeen het effectief in de markt zetten van het medicijn. Zijn die gelijk aan elkaar? Is dat een bepaalde blauwdruk?
3: Ja, het voordeel is dat eigenlijk hebben de wetgevende partijen, dus in Europa hebben de European Medicine Agency, in Nederland heet dat het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, hebben eigenlijk best duidelijk uitgelegd wat je allemaal moet verzamelen voordat een geneesmiddel de markt op gaat. Het lastige in dat vak is dat je dan precies moet weten wat voor jouw geneesmiddel dan relevant is om te verzamelen. Maar de blauwdruk is eigenlijk de wetgeving. Dus we gaan aan de slag om één doel. Dat is dat dossier op orde krijgen wat we uiteindelijk indienen om goedkeuring te krijgen om het geneesmiddel te verkopen. En dat gebruiken we dus ook duidelijk als blauwdruk. En dan helaas zitten dan in elk project weer nuance en andere uitdagingen. Gaat er iets anders fout dan je de vorige keer had verwacht. Maar dat maakt het denk ik ook weer heel leuk. Maar over die blauwdruk heen lopen we eigenlijk in elk project. En elk project heeft zijn eigen venture manager die het project vooruit trekt. Dat ben ik gelukkig niet zelf. En zo trekken we die projecten eigenlijk door met dat consortium door die hele route van onderzoek heen. Om uiteindelijk tot het finale stuk, het registratiedossier te komen.
2: En dat is een feestje waard, kan ik me heel goed voorstellen.
3: Ik heb zin. Als die dag komt, ben ik blij. Ja, dat wordt een feest. Ja, ik hoop dat we het snel mee mogen maken.
2: Hoe zie je Jovinek in 5 jaar ongeveer?
3: In 5 jaar moeten de eerste wel gelukt zijn. Dus dan moeten we de eerste geneesmiddel op de markt hebben. Ik vind dat we dan ook voorbij het Nederlandse moeten zijn. Dus we hebben al wel een aantal projecten in het buitenland. Maar ik vind dat dit niet een louter op Nederlandse universiteit gebaseerd idee is.
2: Dit eigenlijk waar ik net al over begon. Stel dat je dit buiten Nederland voor elkaar krijgt. Ja. Wat is dan de dekking wel niet? Als dit in Nederland al 3-4% is wat maar eigenlijk in de markt terechtkomt van onderzoek. Is gigantisch.
3: Ja, en het idee, we doen heel goed onderzoek in Nederland, maar heel veel universiteiten doen heel goed onderzoek. Dus we zoeken juist precies naar die goede projecten die passen bij ons idee.
2: Hoe besluit je om met een bepaald project aan de gang te gaan en ja, om andere projecten te laten liggen? Kijk je dan ook naar eventueel de behoeften in de markt?
3: Ja, dus we willen echt alleen maar werken aan producten waar echt een unmet medical need, zoals dat mooi heet, is. Dus waar de patiënt echt behoefte heeft aan iets nieuws. Waar de artsen ook vertrouwen hebben dat dit nieuwe product zou kunnen werken. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Is het wetenschappelijk relevant? Zeg maar, geloven we dat het werkt en is er behoefte aan? En daarna zijn er gewoon checks en balances. Want ook wij moeten wel een gezonde business case weten te bouwen rondom het idee om in ieder geval die investeerder ook aan boord te halen. Dus het is een soort mix van dingen die net goed moeten vallen. Maar eigenlijk komen we erachter dat er best veel projecten zijn die voldoen aan die criteria. En dan moeten ze natuurlijk willen meewerken met het idee dat we niet allemaal multimiljonair worden op dat ene product. Maar er zijn veel onderzoekers in Nederland die liever hebben dat het beschikbaar wordt dan dat ze eraan verdienen. Dus dat het lijkt eigenlijk nooit een uitdaging.
2: Tot slot, als je nu een boodschap of een oproep zou willen plaatsen of moeten plaatsen aan de luisteraars van New Business Radio of degene die deze update over jouw bedrijf horen, wat zou je ze dan willen meegeven?
3: Het is natuurlijk een hele diverse groep die ik aanspreek, maar eigenlijk iedereen die betrokken is bij die geneesmiddelontwikkeling van patiëntengroep tot aan arts, tot aan ontwikkelaar, tot aan investeerder. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de manier waarop wij dit doen en eens een keer willen praten over een idee of eigenlijk alleen maar horen hoe we het doen, dan ben ik altijd bereikbaar en beschikbaar om daar eens een keer over te praten.
2: Kan het ook werken vanuit behoefte?
3: Juist.
2: Die wellicht nog niet zichtbaar is, ja. Maar zichtbaar gemaakt gaat worden?
3: Ja, graag. We houden van een uitdaging en we kunnen niks beloven, maar het begint volgens mij met een goed gesprek.
2: Ik wens je heel veel succes daarbij.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: groeiontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevens.

0: gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
2: Een dierentuin. Ja, dan denk je waarschijnlijk aan exotische dieren, een dagje uit en natuurlijk aapjes kijken. Maar dierentuinen werken ook mee aan internationaal onderzoek dat letterlijk het verschil kan maken tussen uitsterven of overleven. Samen met Wageningen Universiteit en Research werkt Diergaarde Blijdorp aan onderzoek naar olifanten. Want deze diersoort wordt met uitsterven bedreigd. Welke rol speelt Blijdorp in dit onderzoek? Wat is het eigenlijk voor onderzoek? En hoe gaat het zorgen voor het voortbestaan van die prachtige beesten? Te gast Meerte Bossen, assistant professor van de Wageningen University en Research. En Jeroen Kappelhof is de gast, research officer van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Fijn dat je luistert naar Impact.
1: Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
2: Jeroen en Meerte, leuk dat jullie er zijn. Okay. Ja, dierentuinen. Superleuk. Ik woon zelf in Wageningen. Dus ik had een abonnement op de dierentuin in Renen. Daar ging ik altijd heen met de kinderen. En dat was altijd fantastisch. Wij gingen altijd precies de andere kant op. Dus dan ging je ook tegen de stroom in. Dan hadden we altijd lekker de ruimte met elkaar. Volgens mij vindt iedereen dierentuinen leuk. Maar er zit ook altijd zo'n gevoel bij van... Eigenlijk moeten die beesten liever nog in het wild rondlopen. Staan misschien ook een beetje onder druk, Jeroen. Maar qua moet dat nou per se, moeten we dat nog wel doen?
3: Ja, zeker. En ik denk dat wij dat gevoel wat je net beschrijft, dat voelen wij zelf ook wel. En dat is ook wel voor ons de aanleiding geweest om na te denken. Ja, hoe ziet dan die toekomst er wel uit? En is er überhaupt nog een toekomst voor het houden van dieren in dit soort omgevingen?
2: Ja, dan geef daar maar antwoord op. Dat is een mooie vraag namelijk.
3: Ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk is ons antwoord ja. We hebben ons ook zeker afgevraagd van moeten die levende dieren blijven? Maar als je ziet hoe slecht het gaat met de biodiversiteit en hoeveel er nodig is om die trend weer de goede kant op te krijgen. Dan hebben wij zoiets. Dan is dit nu niet het moment om de dierentuin zomaar bij het grof vuil neer te zetten. Maar om te kijken hoe kun je die plekken nou omvormen. Dat ze daadwerkelijk goed zijn voor mens, dier en planeet. Want volgens mij is die bijdrage keihard nodig.
2: Ja, want als wij terug in de geschiedenis gaan van dierentuinen. Waarom zijn ze vroeger ooit ontstaan?
3: Ja, dat waren toch meer de, toen noemden ze het volgens mij de menageries. Dus de elite die het mooi vond om dieren van ver tentoon te stellen. En daar op een vrije zondag lekker langs te bivakkeren en te bekijken.
2: Ja.
3: Zo is het wel voor een groot gedeelte begonnen.
2: Ja, en je geeft al aan, hè, die biodiversiteit staat onder druk. Ik vraag het nog maar even voor de zekerheid. Want dan wordt ook scherp. Waarom is dat nou eigenlijk een probleem dat het zo is? En dus we gaan het straks over die olifanten hebben. Denk je, ja, diersoorten sterven eigenlijk altijd al uit. Waarom is het nou zo'n probleem dat ze uitsterven?
3: Dat klopt in zekere zin. Het is niet ongebruikelijk dat een soort uitsterft. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid soorten die nu uitsterven en de snelheid waarmee dat gaat. Ja, dan het is eigenlijk een soort Jenga-toren. Je kan er één blokje uitpakken. Maar als er te veel blokjes uitvallen. Ja, dan kan die hele toren instorten. En dat betekent wel dat het leven zoals we dat kennen. Hè, dus de lucht die we inademen met schone water. Daar zit wel die biodiversiteit onder. En wat een beetje lastig is natuurlijk een beetje een containerbegrip. En het is niet altijd... Als we nou wisten van als we dit lijstje van soorten houden, dan blijft het goed. Dan zou het iets makkelijker zijn. Alleen dat lijstje bestaat niet. Dus daarom is toch het credo van zoveel mogelijk beschermen wat er is en wat er nog valt te beschermen. En dan hopen dat we het tij kunnen keren.
2: Ja, Meerte, is gelukkig veel meer aandacht voor biodiversiteit als onderwerp. Ik weet nog wel, jaren geleden toen ik eigenlijk begon met het onderwerp duurzaamheid, stond dit ook ergens op een lijstje en dacht iedereen... Ja, weet je, we vinden het al ingewikkeld om uit te leggen waarom we geen CO2 de lucht meer moeten pompen. Dat komt nog wel een keer. En merk jij dat nu ook in jouw onderzoekswerk dat dit begint te leven nu eindelijk?
4: Ja, absoluut. Ja, biodiversiteit is een heel belangrijk onderwerp. Eigenlijk in heel veel onderzoeksrichtingen ook. Je kan het hebben over biodiversiteit en dan de hoeveelheid verschillende soorten die ergens voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel individuen van één soort er nog zijn. En dan ook nog een laag verder. hoeveel genetische verschillen er eigenlijk binnen een soort nog bestaan. Dus er zijn biodiversiteit als overkoepelend begrip krijgt veel meer aandacht. Ja. Maar ook in de verschillende disciplines.
2: Ja, en het interessante is ook, want dat we zitten hier op een zakenzender. Dus iedereen die hier luistert, die heeft toch ook ergens in zijn hoofd dat hij denkt, ja, ik snap dat we beesten willen redden. Ik snap dat we een prachtige natuur willen. Maar het gaat ook om die waarde eigenlijk voor ons als mensheid, maar ook voor bedrijven. Probeer dat eens een beetje uit te leggen, waarom het voor bedrijven nou interessant zou moeten zijn om aan die biodiversiteit iets te gaan doen.
4: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk biodiversiteit voor ons dagelijks leven is. Dus hoeveel van het bakje yoghurt wat je 's ochtends eet, tot de auto die je gebruikt om op je werk te komen. Overal zit een link met de natuur waar die bronnen vandaan komen. En dat als geheel willen we eigenlijk behouden en beschermen. En om nog even terug te komen op dat uitsterven van soorten. We zitten tegenwoordig in een periode waarbij er veel sneller veel meer soorten uitsterven dan wat eigenlijk gebruikelijk is. Mm-hmm. Dus de snelheid waarmee dat gaat is vele malen hoger dan de afgelopen miljoenen jaren.
2: Ja. Ja, Jeroen, en dan zeg jij, jullie zeggen eigenlijk die dierentuin wat ooit bedacht is als een plek waarin je je kan verwonderen van wat voor rare, mooie, prachtige beesten er eigenlijk zijn. Wat het nog steeds zo is natuurlijk. Waar ben je dan naar op weg? Wat is die nieuwe rol als je die moet schetsen?
3: Nou, kijk, allereerst dat stuk verwondering zal ook blijven. Want we zijn er ook van overtuigd dat, kijk, er wordt soms zoals gezegd natuurdocumentaires, hè, wat het tegenwoordig allemaal niet kan. Maar er blijkt ook wel uit onderzoek dat het een dier echt zien, een dier ruiken, dat dat toch veel langer beklijft. Dus ik denk dat dat zien van dieren en die verwondering zal zeker ook onderdeel blijven. Waar wij wel naar gekeken hebben is van wat hebben wij nou echt te bieden? En wat zijn nou bijvoorbeeld soorten waar we al zo'n lange geschiedenis mee hebben, dat we bepaalde expertise hebben opgebouwd waar we echt iets mee kunnen? En daarom hebben we eigenlijk 10 dier- en plantsoorten gekozen. Of ik moet goed zeggen, 9 dier- en 1 plantsoort. Waarvan wij denken, nou, daar hebben wij nou echt iets te bieden. En voor die 10 dier/plantsoorten zijn we dus allerlei projecten aan het opzetten. Waarbij we niet alleen geld geven. We snappen dat geld ook een onderdeel is om dingen voor elkaar te boksen. Maar uiteindelijk kan iedereen geld geven. Dus dan blijft nog steeds een beetje de vraag, ja, wat bieden wij dan nu echt daadwerkelijk? Dus in al die projecten die we opzetten moet ook echt iets inhoudelijke bijdrage vanuit ons er zijn. En ook een bijdrage die we eigenlijk alleen kunnen leveren doordat we dier in ons geval nog steeds in Rotterdam hebben. Waardoor we hopen dat we hard kunnen maken dat het hebben van dieren in Rotterdam nog steeds belangrijk is. Ja. Maar dus wel met focus, want wij realiseren ons natuurlijk ook dat wij niet de hele wereld kunnen redden. Zeker niet in ons eentje. We hebben daar wel focus in aangebracht. Waar gaan wij ons dan op richten?
2: Ja. Het zijn er 10, dus die kunnen we best wel even langslopen.
3: Dat kunnen we zeker. En vandaag gaan we het over de Aziatische olifant hebben. Dat is 1 van de 10. De rode panda. De kroeskoppelikaan.
2: Zeker, ja.
3: Die ken je? Die
2: natuurlijk niet. Nee, klinkt nu al gezellig.
3: Oh, ja. De ruppelschier. Picasso doktersvis. Dwergnaalpaard. Antilliaanse leguaan. De Rwanda warmwaterlelie. Daar is de plant,
2: ja.
3: En de Andam waterschildpad. En ik hoop niet dat blij dat mensen nu zitten te luisteren en mij betrappen dat ik er eentje gemist heb. Maar
2: ja.
3: Volgens mij waren dat.
2: Volgens mij ben je er heel. Ja, volgens mij ben je daar. Ja. Nou, als je die wil zien, ga dan naar Blijdorp. Dan kun je weer verwonderen hoe prachtig de natuur eigenlijk wel niet is. Want ja, om nou helemaal naar Rwanda te gaan voor die ene lelie.
3: Ja.
2: Dat is ook weer niet zo duurzaam.
3: Nee.
2: Alright. We gaan het hebben over die Aziatische olifant. Ik heb alweer gelijk weer wat geleerd. Want in mijn hoofd heet het beest nog steeds de Indiaanse olifant. Of de Indische olifant. Maar zo heet hij dus eigenlijk helemaal niet. Oude naam.
3: Nee, inderdaad. De soort aan zich noemen we de Aziatische olifant. Maar een van de ondersoorten van de Aziatische olifant. Die noem je Elephas maximus indicus. Dus dat zou je kunnen vertalen naar Indische olifant.
2: Kijk. Hoe gaat het met die Aziatische olifant in het wild?
3: Ja, slecht zou ik toch willen zeggen. Om een vergelijk te geven. Als we bijvoorbeeld vergelijken met de Afrikaanse olifant. Waar het ook niet per se heel goed mee gaat. Maar daar hebben we nog steeds over 500.000 olifanten in het wild. Als we kijken naar de Aziatische olifant, dan is dat 30.000 tot 50.000. Dus dat is echt zeker een tienvoud minder. Dan zou je nog kunnen zeggen dat op grote schaal lijkt dat nog best wel een flinke populatie. Maar die 30.000 tot 50.000 zijn dan weer verdeeld over vier ondersoorten. En bijvoorbeeld de Sumatraanse olifant is een ondersoort waarvan er nog maar 1500 tot 2000 zijn. Dus dat zijn echt wel kritieke bedreigde populaties.
2: En waarom worden ze bedreigd?
3: Ja, dat is een veelvoud van factoren. Maar de olifant is het grootste landzoogdier wat we vandaag de dag kennen. Dus heeft veel ruimte nodig. We zijn steeds meer mensen. Die nemen steeds meer ruimte in. Dus ja, de ruimtes voor de dieren worden steeds beperkter. En dat is dan voor zo'n groot zoogdier.
2: Ja. Leggen zij ook zulke enorme afstanden af? Want dat is natuurlijk vaak met zoogdieren die juist heel veel kilometers ook maken. Ja, als die kilometers er niet zijn, of ze moeten door bewoonde gebieden heen, wat mensen dan vaak meestal niet zo gezellig vinden, want die olifanten die duwen gewoon alles opzij wat ze tegenkomen.
3: Ja.
2: Die Afrikaanse in ieder geval, heb ik met eigen ogen gezien. Dan dat helpt natuurlijk niet.
3: Nee, dus daar heb je eigenlijk een tweede factor te pakken. Dat dus door die habitatfragmentatie ontstaan steeds meer mens-dierconflicten. Want men komt in elkaars ruimte. En inderdaad, wat je al beschrijft, dat is niet per se een hele fijne ervaring. Als een olifant door je dorp heen rent en bijvoorbeeld ook je akkers omver trapt. Daar ontstaat ontspanning. En in sommige gevallen, of vaak legt de olifant het dan natuurlijk af.
2: Ja. Hebben jullie een mooi plan bedacht om te helpen bij het beschermen van die Aziatische olifant? Meerte, leg even uit dan, want ik denk dan die hebben meer ruimte nodig. Ja, hoe ga je dat doen vanuit Nederland? Dat wordt ingewikkeld.
4: Ja, sowieso alleen vanuit Nederland gaat dat niet lukken. Dat moet je denk ik ook helemaal niet willen. Inderdaad, wat Jeroen al aangeeft, met veel partners in de landen waar daadwerkelijk die olifant voorkomt. Met de mensen die daar dagelijks mee werken. Het is denk ik wel heel belangrijk om te weten wat je precies wil beschermen. En daarmee bedoel ik dat je wil weten, oké, ten eerste hoeveel olifanten hebben we nog? Maar ook hoe uniek zijn al die groepjes olifanten die er nu nog over zijn? Zijn inderdaad, over de afgelopen drie generaties meer dan 70% van de olifanten zijn verdwenen. Dus dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid en heel snel gegaan. Wat er nu nog over zit, zit allemaal in van die kleine stukken leefgebied. En de vraag is dan, oké, van al die kleine versnipperde populaties, welke hebben nou het meeste beheer nodig op dit moment? Maar ook, welke zijn nou heel uniek? Want ik kan je voorstellen, als je twee heel verschillende groepen olifanten met elkaar verbindt, dan dat niet per se heel veel meerwaarde gaat opleveren en misschien zelfs wel problemen kan opleveren. Terwijl als
2: leg dat eens even uit, waarom is dat zo?
4: Dan gaan we met name kijken naar of ze aangepast zijn aan de lokale omgeving. Stel je hebt een groep olifanten die in een heel bosrijk gebied leven, precies daar hun voedsel kunnen vinden of bepaalde ziektes die daar voorkomen. En je hebt een tweede groep olifanten die veel meer in open vlaktes leven. En een heel ander dieet hebben of op een andere manier aan hun omgeving aangepast zijn. Als je dat met elkaar gaat vermengen, dan krijg je een soort tussenvorm die misschien in beide omgevingen helemaal niet goed gedijt. Dus daarom is het ook belangrijk om te weten, wat komt er nou eigenlijk precies voor lokaal?
2: Ja. Dan denk je, ik ga die twee groepen bij elkaar brengen. Dat is goed voor de genenpool. En dan kunnen ze lekker samen heel veel kindjes maken. En het gevolg is dan dat je eigenlijk de natuur aan het verstoren bent. En dat het alleen maar slechter gaat.
4: Ja, precies. En we hebben het over die Sumatraanse olifant bijvoorbeeld. Als er nog maar 1000 dieren zijn, dan zou je denken, die hebben die redding nodig, hè? Maar dan is de vraag, oké, welke populatie kies je dan om dieren van naar Sumatra te verplaatsen bijvoorbeeld?
2: Want dan ga je eigenlijk dieren verplaatsen naar Sumatra om te zorgen dat er weer meer bij komen.
4: Dat zou kunnen op het moment dat we ook zien dat die olifanten op Sumatra allerlei problemen ondervinden van het feit dat er nog maar zo weinig zijn. Dus dan heb ik het met name over inteeltproblematiek.
2: Ja. Ja, want iedereen kan zichzelf voorstellen, als een dorp van 1000 mensen alleen nog maar met elkaar mag, om maar even eufemistisch uit te drukken, dan is het niet goed. Dat is niet goed voor de genenpool.
4: Nee, precies. Zeker als dat meerdere generaties achter elkaar, als je die inteelt hebt, ja, dan zie je dat er bepaalde erfelijke ziektes, erfelijke gebreken op een gegeven moment boven komen drijven. En dan is het wel heel waardevol als daar weer gezonde genen bijgezet kunnen worden.
2: Ja. Nou, kortom, het is allemaal nog niet zo makkelijk. Dat kun je ook wel voorstellen. Ook een olifant verplaatsen lijkt me ook niet heel eenvoudig. Maar hoe je dan erachter komt wat dan wel een interessante oplossing is, waar je wel mee aan de slag zou kunnen, dat hoor je zo.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Samba hoor je, 12 to 12.
1: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
0: In de studio Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam natuurlijk. En Meerte Bossen van de Wageningen University and Research. We gaan op reis, hè? Leuk, we gaan op reis. Nou ja, jullie, het is iets minder leuk, is ik was er niet bij. Maar jullie zijn in ieder geval op reis geweest naar India. Wat was de aanleiding? Wat was het moment dat jullie bij elkaar kwamen en dachten... Oké, we snappen wat we willen gaan doen. Of ben je eerst naar India gegaan om daar überhaupt achter te komen?
2: Het gaat eigenlijk alweer best wel een tijdje terug. Het probleem wat Meerte net schetste in het wild. Hè, dat je verschillende groepen kan hebben van olifanten. En ja, moeten die dan bij elkaar? En zo ja, op welke manier? Dat hebben we eigenlijk ook in de dierentuin. Dus in de dierentuin hebben we natuurlijk ook een populatie Aziatische olifant in dit geval. Blijdorp coördineert die populatie. Het is een populatie van ongeveer 300 olifanten.
0: Die zitten niet allemaal in Blijdorp, denk ik.
2: Die zitten niet allemaal in Blijdorp. Nee, zeker niet.
0: Lijkt me wat vol worden.
2: Ja, toen dierentuinen begonnen met het houden van olifanten, toen importeerden we nog dieren. Je moet je voorstellen dat dan bijvoorbeeld de koning van Thailand deed een olifant cadeau aan de koning van Denemarken. En dan eindigde de olifant in de dierentuin van Kopenhagen. En dat gebeurde vanuit verschillende landen. Dus dan eindig je dus ook in dierentuinen met olifanten die elkaar in het wild eigenlijk nooit zouden tegenkomen. Mm. Nou, toen ze daarmee begonnen was het natuurlijk nog niet de aandacht die we nu hebben voor genetica en nou, hoe je dat dan op een goede manier moet managen. Dus die dieren hebben allemaal nakomelingen met elkaar gekregen. Dus eigenlijk is het begonnen met het feit van oké, als we nou echt, we hebben het dan over van de dieren in dierentuinen zijn een reservepopulatie. Maar dan wil je wel weten wat zit er nou eigenlijk nog echt in die populaties genetisch gezien. Want als dat het niet meer echt lijkt op wat er nog in het wild is, dan kan je afvragen of de term reservepopulatie wel zo terecht.
0: Ja, en leg even uit wat een reservepopulatie, wat je daarmee bedoelt.
2: Daar bedoelen we mee dat, en dat is gebeurd nu al, dat in het voorbeeld of in het geval dat een diersoort helemaal uitsterft, dat je dan zo'n populatie in dierentuinen kan gebruiken om vanuit die populatie dieren weer terug te brengen. Dus op die manier is het dan een reservepopulatie.
0: Ja, dus dan wordt het een soort fokprogramma, zeg ik maar even, om...
2: Ja, een soort ark van Noach, zeg maar, voor bedreigde diersoorten. En maar goed, ja, om die claim echt hard te kunnen maken, dan moet je wel ook weten wat zit er nou daadwerkelijk in. Of hebben we er een soort van intussen zo'n zootje van gemaakt dat we dieren hebben die niet meer
0: lijken. Dat je eigenlijk een nieuwe soort hebt gemaakt met elkaar. Ja,
2: ja, inderdaad. En dat was eigenlijk het moment dat ik naar Meerte ging in Wageningen. En dat ik zei van ja, we hebben deze vragen en hoe gaan we daar nou achter komen?
0: Meerte die heeft heel veel verstand van olifanten DNA.
3: Heel veel verstand van DNA.
0: Ja, dat zou ik zeggen.
3: DNA-onderzoek.
0: Ja.
3: Olifanten, steeds meer.
0: Ja, ja, dit was wel een grappige vraag. Want die zal je niet ook dagelijks krijgen. Dat het over olifanten DNA gaat.
3: Klopt. Nou ja, ook steeds meer natuurlijk. Omdat we nu die uitgebreide onderzoekslijn hebben. Ja. Maar we doen bijvoorbeeld ook onderzoek aan de rode panda's. Of aan varkens. Noem maar op. Dus de processen in het DNA zijn voor heel veel soorten hetzelfde. En daarom is het ook heel waardevol om ook voor de Aziatische olifanten naar die patronen in het DNA te kijken.
0: Ja, nou voordat we daar induiken, wat er dan precies... Want we moeten nog naar India. Ik had beloofd dat we naar India zouden gaan. Ja, waarom zijn jullie dan naar India gegaan? Waarom moet je dan toch... Je hebt die olifanten hier, je hebt het DNA hier en dan wil je naar India. Want waar wil je dan achterkomen, Meerte?
3: Nou, wat het belangrijkste eigenlijk is dat we inderdaad hier heel mooi onderzoek kunnen doen. We krijgen inzicht in hoe dat helemaal in elkaar zit, hè, dat DNA van die verschillende groepen olifanten. Maar ja, je kan daar een publicatie over schrijven en als wetenschapper kan je zeggen, nou, ik heb in een mooi journal gepubliceerd, dus daar is mijn impact in de wetenschappelijke wereld.
0: Ja.
3: Maar je wil natuurlijk ook dat jouw onderzoek daadwerkelijk wat bijdraagt aan de bescherming van die soorten waar je aan werkt. En dan kom je natuurlijk op het punt dat je graag in contact wil komen met de mensen die ook die soort beheren. En met die expertise vanuit het DNA kan bijdragen aan vraagstukken die er ook lokaal spelen. En dat is eigenlijk de reden dat wij onze krachten gebundeld hebben. Dus we zijn 2 jaar geleden al een keer naar India gegaan. Naar aanleiding van dit grotere programma, zeg maar. Om die contacten te leggen en te kijken van, is er nou behoefte aan genetische ondersteuning van allerlei vraagstukken die er zijn lokaal.
0: Oké, dus jullie zijn naar India gegaan en ook om daar te vragen van hoe kunnen we jullie hier helpen met de kennis die wij hebben in Nederland?
3: Nou ja, hoe kunnen we elkaar helpen? Want ja, wij willen graag weten wat voor vraagstukken spelen er precies. En de expertise ook van de mensen daar, wat haalbaar is, hoe die dieren daar lokaal leven. En wij inderdaad met onze DNA-dataset vanuit eigenlijk die dierentuindieren, kun je voorstellen dat DNA vanuit een olifant in het wild, als ze even hun poot geven om een bloedmonster te nemen, ja, dat vrij lastig gaat. Dus ja, vandaar dat dat ook een waardevolle dataset heeft opgeleverd die we kunnen inzetten. Nou ja, daar komen we zo meteen wel op de details van het genetische project. Maar die eerste keer was eigenlijk echt een netwerkbijeenkomst om te vragen en met elkaar te praten van hoe kunnen we nou deze genetische tools het beste inzetten om allerlei management beheervraagstukken te beantwoorden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan ga je dus naar India met die gedachte daarvan. En het idee wat al een beetje natuurlijk leefde was, wij hebben 300 olifanten die we beheren. Wij, Blijdorp. Waarvan we het DNA af kunnen nemen en kunnen kijken van goh, hoe zit het eigenlijk met de diversiteit onder die dieren zelf. Dan moet je ook iets hebben om mee te vergelijken. Want anders dan heeft het niet zoveel zin om die beesten opnieuw uit te zetten als je dat al zou willen. Maar wat kom je dan tegen als je dan in gesprek gaat daar, Jeroen?
2: Ja, dat is was van tevoren best wel spannend. Want je gaat natuurlijk daarheen met een bepaalde ambitie, een bepaald doel. Maar ja, voor hetzelfde geld zitten ze daar helemaal niet te wachten op wat wij daar komen brengen. Dus ja, dat was eigenlijk het eerste mooie moment dat je daar komt, dat je elkaar leert kennen en dat je ook inderdaad daadwerkelijk voelt van hey, we kunnen echt iets allebei voor elkaar betekenen. En toen hebben we het vooral gehad van oké, wat voor tool zoeken we dan en wat zijn de vragen waar jullie naar op zoek zijn. En die eerste keer waren er ook veel partners uit andere landen in Azië waar de Aziatische olifant nog voorkomt. Omdat we het aan het begin al belangrijk vonden dat het niet een tool is die door de high fashion laboratoria gebruikt kan worden. Of bijvoorbeeld alleen in West-Europa. Maar dat het echt ook een tool is die in alle lokale labs gebruikt kan worden. En ook in alle landen waar de Aziatische olifant nog voorkomt.
0: Ja, maar je praat over de tool alsof dat er al was. Maar dat idee was er al toen jullie naar India gingen om iets te gaan ontwikkelen.
2: Ja, dat idee was er wel.
0: Maar wat dat precies zou moeten worden, dat wist je eigenlijk nog niet.
2: Op hoofdlijnen wel. Alleen als je dan dat gaat ontwerpen en ontwikkelen, dan is het wel belangrijk naar welke vraag zijn je nou precies op zoek. En om daar dan een inzicht in te geven waar zij bijvoorbeeld benieuwd naar zijn. Als je nou deze populatie groep olifanten hebt in dit gebied, wat is dan de verhouding mannen-vrouwen, vrouwelijke dieren? Omdat de druk van de stroperij bij de Aziatische olifant heel erg op de mannen ligt. Omdat alleen de mannen slachtanden hebben en de vrouwen niet. Dus je kunt je voorstellen dat daardoor de verhouding man-vrouw in sommige gebieden heel scheef loopt. En dat heeft dan ook, kan ook weer effect hebben op de intilt. Het is wel heel. Dan moet je dus in het ontwerp van je tool moet je wel posities in het genoom of markers gaan vinden die dat onderscheid kunnen maken tussen man en vrouw.
0: Ja.
2: Nou, dat is om aan te geven van waarom het zo belangrijk is om aan de voorkant al te bespreken met elkaar wat zijn nou die vragen. Want dat helpt dan in het zoeken naar de juiste posities op het DNA die vragen kunnen beantwoorden.
0: Nou, bij dit voorbeeld denk ik, je hebt ook twee ogen in je hoofd. En als je gewoon gaat zitten en die beesten komen langs, dan kan je dat wel onderscheid, dat kan je wel zien als je er verstand van hebt, toch?
2: Kan je in een.
0: En waarom is het dan toch handig om het via het DNA te doen? Want het klinkt voor mij als leek als een beetje een soort van omweg of zo, Myrthe.
3: Nou, wat heel belangrijk is, is dus ook inderdaad die ervaring van het veld. Je kan je misschien niet voorstellen dat het moeilijk is om een olifant te vinden. Maar in een heel bebost, heel uitgesprekt gebied is dat natuurlijk wel lastig. En de tool waar wij het over hebben, dat is een manier om DNA te kunnen bekijken vanuit mestsamples.
0: Aha.
3: Dus het is niet dat je de olifant zelf hoeft te vangen en daar DNA van hoeft af te nemen. Het kan op basis van mest. En dat is het grote voordeel.
0: Hmm. Ja, dat is wel handig, want die zijn redelijk onontkoombaar. Dat
3: die zijn nogal wel op veel plekken
0: flinke, hopen zijn dat.
3: Absoluut.
0: En het interessante is natuurlijk dat als je daar, tenminste dat kan ik me voorstellen, als je daar DNA uithaalt, dan DNA is natuurlijk voor ieder wezen weer apart.
3: Ja.
0: Dus dan kun je ook zeggen, kun je ook bepalen, hey, wacht even, hij is hier geweest, is daar geweest. Het is een mannetje, het is een vrouwtje.
3: Ja, precies. Oh,
0: hij gaat nu ergens anders heen. Dus je kan natuurlijk op basis van die droppings, kun je dat gewoon goed zien.
3: Ja, precies. Dus het is eigenlijk een manier om een individu te identificeren, zonder dat je dat individu hoeft te zien.
0: Ja.
3: En daarmee kan je inderdaad man-vrouw verhoudingen bekijken, maar ook überhaupt een telling doen. Hoeveel olifanten komen er eigenlijk voor hier in dit gebied?
0: Ja.
3: Nou ja, op basis van die unieke soort van vingerafdrukken wordt het ook wel genoemd. Hè? Kan je dan kijken, oh ja, nou, we zien hier zoveel verschillende dieren.
0: En wat wil je dan nog meer weten? Dus waar kom je dan achter? Hè? Man, vrouw, interessant om te weten, snap ik. Maar wat wilden de mensen in Azië nog meer weten over de olifanten die daar nog vrij rondlopen?
2: Nou, wat ik in India zie is dat zij als eerste heel erg op zoek zijn naar betrouwbare schattingen van hoe groot die populaties zijn. Dus wat Meerte net al even aangaf. Dus ze hebben het gevoel dat de schattingen die ze nu maken, dat die eigenlijk een soort van te positief zijn. En als je denkt dat een populatie nog uit 10.000 dieren bestaat en dat blijkt dan 8.000 te zijn, ik zeg maar even wat, hypothetisch. Dat heeft natuurlijk wel heel veel invloed.
0: Ja, dat maakt nogal uit.
2: Dus ik zie in India dat ze daar vooral heel erg naar op zoek zijn. Dus een betrouwbare manier om echt heel hard te kunnen maken hoeveel dieren er nog zijn. En als je natuurlijk posities in het DNA weet te vinden die echt in staat zijn om individuen van elkaar te onderscheiden. Ja, dan heb je, er blijft altijd een bepaalde onzekerheid. Maar dan maak je het wel veel betrouwbaarder dan de methodes die er nu zijn. Want in dierentuinen is het nog wellicht relatief makkelijk om die olifanten van elkaar te onderscheiden. Maar als je in het wild bent en je ziet een groep van 50 of individuen onderscheiden, herkennen en de volgende keer dan weer op de juiste manier herkennen, dat is best wel ingewikkeld. Dus in India hoor ik ze vooral daarover. Wat ook veel aangegeven wordt, is dat het onderscheppen van ivoor, hè, dus als die olifanten gestroopt worden, ivoor wordt gebruikt in de handel. En het wordt ergens onderschept, zo'n partij ivoor. Dan is het nu best wel lastig om te achterhalen waar dan die ivoor vandaan is gekomen. En mogelijk kan onze tool daar ook bij helpen dat je dus DNA uit die partij ivoor haalt. En dat je dan kan analyseren, we zien dat deze ivoor uit dit gebied in Thailand komt. En dat maakt het wat makkelijker om bijvoorbeeld criminele organisaties dan te pakken te krijgen recht te stellen.
0: Interessant. En ik zit er ook te denken, Meerte, maar misschien is het allemaal nog niet zo heel sophisticated, dat weet ik niet zo goed. Maar je kunt in dat DNA natuurlijk ook zien wie de familie van elkaar is.
3: Absoluut.
0: En wie de vader is. En misschien zelfs wel wie de moeder is. En hoeveel die vader voorkomt. En of je daar zorgen over moet maken. Dat er wel heel weinig verschillende vaders zijn.
3: Ja, je kan inderdaad ook op basis van DNA familiestructuren reconstrueren eigenlijk. Hè? Hoeveel verschillende vaders zijn er. Hoeveel verschillende moeders. Maar ook je kan bijvoorbeeld meer over een groep te weten komen. Zijn de vrouwtjes die hier voorkomen, zijn die ook verwant aan elkaar? Leven ze in een grote groep van zussen met al hun nakomelingen bij elkaar? De mannetjes die je dan alleen vindt, hè, zijn die ook verwant aan die groepen vrouwtjes? Of helemaal niet? Dat geeft dan natuurlijk ook weer bepaalde ideeën om te kijken of je mannetjes bij een groep vrouwen zou kunnen brengen.
0: Als de vrouwtjes daar zin in hebben.
3: Als de vrouwtjes
0: daar heel vaak
3: zin in hebben.
0: Hebben die daar helemaal geen zin in, volgens mij.
3: Soms wel, vaak ook niet.
0: Dat heel veel van die mannen alleen rondlopen.
3: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook een bepaalde natuurlijke manier om inteelt te voorkomen. Dus wij kunnen met dat DNA daar ook meer inzicht in krijgen.
0: Cool. Tof, zeg.
3: Ja.
0: Wauw.
3: Wat misschien ook wel nog handig is om aan te geven, want we hebben het nu steeds over sommige plekken in het DNA, hè, of sommige stukken van het DNA. Kan misschien denken, waarom kijk je niet gewoon naar al het DNA? Want dat kunnen we met die dierentuinolifanten ook. Maar dat is het probleem met mesh samples. DNA breekt heel snel af. En bovendien is het ook heel kostbaar om al het DNA van een dier in kaart te brengen. En als je dat voor elk messample opnieuw moet gaan doen, ben je heel snel heel veel geld kwijt. Maar omdat wij heel veel informatie hebben van al die olifanten uit die verschillende landen, uit die Europese dierentuinen, weten wij precies waar in het DNA de verschillen zitten. En omdat we die plekken kennen inmiddels door ons eerder onderzoek, kunnen we ook veel beter zeggen, oké, als we alleen dat kleine stukje, dat stukje en dat stukje bekijken vanuit dat messample, dan hebben we al genoeg informatie om individuen van elkaar te kunnen onderscheiden. Mm. Okay. Of om te weten, oh ja, dit dier komt uit Myanmar bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou, dat was precies, het is goed dat je het zegt, want dat had ik precies in mijn hoofd. Als je wel eens van die crimiseries kijkt, dan kijk je of degene die totaal niet realistisch zijn en die hebben binnen een paar minuten kunnen ze een DNA match maken. Of je kijkt naar degene die iets realistischer zijn en dan gaat er heel veel tijd overheen. Omdat het ook gewoon tijd kost en duur is.
3: Ja, precies.
0: En ingewikkeld is.
3: Ja, ja, en daarom vinden wij deze toolontwikkeling ook zo belangrijk. Dat het dus mogelijk is om in lokale labs, zonder hele fancy apparatuur, wel gewoon helder genetisch patroon te kunnen krijgen van de dieren die daar lokaal voorkomen.
0: Aha, kijk, dat onderzoek kan gewoon lokaal gedaan worden. Die hele mesthopen, die hoeven niet helemaal naar Nederland verscheept te worden eerst.
3: Zeker niet, gelukkig niet.
0: Nee, nee, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Alright, nou, en wat ik straks van jullie wil weten is, oké, nou, dan kunnen we dit. Dan hebben we al die populaties in kaart en we weten hoeveel mannetjes en vrouwtjes er zijn en wie allemaal afkomstig is van wie. Wat kunnen we daar dan eigenlijk mee? Dat hoor je zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Gesprekken met Impact, met Glenn van der Burg.
0: Meerte Bossen van de Wageningen University and Research en Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in de studio. We praten over DNA-onderzoek, specifiek bij de Aziatische olifant. Nou, tof. We hebben heel veel data verzameld. Daar ben je natuurlijk, jullie zijn, kijk, wij doen dat even in een kwartiertje, maar daar zijn jullie lang mee bezig geweest. En dan, hoera, we hebben data. Wat kan je dan? Wat kan je dan wat je eerst nog niet kan? En hoe gaat dat die Aziatische olifant helpen?
2: Nou, dat is in zekere zin ook niet meer helemaal aan ons. Hè. Wij zijn er om deze tools aan te reiken. En ik denk als je even uitzoomt dat je het zo moet zien dat het is al onwijs moeilijk om het leven voor die dieren beter te krijgen. Omdat, nou ja, we hebben het al gehad over de mens die je steeds meer uitbreidt. Maar als je dan ook nog een soort van dwaalt in het donker en niet helemaal weet waar je het nou precies over hebt. Hè, zijn er nou 10.000, zijn er nou 5.000, hoeveel mannen, vrouwen, hoeveel inteelt is nou waar? Ja, dan wordt het helemaal lastig om iets aan van effectieve maatregelen te nemen. Dus ik denk dat je het gewoon zo moet zien dat het veel mist weghaalt. En dat het daardoor in ieder geval makkelijker wordt om effectieve maatregelen te nemen. Maar goed, dat is dan natuurlijk niet meer aan ons. Wij kunnen daar natuurlijk nog wel in mee blijven denken. Maar dat is dan natuurlijk aan de partijen ter plekke om daar dan mee verder te gaan.
0: Maar je kan nu misschien wel wat zeggen over die reservepool van die 300 Aziatische olifanten die bij jullie onder beheer zijn.
2: Ja.
0: En je kan misschien wel zeggen van nou, super tof. Die zijn een soort chameleons geworden. Die kunnen zich overal aanpassen of precies het tegenovergestelde.
2: Ja.
0: Helaas, ze passen nergens.
2: Ja, zeker. Dus dat is een goed punt. Dus wat we daarin hebben gezien is dat er zijn ook wat vertegenwoordigers van de Sumatra en Borneo-olifant in de Europese populatie. Maar dat zijn eigenlijk zo weinig individuen. Daar kan je nooit een gezonde populatie mee opbouwen. Dus daar ligt nu ook niet de focus van het Europese populatiemanagementprogramma.
0: Maar zou je dan nu wel kunnen zeggen, hey, wacht eens even. We hebben eigenlijk bijvoorbeeld in Blijdorp zelf hebben we een Borneo en een Sumatra en nog een andere soort bij elkaar. Die moeten eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Want eigenlijk zijn dat drie verschillende soorten die we nu bij elkaar hebben.
2: Ja, klopt. Dus op basis van die eerste onderzoeksresultaten hebben we gezegd, oké, we gaan die Borneo en Sumatra, gaan we apart houden van de rest van de populatie. Die mogen uiteraard gewoon blijven leven. Maar dan doen we dan niks meer mee in het populatiemanagementprogramma. En wij richten ons echt op de olifanten die nog voorkomen op het vasteland van Azië. Dus India, Myanmar, Thailand, dat soort landen. En Sri Lanka. Dat is wel een mix. Dus dat is niet meer helemaal.
0: Die zijn niet meer helemaal DNA proof, zeg maar.
2: Maar daarvan hebben we weer gezien in het onderzoek dat de tijd dat die twee groepen van elkaar gescheiden zijn, die is in evolutionair opzicht nog eigenlijk vrij kort. 50.000 jaar, dus dan denk je 50.000 jaar. Als wij dat horen, denk je natuurlijk, dat is lang geleden. Maar evolutionair gezien is dat nog vrij recent. En hoe korter die van elkaar gescheiden zijn, hoe onwaarschijnlijker het is dat er heel veel verschillen zijn op het DNA. Dus daarvan hebben we gezegd van nou, die groep houden we wel gewoon samen. Want als we dat nu allemaal uit elkaar nog moeten trekken, dat is bijna niet te doen. En wat levert dat dan op?
0: Ja.
2: Zeker. We hebben wel nu veel meer inzicht in wat is nou die potentiële waarde van die populatie in de Europese dierentuin. En dat is dan vooral ten opzichte van de olifanten die op het vasteland leven en op Sri Lanka.
0: En wat horen jullie dan terug uit, want je bent twee keer in India geweest. Wat hoor je dan terug van de partners daar? Wat ze hebben aan de data of welke inzicht het op heeft geleverd?
3: Ja, dus we zijn nu in de fase dat we die tool aan het testen zijn. Dus heel veel inzichten zijn er nog niet, want we zitten nog in de testfase. Maar er is wel heel veel enthousiasme om het te gebruiken. En een aantal onderzoeken of eigenlijk resultaten die we vanuit de bredere genetische onderzoeken hebben gedaan, zijn ook al wel heel interessant voor onder andere onze partners in India. Namelijk inderdaad hoe lang die scheiding van die verschillende groepen die er nu zijn al is. Nou, en we zien dat dat ook in de tienduizenden jaren kan lopen. Afhankelijk van waar op India je een groep olifanten hebt.
0: En dat kan je op basis van het DNA kun je zien hoe lang ze ongeveer van elkaar gescheiden zijn. Dus hoeveel ze op elkaar lijken of hoeveel ze van elkaar afwijken.
3: Ja, klopt. Ja, wow. Dat noemen we een moleculaire klok.
0: Zeker.
3: Dus hoe meer verschillen, hoe meer mutaties er in de een of in de andere populatie ontstaan, onafhankelijk van elkaar, hoe langer geleden eigenlijk ze één populatie vormden.
0: Ja, cool. Nou, hebben we dit nu met de Aziatische olifant gedaan. Er zijn nog veel meer olifanten in de wereld. We hebben ook nog Afrikaanse olifanten. Daar gaat het wel
3: twee soorten zelfs.
0: Twee soorten zelfs. Ja, nou, daar ga je al. Wist ik niet. Ben ik dan nu weer achtergekomen. We hebben nog veel meer diersoorten die natuurlijk gewoon met uitsterven worden bedreigd. We hebben natuurlijk bij de Dierhouder Blijdorp nog 9 andere waarvan jullie hebben gezegd, daar hebben wij verstand van, daar hebben we een populatie van, daar kunnen we iets mee. Dus hoe ziet de toekomst eruit?
2: Nou, dat is, daar zijn wij, mag ik denk wel zeggen, allebei heel trots op dat het niet hier bij gebleven is. Dus eigenlijk is de olifant was een mooie start van onze samenwerking. Maar eigenlijk sinds dat moment zijn we soortgelijk projecten gaan doen met elkaar voor de rode panda, de ruppelschier, Aziatische leeuw zijn we nu ook de eerste dingen aan het doen.
0: De Aziatische leeuw?
2: Ja, er leven ook nog leeuwen in Azië. Wow. Veel mensen weten dat ook niet.
0: Nee.
2: Die hebben we gezien op onze laatste reis. Dus dat was wel heel tof.
0: Wauw.
2: Maar dus het heeft zich echt uitgebouwd naar een samenwerking op verschillende diersoorten. Op die manier worden we echt wel een soort kennishub in dit stukje van de genetica. Het heeft tot iets heel moois geleid.
0: En Meerte, want als dit werkt, hè? En het levert zoveel interessante informatie op, dan zou je zeggen van nou, dit is een blauwdruk. Wij zijn natuurlijk super goed in Nederland en Wageningen Universiteit in Research is natuurlijk een geweldige universiteit. Ik woon er zelf. Fantastisch. Maar er zijn meer plekken in de wereld waar ze goed DNA-onderzoek kunnen doen. Ik zou dan zeggen, copy-paste, laten we even de bedreigde diersoorten verdelen en dan hebben we even een slimme aanpak bedacht met z'n allen.
3: Ja, en dit is ook een heel opkomend veld eigenlijk, de conservatiegenomica. Dus het inzetten van DNA-onderzoek voor bedreigde soorten. En je ziet ook dat inderdaad wereldwijd steeds verder uitbreidt. Er zijn, wat ik wel leuk vind, is dat er op genetica-congressen vroeger vooral humane genetica besproken werd. En dan was er een kleine sessie ook over wilde soorten, andere dieren. En tegenwoordig zijn er hele conservatiegenomica congressen.
0: Okay.
3: En dat is, dus het is echt een opkomend veld. En heel leuk en spannend ook om daar onderdeel van te mogen zijn.
0: En droom eens even gewoon over de toekomst. Hè? Want ik vind het altijd lastig voor een wetenschapper. En die zegt dan altijd, ja, er moet wel onderzoek naar gedaan zijn. Maar als jij nou gewoon droomt. Als jij nou droomt vanuit jezelf. Wat zou dit. Hey, we zijn 30 jaar verder. Ik ben al lang met pensioen. En we kijken terug op deze uitzending. Op dit moment. En het werk wat jullie hebben gedaan. Wat hoop je dan dat er gedaan, gebeurd, veranderd is?
3: Ik hoop vooral dat DNA-onderzoek een standaard onderdeel wordt eigenlijk van biodiversiteit monitoring. Maar ook niet als een geïsoleerd vakgebied gezien wordt. Maar dat echt onderdeel is van conservatie. En ook niet alleen bij universiteiten blijft, maar bij beheer standaard meegenomen wordt. Nou, we zien al hele mooie ontwikkelingen in verschillende beheersprojecten waarbij DNA ook meegenomen wordt. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we in de toekomst beter kunnen begrijpen welke mutaties mogelijk belangrijk zijn. Dus die genetische diversiteit, hè, waar we het over hebben, dat blijft altijd een beetje een vaag begrip. Dat we daar meer inzicht in krijgen en dan ook kunnen zeggen, deze groep of deze soort mist dit en dit soort mutaties. Dus als dat op de een of andere manier teruggebracht zou kunnen worden, ver in de toekomst, zou dat heel mooi zijn.
0: Ja, dan ga je toch een beetje bio-engineeren. Dan ga je denken, oh, wacht even, we hebben hier een Aziatische leeuw en die heeft echt een prachtig missend DNA-profiel. Dus die gaan we dan eens even kijken of die nog een paar mooie leeuwinnen kan verleiden daar.
3: Ja, een prachtig missend DNA-profiel of bepaalde erfelijke ziektes die nu zoveel voorkomen. En met een ja, een gezonde kopie van dat gen bijvoorbeeld zou dat niet zo hoeven te zijn. Nou ja, dan kan je er wel over nadenken hoe je dat kan aanpakken.
0: Ja, och, ja, dat krijg je natuurlijk ook. Als er een erfelijke ziekte, of meer kans is op een erfelijke ziekte bij bepaalde dieren. En toevallig zijn dat degene die overleefd zijn. Ja. Dan heb je natuurlijk wel een probleem.
2: Zeker.
0: Je mag even meedromen, gezellig. Jeroen?
2: Nou ja, kijk, wij als Blijdorp dromen natuurlijk dat over 30 jaar dan is het. Nog net geen 2050, want dat ons masterplan gaat tot 2050.
0: Over 30 jaar is het 2056. Dan zijn we al klaar, joh.
2: Oh ja, ja, dat is waar.
0: Zo hard
2: dan moet het ons al gelukt zijn om die transitie van dierentuin naar natuurherstelorganisatie te volmaken. En dat we over de hele wereld projecten hebben waar we impact maken. En dat we niet langer meer gezien worden als puur aapjes kijken, maar als kennisinstituut voor natuurherstel en soortbehoud.
0: Mooi. Er luisteren naar deze aflevering mensen die luisteren vanuit hun werk, vanuit de zakelijke wereld. Hoe kunnen ze een bijdrage leveren? Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken, nou, het is fantastisch dat dit gebeurt, maar het is ver van mijn bedshow. Dat is stiekem niet zo, want de biodiversiteit gaat ons allen aan. Maar wat kunnen ze doen?
2: Er zijn allerlei manieren om ons financieel te ondersteunen. Dat allereerst. Wellicht ook met kennis. We zijn natuurlijk nog echt in ontwikkeling. We zijn het echt nog aan het bouwen. Dus ook als je het hebt over hoe zet je nou goed die projecten op in het buitenland. Ja, kennis en kunde is daarbij altijd.
0: Ik zit ook bijvoorbeeld te denken, ja, als je die al die mooie data van welke dier waar is geweest, als je die allemaal in een mooi systeem kan zetten, dat klinkt natuurlijk allemaal weer heel duur om ingewikkeld om te maken. Maar het lijkt me een fantastisch hobbyproject voor een beetje een leuke IT-partij.
2: Nou, zeker. Ja, we zijn nu, dat is dan weer het project op Bonaire, waar we viseitjes onderzoeken. Maar daar zijn we inderdaad met een bedrijf een hele database aan het opbouwen. Aan het ontwikkelen. En die gaat over een paar weken live. Dus dat is inderdaad zo'n mooi voorbeeld. Ja.
0: Als mensen meer willen weten. Ze willen meer lezen, kijken, horen over wat jullie voor mooie dingen doen. Staat er ergens iets online, Meert?
3: Er staat op heel veel plekken wat online. Uiteraard bij de Wageningen Universiteit, de Animal Breeding and Genomics groep. Maar ook bij de VU Universiteit, A-Life, staat uitgebreid over ons project. Op de website van de Diergaarde Blijdorp uiteraard ook.
0: Oké, okay.
2: The Library Within.
3: The Library Within, ja. We hebben een korte film gemaakt over wat die interne bibliotheek, dus het DNA, eigenlijk allemaal voor informatie bevat. Dus dat is ook wel een aanrader, ja, om te kijken.
0: Cool. Nou, ik ga straks even de linkjes even verzamelen bij jullie. Dan zorgen we dat we ze in de show notes komen. En dan kan je gewoon klikken. Dat is super makkelijk. Ik vond het heel leuk dat jullie waren. Meerte Bossen van de Wageningen University and Research. En Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En gaat er gewoon ook heen. Hè, om je even te laten inspireren door de prachtige natuur. Jij dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Er zijn er nog veel meer. En je hoort zo hoe je die allemaal kan beluisteren.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
3: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Let's move.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontdien je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op Nieuw Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
5: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: groeiontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom. Vandaag maken we kennis met marketingbureau NSC. Zij zijn een full-service sectorspecialist. En in co-creatie ontwikkelen zij een groeistrategie met communicatiekanalen die op elkaar aansluiten. Met als doel merken bouwen met groei. Bij mij is in de studio Thomas Brouwers.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Thomas, van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over NSC. Jullie zijn een marketingadviesbureau. Jullie hebben merken groeien eigenlijk. Met natuurlijk om het bedrijf en het omzet te doen groeien. Kan je iets vertellen over hoe lang jullie al bestaan?
3: Ja, wij zijn eigenlijk ontstaan in 2008. Toen nog in totaal andere gelegenheid en hoedanigheid. Toen waren we nog een hoogwaardig callcenter. Waarin we ook de afspraken begeleiden met sales trainers. En uiteindelijk hebben we dat hoofdstuk op een gegeven moment achter ons gelaten. Eigenlijk in 2013 zijn we als online marketingbureau gestart. En dat heeft eigenlijk 2016-17 heeft dat volledig de bovenhand gekregen.
2: En eigenlijk dat zie je natuurlijk overal. Met elk merk wat je neerzet in de markt. Crossmediaal is het keyword. En als je sociaal via social media niet aanwezig bent. Dan kan je het wel vergeten, toch?
3: Klopt. Ja, als bedrijf is marketing gewoon een hele belangrijke waarde, asset voor je. Je merkt dat er steeds meer organisaties echt willen groeien. En ja, dan is marketing gewoon een hele belangrijke waarde die je moet toepassen.
2: We gaan zo meteen natuurlijk inzoomen op sectoren die jullie bedienen.
3: Ja.
2: Voordat ik daar naartoe ga, zou ik graag willen weten, wat heb jij zelf ervaren in de manier waarop marketing bedreven wordt, waarop het verhaal van bedrijven verteld wordt?
3: Ja.
2: Voorheen was het toch wel vaak van laten zien hoe goed je wel niet bent. Nu richting storytelling, is dat iets wat jullie ook zien?
3: Helemaal. Ik ben eigenlijk nu 25 jaar onderweg eigenlijk als marketeer. En daarin heb je wel een verandering zien gebeuren. Inderdaad, precies wat je zegt. Vroeger moest je vertellen dat je heel goed in iets was. Dat hoor je nu steeds vaker ook nog wel eens een keer terugkomen. Dan denk ik van, probeer nog iets meer te vertellen waarom dat je zo goed bent. En wat de waarde is van jouw merk.
2: Jullie zijn sectorspecialist. Dat is ook de reden waarom ik hier eigenlijk over begon. Want elke sector vliegt het wellicht op een andere manier aan. Sommige sectoren hebben te maken met wet en regelgeving ook. Kunnen niet zomaar alles vertellen. Een van die sectoren is cultuur, B2B, consumer brands en finance. Als je nu een van die sectoren eruit moet lichten uit het verleden, waar zijn jullie mee begonnen?
3: Eigenlijk die finance sector. En al snel volgde de cultuursector.
2: Had dat verband met elkaar?
3: Nou, daar zijn we wel naar op zoek gegaan. Heel veel mensen zeiden van, ja, cultuursector, finance sector. Wat is nou, zeg maar, de verbindende factor? En dan merk je eigenlijk, en ja, ik heb dat zelf niet verzonnen, maar cultuur en finance, dat is uiteindelijk, ja, daarin bedienen we eigenlijk allemaal meer de welstandige doelgroepen in Nederland.
2: Ja.
3: En dat is echt wel de verbindende factor die we zien. Dat we daar echt goed in staat zijn om die doelgroepen te bereiken.
2: Nu zei je net al, jullie zijn heel lang bezig in de finance sector. Daar is enorm veel veranderd. Ja. Ook met de komst van digitalisering, noem maar op. Wat is daar op dit moment, als je die markt zou moeten omschrijven aan de hand? Wat speelt daar?
3: Ja, er is enorm veel aan de hand. Als je 10, 15 jaar geleden terug ging kijken naar de hele financiële wereld, dan zie je daar eigenlijk een totale verschuiving van alles wat bankair was, is eigenlijk aan het verschuiven naar allerlei individuele bedrijven die iets goeds doen, wat een bank ooit als een, ja, zeg maar, in de paraplu had zitten.
2: Ja, dus een bank stond midden in de samenleving, was overal zichtbaar, ja. Droeg daar veel in bij, verenigingsleven, in het straatbeeld. Dat is iets wat bijna allemaal weg is.
3: Ja, klopt. En er zijn heel veel individuele bedrijven bijgekomen die eigenlijk iets goeds zijn gaan doen. Hè? Noem het lenen, noem het vastgoed financieren, noem het private equity. Dat zijn eigenlijk allemaal... Ja,
2: andere financieringsvormen heb je daar dan over.
3: Ja, precies. En daar is een term voor, hè? Dat heet embedded finance of near banking. Dat zijn eigenlijk de initiatieven die nu echt enorm hot zijn. Dat is ook wat wij zien als NSC, dat wij best wel veel bedrijven bedienen in het professionaliseren van die propositie.
2: En heb je het dan over bedrijven die zeg maar uit de traditionele sector komen of de disruptors?
3: Het zijn meer de disruptors. En als je gaat kijken naar de disruptors, dan is er al best wel lang een tendens gaande. Maar nu kan je bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat kan je een vastgoedpropositie vinden. Een private equity partij die start. Dus er is enorm veel aanbod op dit moment.
2: Kan je dat op een of andere manier verklaren waarom daar nu zoveel behoefte is om nog meer kabaal te maken als het ware?
3: Ja. Dat heeft in mijn optiek heeft dat twee redenen. Enerzijds zijn de banken, ik heb zelf een bankaire achtergrond. Dan zie je gewoon dat de banken zijn steeds meer volgens regelgeving moeten gaan werken. En dan zie je gewoon dat de markt op een andere manier gaat bewegen. En de andere reden is dat de markt gedigitaliseerd is. Dus er zijn zoveel digitale mogelijkheden bijgekomen. Waarbij je veel meer in peer-to-peer aanpak eigenlijk met elkaar kunt hebben. Waarbij enerzijds heb je het vermogen en anderzijds heb je de vragen van het geld. Ja, dan zie je allerlei platformen zie je daarin ontstaan die daarin een functie eigenlijk hebben. Mm-hmm. En daar is nog een bijkomend verhaal bij. Hè. De rente is over het algemeen heel erg laag. We hebben zelfs een negatieve rente gezien een aantal jaren geleden. En dan zie je dat heel veel partijen die zijn eigenlijk op zoek naar een alternatief voor hun spaarrekening. Nou, en nogmaals, we hebben het over de marketing. Wij zijn goed in staat om zeg maar zo'n propositie op een heldere manier op een keukentafel van een vermogende particulier te krijgen.
2: Kan je daar iets over uitleggen? Hoe hebben jullie een bepaald proces aan de hand van hoe jullie werken? Van intake tot uitvoering?
3: Ja.
2: Hoe gaat dat? Is dat altijd hetzelfde of is het echt wel per partij wordt het opnieuw aangevlogen?
3: Nou, de aanpak is vaak wel gelijk. Alleen de uitvoering is toch wel anders. Omdat je voor ieder product heb je een bepaalde doelgroep nodig. Een bepaalde doelgroep die ergens voor open zou kunnen staan. Maar we beginnen eigenlijk altijd met een nulmeting. Want iedereen heeft vaak wel een website. Iedereen heeft een bepaalde propositie. En wij proberen daar toch wel op een andere manier naar te kijken. We proberen te kijken van oké, hoe kunnen we nou de kernwaarde van zo'n bedrijf echt naar boven halen? En dat ook weer toepassen in hun website. In eigenlijk al hun communicatieuitingen. Willen we de kern van die onderneming naar voren krijgen?
2: En nu heb je dus steeds meer tooling die je kan toepassen. Automatisering, AI.
3: Ja.
2: Wat voor noviteiten omarmen jullie eigenlijk?
3: Nou, het is inmiddels best veel. Wij zijn een HubSpot partner. Dus ik heb best wel wat CRM's in mijn leven gezien. Wij zijn echt wel enthousiast over HubSpot. Ook een aantal andere systemen. Alleen daarin merk je gewoon dat naarmate dat de behoefte toeneemt om verder te automatiseren, dat HubSpot wel in veel dingen kan voorzien.
2: Is dat dan ook het vertrekpunt van die nulmeting? Hè? Want je verricht een nulmeting om van plek te kunnen gaan.
3: Ja.
2: Dan implementeer je bij wijze van spreken HubSpot, waardoor je alles kan gaan meten. Hoe ontstaat dat? Hoe gaat dat?
3: Nou, ook dat is onderdeel van die audit. Dus je gaat kijken van oké, op welke manier ben je nou met je klant aan het communiceren? Niet zozeer in de communicatievorm, maar veel meer met welke technieken, welke middelen gebruik je daarvoor? En uiteindelijk vind ik het ook niet zo heel belangrijk. Als je maar op een goede manier en consistent met die doelgroep aan het communiceren bent. Want uiteindelijk, we hebben het nu even over de financiële aanpak, financiële producten. Alles draait daarin om consistentie en terugkerende vertrouwen eigenlijk. Wat je iedere keer creëert. Doordat je een verhaal aan het vertellen bent. De ene keer vertel je iets over je organisatie. De andere keer vertel je iets over over iets wat je hebt aangekocht. Of iets wat je hebt verkocht. Alles om maar dat merk verder te laden.
2: Gaat dat op hand op basis van een contentkalender die van tevoren geformuleerd wordt? Of
3: zeker,
2: is dat iets wat ook zeker ongoing gebeurt?
3: Zeker, zeker. Even nog terug te komen op jouw AI-vraag net. Ja. Binnen die tooling, daar zit ook steeds meer AI verweven. Op het moment dat wij ook werken met content, dan zetten we vaak AI ook wel in om ideeën te krijgen. Wij vinden het ook wel belangrijk dat we er wel met een menselijk oog naar blijven kijken. Niet dat we alles klakkeloos overnemen en ja, dat online gooien.
2: Dus het toverwoord balans is daar weer.
3: Ja, absoluut 100%. Ja, voor dit moment nog wel. Ik sluit niet uit hoe AI zich verder gaat ontwikkelen, dat het wel een straight through proces wordt. Maar op dit moment ja, ben je nog wel bezig om, ja, om content echt te beoordelen of het past binnen de hele storyline.
2: En waar doe je dan iets wat heel anders is dan je collega bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat wij, nogmaals, we hebben het nu over die finance sector. Ik denk dat wij veel verstand hebben van die finance sector. Dat we weten hoe bepaalde dingen aangevlogen mogen worden. Je tipte net ook even aan dat er binnen finance best wel veel regelgeving is. Nou, daar hebben we wel kennis van. Nogmaals, de disclaimer hierin is wel, we zijn geen juridisch partner, maar we weten wel welke disclaimer we moeten gebruiken of juist helemaal niet. Op het moment dat er een vergunning is, ja, dan mag je ook heel veel dingen niet, maar dan, ja, dan heb je wel gewoon bepaalde regels waar je aan moet houden.
2: Want
3: ten opzichte van onze collega, ja, weet je, uiteindelijk, wij zijn op zoek naar partnership. Dat klinkt heel raar, uiteindelijk. Ja, we zien het wel als een klant, maar we zien het wel als een partner.
2: En voor een langere termijn.
3: Voor een lange termijn. Ja. Kijk, onze kreet, NSC, staat voor merkenbouwers, aanjagers van groei. En dat merk, ja, dat bouw je binnen, nou, in ieder geval binnen. Ik wil er geen garantie geven, maar wij zien dat we een merk bouwen, dat we daar vaak een jaar of drie over doen. Om een merk echt in die markt te krijgen. Daar moet je ook budgetten voor hebben om dat te kunnen doen. Maar ik moet de eerste ondernemer nog spreken die tegen mij zegt, ja, ga eerst 3 jaar maar een merk bouwen en dan komen de leads vanzelf. Dat is niet zo. En dan proberen we hem wel aan te jagen via paid advertising. Dan proberen we ook gewoon goede artikelen te schrijven en die, ja, te pushen binnen een bepaalde doelgroep. Dus dan moeten de leads bij wijze van spreken wel overmorgen al binnenkomen. Want ja, het is vaak een ondernemer die, ja, die is ongeduldig. Die wil graag ook zijn doelstellingen verwezenlijken door dingen aan te kopen die kunnen gaan renderen.
2: En is er een ondergrens van dat je zegt, oké, deze financiële partij die nu als nieuwkomer in de markt gezet moet worden, is ons te klein bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je met kleine partijen gaat werken die heel snel groeien, ja, en wellicht dat ze in een palet komen waarin de wetgeving de overhand gaat nemen, dat je hele strategie niet meer klopt.
3: Ja, dat is inderdaad wel een ding. Tegelijkertijd zie ik dat we een aantal ondernemingen geholpen hebben waarin we echt klein gestart zijn. Waarbij we, ja, zeg maar, onze methodiek hebben toegepast. Waarbij we zo'n klant echt hebben laten uitgroeien naar een, ja, inmiddels een landelijk bekend merk onder vermogende particulieren.
2: Mag je merken noemen?
3: Ik mag merken noemen, ja, zeker. Wij hebben bijvoorbeeld meerdere voorte propositie gebouwd. Inmiddels zijn ze geen klant meer. Ze waren groot genoeg om het op een gegeven moment zelf te doen. Maar wel die hele customer journey vanaf, ja, bijna moment 1. Dat zijn ook ontzettend goede ondernemers. Hebben we, zeg maar, met hen doorlopen. Inmiddels werken we ook voor andere vastgoedpartijen als een Sectie 5. Nou, dat is een partij die ontzettend hard ook bezig is met hun communicatie. Ze groeien lekker door. Dus dat is ook echt een mooie partner waar wij trots op zijn.
2: Maar ik kan me voorstellen dat je ten alle tijde moet je een bepaalde showcase hebben, om het zo maar even te noemen.
3: Ja.
2: Om te laten zien en te overtuigen van wat die partij waard is.
3: Klopt. Ja. En dat zit hem dus helemaal in het begin van de samenwerking, waarin we echt die kern van die onderneming willen we naar boven halen. Die kern kan op een gegeven moment ook veranderen. Dat op het moment dat je, ja, jaar 1 zegt, nou, dit is nu echt een onderscheidend vermogen, hebben we ook bij partijen gezien. En dan op een gegeven moment gaat iedereen op dat snijvlak zitten. Dan moet je weer verder vernieuwen. Ja. Dan kan je niet door blijven gaan op hetzelfde onderscheidende vermogen wat we uiteindelijk willen hebben. Want uiteindelijk willen we altijd vanuit concurrentievoordeel willen we werken.
2: Even wat anders. En dat heeft hier ook mee te maken. Steeds meer zaken kunnen worden geautomatiseerd.
3: Ja.
2: Je zegt al, de menselijke kant is belangrijk. Hoe ver ga je daarin door en hoe bewaak je dat?
3: Ja, kijk, wij willen uiteindelijk, kijk, als ondernemer moet je geld verdienen. Maar je hebt wel te maken met de huidige, ja, en buiten is er veel aan de hand. Dus je moet mee met die hele ontwikkeling. Als je dat niet doet, nou ja, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus je moet met innovatie, daar willen we ook echt in voorop lopen. Wij willen gewoon daarin ook de nieuwste dingen toepassen. Niet dat het altijd nog werkt, maar je wil er wel mee bezig zijn. En zo zijn we nu op kantoor, zijn we best wel veel agents aan het bouwen. Agents die
2: AI agents
3: ja. Die terugkerende, repeterende taken eigenlijk voor je kan organiseren.
2: Waardoor je de focus kan verleggen naar andere zaken die belangrijk zijn.
3: En uiteindelijk weer goedkoper kunt werken en sneller kunt werken. Want dat is uiteindelijk ook waar klanten het voor doen ook.
2: Ja. Je ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Ik kan me ook voorstellen dat je op bepaalde momenten denkt van nou, hier ga ik wel of niet nu al iets mee doen. Tot slot even wat vragen. Hè. Als je nou een advies zou mogen geven aan ondernemers die de komende jaren zouden willen groeien. Financiële sector hebben we nu als voorbeeld genoemd. Er zijn natuurlijk andere sectoren waar jullie ook aan in actief zijn. Maar wat zou dat zijn?
3: Kijk, heel veel mensen denken vaak nog niet na over wat voor soort merk dat ze willen zijn en voor wie. En dat is eigenlijk de meest belangrijke vraag die je zelf als ondernemer moet stellen. Wat wil ik nu zijn en voor welke doelgroep? En daar moet je uiteindelijk een merk van bouwen waar je de komende jaren op door kunt gaan. Want dan is die consistentie, wat ik net vertelde, ook weer heel belangrijk. En daar eigenlijk een cadans in vinden. Dus eigenlijk constant hetzelfde doen. Ik blijf dan even hangen weer in die financiële sector. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon dat vertrouwen winnen. Een mooi rendement kunnen bieden. Dat is uiteindelijk hetgeen waar heel veel vermogende particulieren dan voor kiezen.
2: Wanneer kijk jij terug op een tevreden samenwerking? En hoe?
3: Sowieso op het moment dat je... En dat klinkt... Weet je, dat is niet... zoetsappig of zo. Uiteindelijk willen wij niet gaan voor 1 en 1 is 2. Maar willen we gaan voor die samenwerking waarin je 1 en 1 is 4, 5 kunt realiseren. En dat zit hem ook in werken met mensen. Weet je... Als je werkt met, je kent zo'n gevoel wel dat je met sommige mensen heb je een bepaalde samenwerking. Waarbij je een veel meer kunt realiseren dan je uiteindelijk hebt afgesproken. En dat komt gewoon door die interactie die je met elkaar hebt.
2: Dus menselijk aspect, zei je net eigenlijk al, is gewoon super belangrijk.
3: Ja, ja. Kijk, voor deze tak van sport wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel platformen waar je op dit moment mee kunt werken. Nou, die platforms die doen gewoon één ding heel goed of meerdere dingen gewoon heel goed. Nou, dan heb je minder menselijk aspect heb je nodig. Maar in dit verhaal heb je absoluut nog een menselijke touch nodig. Want ja, dat zorgt uiteindelijk weer voor een goede mix en combinatie van het merk wat je naar de buitenwereld wil sturen.
2: Laatste vraag. Welke partij of welke sector zou je in de toekomst heel graag nog willen beetpakken?
3: Dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk lijkt het mij fantastisch om voor een, bij wijze van spreken, een Nederlands merk of een Duits merk wat Europese ambities heeft, om daar een samenwerking mee te vinden. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Revolut, niet meer weg te denken. Met name binnen jongere doelgroep die maken gewoon een keuze om voor een bekend merk om daar hun geld te stallen. Vind ik waanzinnig interessant. Dat heeft ook alles met psychologie te maken.
2: Maar dan proef ik toch een beetje internationale expansie wat je ambieert.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dat is uiteindelijk ook wel een ambitie van mij, maar ook van de onderneming om meer internationaal te kunnen doen. En dat is ook het mooie van online marketing. Hè? Dus dat je, we zitten hier in Nederland, maar je kan wereldwijd, waar je maar wil, kan je campagne voeren. Dus dat is gebruik maken van alle mogelijkheden.
2: Nu was ik onlangs aanwezig bij een persconferentie, ook vanuit de Europese Commissie. En daar werd ook eigenlijk verteld dat de online advertising markt in de interne markt, dus in de Europese markt, eigenlijk de grootste groei doormaakt.
3: Ja.
2: He, dus daar zijn de landsgrenzen minst zichtbaar op dit moment.
3: Ja.
2: Verbaas je dat?
3: Nee, dat verbaast me totaal niet. Kijk, wij denken allemaal nog te veel als Nederlander of als Belg of als Duitser. Maar uiteindelijk gaan dat soort merken wel overkoepelend ertoe bijdragen dat we ons, klinkt misschien voor nu heel raar, maar veel meer Europeaan gaan voelen. In plaats van dat we Nederlander zijn.
2: Wat dat betreft dus nog een hele grote groei. Is er nog iets op korte termijn waar je naar uitkijkt?
3: Zeker. Altijd leuk als jij niet over jezelf hoeft te vertellen, maar iemand anders jou beoordeelt. En zo zijn we onlangs ja, weer genoemd in de Immers Top 100. Dat is toch wel een lijstje waar je als marketingpartij in wil staan. We zijn niet de grootste partij in Nederland. We zijn op dit moment nog relatief klein. Wel ambitie natuurlijk. Maar daar staan we op plek 3. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om daarin, ja, door iemand anders een beoordeling te laten krijgen.
2: Mag je trots op zijn, toch?
3: Ja, dat je er bent. Ja.
2: Ik wil je danken voor de komst ook dat je hier was. Thomas Brouwers van NSC Marketingbureau.
3: Graag gedaan, Ron.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Hanos breidt verder uit. De horeca groothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horeca groothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De echte vragen uit de praktijk en de oplossingen die je verder helpen. Wat speelt er in organisaties? Waar lopen leidinggevenden op stuk? En natuurlijk, hoe los je dat op? In Company Challenge hoor je herkenbare vraagstukken, frisse inzichten en praktische adviezen van ervaren leiders en experts. Dit is Company Challenge op New Business Radio.
10: In this Company Challenge, we'll dive into the world of international commodity trading and fast-moving consumer goods, a world where markets move fast, margins are under pressure, and decisions

0: zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
2: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper 1 praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
5: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
8: Hoe spreek je als manager over misschien wel een van de zwaarste woorden op de werkvloer? Kanker. Veel leidinggevenden vinden het spannend, ontwijken het onderwerp of hopen dat het vanzelf goed komt. Maar zwijgen maakt het vaak moeilijker voor iedereen. Hoe ga je er dan wel mee om als leidinggevende? Hoe houd je contact? Welke vragen helpen echt? En hoe zorg je dat een medewerker zich gezien voelt? Te gast Fileen Manger-Katz. Ze is trainer, coach, directeur van vistrainingen. En stiekem kondigt ze vandaag ook nog aan dat ze een nieuw boek heeft geschreven. Fijn dat je luistert naar People Power.
2: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Fileen, leuk dat je er bent.
9: Ja, dank je.
8: Je bent van alles, zoals iedereen tegenwoordig. Trainer, coach, directeur bij vistrainingen. Yep. We hebben jouw fijne collega Tika Peeman regelmatig in de uitzending. Yep. Nou, leuk om jou nu ook in het echt te ontmoeten.
9: Ja.
8: Dus dat is altijd super tof. We zouden het over heel veel dingen kunnen hebben. Want we kunnen het over leiderschap hebben. We kunnen het over teamcoaching hebben. Allemaal dingen waar je mee bezighoudt. Maar we gaan het hebben over kanker op de werkvloer.
9: Ja.
8: Waarom is dat zo? Waarom dit onderwerp?
9: Nou, is het niet al überhaupt een beetje spannend om te zeggen kanker op de
8: werkvloer? Ik vind het zo'n rot woord.
9: Ja, nou, ja,
8: ik,
9: daarom.
8: Ik ben echt opgegroeid met dat je dat woord eigenlijk... Ja. Vroeger zei mijn ouders zeiden dan K zelfs. Ja. Die spraken het woord niet eens aan.
9: Ja, dat kan ook nog van kloten zijn natuurlijk.
8: Ja, nee, maar dit was echt...
9: Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond. Daar is het een heel normaal woord op straat.
8: Ja, nee, dat klopt. Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond, ja.
9: Ja, dan krijg je dat.

0: Nee, maar dat is juist omdat het zo ongemakkelijk is om te zeggen, heb ik het erover? Omdat het echt heel veel mensen zijn ziek. Of die hebben kanker, of die hebben kanker gehad. En dat doet best wel wat met je. En dat doet ook heel veel met een team als iemand in een team ziek is.
1: Ja.
0: Moeten we het erover hebben?
1: Ja. En we moeten het er misschien ook over hebben, omdat het jou zelf ook is overkomen.
0: Ja, dus het komt niet uit de lucht vallen.
1: Nee.
0: Ik ben 11 jaar geleden ziek geweest.
1: Hele jonge leeftijd dus.
0: Dus ik zeg ook ziek. Ik ben ziek geweest.
1: Ja.
0: Tegenwoordig merk ik ook dat ik tegen mensen, ik masseer het dan een soort van in. Dus dan zeg ik eerst, 11 jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest. Dan laat ik dat even indalen. En dan zie je mensen al denken, oh, dit
1: en vragen mensen dan, goh, wat had je
0: nee,
1: dan?
0: Durf
1: of zo?
0: Nee. En dan zeg ik daarna, als het onderwerp relevant is, in ieder geval zeg ik, ja, ik heb Hodgkin gehad. Dat is dan nog iets. En dan moeten mensen nog een beetje naar. En dan zeg ik, ja, dat is lymfeklierkanker. Ja, dus ik doe het in stapjes. Maar het is gewoon kanker. Ja.
1: Wat is dat dan? Waarom ligt er zo'n... zoiets zwaars op? Ja, bedoel, het is natuurlijk super klote als je het krijgt.
0: Ja, het is... Ik denk dat dat met alle heftige dingen zo is. Iemand wiens kind overlijdt. Ja, daar durven we het ook niet over te hebben. Of
1: nee, ja.
0: Iemand die zwaar depressief is. Ja, daar vragen we ook niet naar. Het zijn allemaal zulke gevoelige dingen. En juist door die gevoeligheid wordt er een soort verkramping. En dan hebben we het er maar niet meer over.
1: Ja.
0: En dan wordt het nog ongemakkelijker.
1: Ja. Denk je dat het ook... Kijk, ik kom nog... Jij bent een stuk jonger dan ik. Laten we daar dat even duidelijk maken. Denk je dat het ook komt een beetje van vroeger? Want vroeger was het zo, in mijn jeugd, als mensen kanker kregen, dan gingen ze bijna altijd dood.
0: Ja.
1: Tegenwoordig, gelukkig, is er voor heel veel mensen een hele goede behandeling. En sterker nog, heel veel mensen herstellen van kanker. Gelukkig maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor mij in ieder geval, weet ik, van die druk van vroeger en dat heftige van vroeger. Van van kanker ga je dood.
0: Ja.
1: Dat hangt er bij mij ook nog wel boven.
0: Ja, dat zou kunnen. En misschien voor mijn generatie, de millennial, zitten bijvoorbeeld ook heel erg in films. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n, komt een vrouw bij de dokter. Dus toen ik ziek werd, dacht ik, oh, dit wordt gevalletje, komt een vrouw bij de dokter. Dus ik hang de hele dag kotsend boven de wc en mijn man gaat er vandoor met iemand anders. Wedden dat het zo zal gaan, want
1: ja,
0: dat is waar de films over gaan en wat je ziet in de films. Iemand die wordt super, super ziek van chemo. Ja, ik heb gelukkig nooit hoeven overgeven van chemo. Ik voelde me niet top. Aan het begin overigens wel, want ik was heel ziek door de kanker zelf. En toen kreeg ik behandelingen en toen ging het weer veel beter met me. Kreeg ik veel meer energie, zag ik er veel beter uit omdat ik weer wat aankwam. En op een gegeven moment kwam daar wel een dipje in en kreeg ik last van de behandelingen zelf. Maar ja, we halen vanuit onze omgeving en de wereld waarin we leven, halen we die informatie. En dan denken we maar, als het iets onbekends is, dan denken we dus dat het voor ons ook zo zal zijn.
1: Ja, dus de beelden die erbij horen, het is natuurlijk een vreselijke ziekte, maar de beelden die erbij horen, die zijn misschien wel de meest vreselijke beelden die je dan ook, want ja, anders is het niet spectaculair
0: om het
1: in een film te stoppen.
0: Nee.
1: Natuurlijk, hè? Als iemand zegt, nou, ik ben aan een chemo, het valt best wel mee.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja, je had over mij niet per se een film moeten maken.
1: En mijn man gaat niet vreemd.
0: Nee, dat is de loyale golden retriever die elke dag met me meegaat uit het ziekenhuis.
1: Ja, die voor me zorgt en saaie film.
0: Hele saaie film.
1: Dat gaat het niet worden. Nee. Hé, maar oké. Hoe was dat voor jouzelf? Om op zo'n jonge leeftijd ziek te worden, kanker te krijgen, zie je, zeg ik het ook al, kanker te krijgen. En dan, want jij werkte ook ergens.
0: Ja, ik werkte toen net een half jaar bij VIS. Dus het trainingsbureau waar ik nu directeur van ben.
1: Ja.
0: En bij VIS was het in die tijd zo dat als je als junior begon, dan zou je een half jaar intern een opleiding krijgen. En na een half jaar zou je een soort examen, zeg maar, even moeten doen. En op basis daarvan, dus dan zou ik een training moeten geven met collega's erbij. En op basis daarvan zou besloten worden of ik een vast contract zou krijgen. Want ik had een tijdelijk contract. Dit stond 2 weken nadat ik de diagnose kreeg gepland. Dus ik kreeg die diagnose. En toen dacht ik, ja, nou, ik raak nu dus 3 dingen kwijt. 1 is mijn man.
1: Ja, want die gaat vreemd.
0: Die gaat vreemd.
1: Die gaat niet vreemd overigens. Dit.
0: Als nee, dat is dus niet gebeurd.
1: Als je net bent ingeschakeld. Hè, dat
0: is niet gebeurd. Twee is, ik raak mijn vakantie naar Corsica kwijt. Want we zouden die zomer naar Corsica gaan. Ik denk, nou, dat kan ik ook op mijn buik schrijven. En ik raak mijn werk kwijt. Want welke werkgever is er zo gek om een kankerpatiënt aan te nemen? Nou, die van mij dus, gelukkig.
1: Ah. Maar jij hebt het verteld. Dat hoeft niet, hè? Volgens de wet hoef je niet te vertellen dat je kanker hebt.
0: Nee.
1: Als je gewoon door kan werken,
0: ja,
1: dan is er op zich. Maar jij hebt de kaarten op tafel gelegd.
0: Ja, dat is ook echt het bedrijf waar ik in werk. Ja. Dus het zou heel vreemd zijn als een van mijn collega's iets van deze orde zou niet op tafel zou leggen. Wij zijn een organisatie waar we eigenlijk alles op tafel leggen. Misschien voor de buitenwereld die zou denken, nou, is dat allemaal nodig?
1: Ja.
0: Maar dat is wel wie we zijn. Dus ik kreeg, mijn collega's waren heel ondersteunend, heel supportive hierin. Ik kan het me niet voorstellen als iets van deze orde, van deze grootte je overkomt, dat je dat dan niet op de plek waar je meer tijd kwijt bent dan thuis.
1: Ja.
0: Hè, dat je dat niet op die plek kan delen.
1: Ja, het zegt wat over hoe je je voelt over je werk natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Als zoiets gebeurt.
0: Ja.
1: Zodat wij ook allemaal met een goed gevoel weer doorgaan naar de rest van deze aflevering.
0: Ik leef nog.
1: Hoe is het nu met je?
0: Ja.
1: Je leeft nog? Ja. Ja, dat hadden we ongeveer gemerkt.
0: Ja, ja. Ik was 25, bijna 26 toen ik die diagnose kreeg. Toen heb ik 16 chemokuren gehad, verspreid over 8 maanden. En toen werd ik, dus 25 mei kreeg ik de diagnose op kanker. En 9 februari kreeg ik de diagnose, je bent weer beter. En die kanker is nooit teruggekomen. Ik heb best een pittig herstel gehad. Ik vond het herstellen van kanker zwaarder dan de kanker zelf. Dus ook dat met betrekking tot, daar zullen we het zo meteen nog over hebben, ja, over teruggaan naar je werk. Ja, dat is echt wel een onderschat fenomeen. Bij werkgevers en bij patiënten overigens ook. Hè? Dus ik dacht ook, nou, hatsieflatsie, dat doen we even.
1: Ja.
0: Ik heb er bijna een jaar uitgelegen voor mijn gevoel. Nou, ik had mezelf 6 maanden gegeven. En dan ga ik gewoon weer 40 uur werken. Ga ik gewoon weer 4 dagen in de week trainen en een dagje voorbereiden. Ik ga gewoon weer naar alle feestjes. Ik ga gewoon die berg beklimmen op Corsica. Want daar ging ik dan eindelijk naartoe.
1: Ja.
0: Ja, dat werkte niet zo.
1: Dat was toch even anders.
0: Ja.
1: Nou, daar gaan we het zo nog veel meer over hebben. Want daar valt veel van te leren. Waarom moeten we het over dit onderwerp hebben? Wat zie jij gebeuren in organisaties waardoor jij zegt van, nou, dit is de reden waarom ik dat boek ben gaan schrijven?
0: Ja, je zei al iets, hè, over volgens de wet hoef je het hier niet over te hebben. En ik zou willen dat er een regel was, doe maar wel. Ik bedoel, je kan mensen natuurlijk niet verplichten. Maar we zijn zo bijna bang om iets verkeerd te doen. En dat zijn veel leidinggevenden en werkgevers. Die doen natuurlijk ook snel iets verkeerd tegenwoordig. Hè? Er komt gauw iets in de media. Die durven bijna niet meer te vragen. Ik ga niet eens voorbeelden noemen, want ik durf het al niet eens.
1: Nee.
0: Dus het is allemaal zo precair geworden. En dat helpt niet als je mensen weer terug aan het werk wil krijgen. Ik denk dat als we daar wat losser in worden en wat meer inzetten op de mens achter de werknemer en het wat meer met elkaar hebben over, joh, hoe is het met je, in plaats van wanneer kun je weer aan het werk? Dan krijg je mensen die veel sneller weer aan het werk komen. En ik denk dat je er hele loyale werknemers van krijgt. Kijk naar mij, ik zit er inmiddels 11 jaar.
1: Ja. Maar zie je dan, als je dan, want je loopt bij veel organisaties rond, wordt er dan een soort van omheen gelopen?
0: Ja, ja.
1: Wordt het geprotocoliseerd? En is het menselijke eruit gehaald?
0: Ja, dus. En nou kom ik dus. Ik kom niet per se heel veel mensen tegen die kanker hebben en zijn uitgevallen. Maar als het gaat over verzuim, dan krijg je natuurlijk allerlei situaties. Of het nou burn-out is, of depressie, of wel kanker, of andersoortig verlies of zo. Waarom mensen thuis zitten. Ik zie leidinggevenden, die durven überhaupt bijna niet te bespreken, wat moet ik hiermee?
1: Ja.
0: Omdat dat al, dan hebben ze al het gevoel dat ze zich op glad ijs begeven. Omdat ze eigenlijk niet mogen zeggen dat er iemand in de ziektewet zit of zo. Of Ja, wat... Ja,
1: ze durven het nog niet eens met, zeg maar, HR-mensen of met hun andere leidinggevenden te bespreken van, joh, ik heb...
0: Nee, met het team dus helemaal niet, want ja, dat mag ik niet zeggen. Ik mag wel zeggen dat er iemand thuis zit, maar niet waarom. Ja, nou, succes met dat gesprek voeren. Ja. Want dan heb je allemaal collega's die iedere dag met, laten we er Jantien noemen, werken. En ineens zit Jantien thuis. En een deel weet het wel, want Jantien heeft wel een appje gestuurd met het gaat niet zo goed. Maar hè, dan mogen ze niks zeggen. En een leidinggevende die houdt het ook maar in het midden.
1: Ja.
0: Ja, laten we het er dan maar helemaal niet over hebben.
1: Ja. Ik voel hem gewoon wel hoor, maar waarom is dat niet goed? Wat gaat er dan mis?
0: Nou, op individueel niveau gaat er dan denk ik iets mis met hoe Jantien straks weer terugkeert. Of Jantien überhaupt terugkeert.
1: Ja.
0: En in wat voor soort team. Ik denk op organisatieniveau gaat er iets mis, omdat het gaat over hoe gaan we met elkaar om.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ik denk dat daar niet zo heel vaak aan gedacht wordt. Ik denk dat we vaak denken in KPI's en in doelen en in taken en in functieomschrijvingen. En in de basis gaat dit over hoe gaan we met elkaar om.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie dat je dat zegt. Want het is toch een beetje when the going gets tough. Hè?
0: Ja.
1: Dus je kan, nou ja, jij doet je ongetwijfeld ook. Er zijn allemaal leuke teambuilding sessies. En we hebben waarden op de muur. En we doen trainingen. Het goede gesprek, het mooie gesprek, het fijne gesprek. Het
0: moedige gesprek.
1: Moedige gesprek, het weet ik veel wat voor gesprek. En iedereen doet dat braaf. En dan, dit zijn de momenten dat je laat zien dat het allemaal klopt. Toch?
0: Ja.
1: En dat het niet alleen maar woorden zijn op een muur, maar dat het klopt. Als er dan aandacht bij die waarde staat of dichtbij of familie of nou noem ze allemaal maar op. Ik denk dat als je aan het luisteren bent, kijk maar even naar die muur of naar dat boekje of die website. Daar staat vast zo'n soort woord bij.
0: Precies. Ik denk dat dit...
1: There is no I in team. Wordt jou misselijk?
0: Marketingbureaus kunnen er ook wat van, hè? Nee, ik denk dat dit het moment is waarop naar boven komt, is dit gewoon iets wat in een jaarplan staat? Of is dit echt ons DNA en onze cultuur?
1: Ja.
0: En ja, daar zal je wel. En we hebben er net grappend hebben we dat genoemd, het moedige gesprek over moeten voeren. Dat is echt geen leuk gesprek. Dat is rete spannend. Je bent je iedere keer aan het afvragen, ja, mag ik dit wel vragen?
1: Nee, ik merk het nu al. Ik merk dat ik gewoon haper in de intro. Ik haper nooit. Ja, ik haper heel vaak in de intro. Maar dat komt gewoon omdat ik mijn zinnen verkeerd heb geschreven. Maar ik merk dat ik haper in de intro. Omdat het over kanker gaat.
0: Ja.
1: Omdat ik dat woord gewoon bijna mijn mond niet uitkrijg.
0: Ja. Ja.
1: En dan heb ik een paar jaar geleden met een hele fijne partner. Waar we veel mee hebben samengewerkt. Die kanker kreeg. Ik heb bij haar thuis aan de keukentafel met haar manager gehad. Over, goh, hoe doe je dat nou eigenlijk samen?
0: Oh ja?
1: Ja, super tof.
0: Ja.
1: Maar ook daar merkte ik dat ik kreeg het bijna mijn mond niet uit.
0: En die manager?
1: Wat ik heel mooi vond aan dat gesprek. Ik moet het wel even teruggaan, het is een paar jaar geleden. Wat ik heel mooi vond aan het gesprek is dat ze. Is dat hij zei. Hij staat dicht bij zijn mensen en hij heeft het op heel veel vlakken heel goed gedaan. Maar hij zei ook, ja, ik heb ook gewoon dingen geleerd. Omdat je gaat toch een beetje ook denken voor iemand. Of
0: ja.
1: Zo. Je gaat toch denken, oh ja, laat ik haar maar met rust laten. Of juist niet. Of weet je, dus.
0: Ja.
1: Dat houdt het natuurlijk ingewikkeld.
0: Ja.
1: Nou ja, iedereen die een relatie heeft, weet natuurlijk hoe ingewikkeld het is om veel met een mens om te gaan. En zeker met een mens die in een hele... In een crisissituatie zit die gewoon hartstikke ziek is.
0: Ja.
1: Die kanker heeft. Ja, ik ben maar een beetje aan het oefenen.
0: Ja, goed zo.
1: Door veel te zeggen.
0: Kanker, ja. Ik heb vorige zomer heb ik een lezing gegeven. En het ging over dit onderwerp. En toen zei ik helemaal aan het begin. Ik zeg, jongens, we gaan het er toch over hebben. Ik zou het ook fijn vinden als jullie me vragen kunnen stellen. Of het met elkaar hierover kunnen hebben. Dus ik ga zo meteen aftellen. En dan gaat iedereen zo heel hard kanker roepen. Want dan is het er gewoon maar even uit.
1: Het
0: was een heel vreemd moment. Maar daarna was het wel zo klaar.
1: Ja, bizar. Ik vind dat een hele mooie. Het laat eigenlijk dit soort momenten laat zien waar je van gemaakt bent.
0: Ja.
1: Toch? In plaats van wat je ooit bedacht hebt.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dus het is ook een soort van... step up of zo. Toch?
0: Als je dat kan.
1: Ja.
0: Ja, dit is wel het moment waarop je het maar even moet laten zien.
1: Ja.
0: Als jij hout ben je gesneden.
1: Ja, als jij manager bent en je bent een leider, dan is dit het moment om te laten zien. We snappen dat het hartstikke moeilijk en ingewikkeld en verdrietig enzovoorts allemaal is. Dat je dat kan.
0: Ja.
1: Of dat je het niet kan. Dat is ook prima, maar dan moet je dat in ieder geval wel snappen. Maar niks doen is vreselijk.
0: Geen optie.
1: Oké. Wat dan wel? Dat hoor je zo.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: mooi liedje is dit toch. Tom O'Dell hoorde je, Another Love.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met Fileen Manger-Katz in de studio. Trainer, coach, directeur van vistrainingen. En bijna auteur van haar eigen boek.
2: Ja, dat ligt er een beetje aan wanneer je auteur bent. Is dat als je een boek geschreven hebt of als het is gedrukt?
0: Oh, dan moet ik in het Engels zeggen ze dan published author.
2: Ben ik nu author.
0: Je bent nu author.
2: En dan ben ik nog niet published author.
0: Nee, maar wel bijna.
2: Bijna.
0: Wanneer komt het?
2: Ik hoop als het goed gaat. 25, 26 mei.
0: Oh,
2: op de dag van mijn diagnose. Ik dacht, dat is leuk. Mijn cancerversary.
0: En het boek gaat heten. Dat is ook mooi. Dan hebben we de commercials ook gelijk.
2: Ja, leuk. De titel van het boek heet is Kanker nog bellen. Ja. En het is een handboek voor steun bij kanker.
0: Kijk. Nou, in het kader van steun bij kanker gaan wij onze luisteraars, als ze nu nog luisteren, of misschien zijn ze weggerend omdat ze dit gewoon een heel heftig, spannend onderwerp vinden. Maar voor iedereen die nog aanwezig is, dank jullie wel. Wat fijn. Je hebt goed geluisterd. Want het belangrijkste is dat je er iets mee doet.
2: En dat je blijft.
0: Toch? Dat je blijft.
2: Dat je in contact blijft.
0: Dat je blijft en dat je er iets mee doet.
2: Ja.
0: Dus, maar eerst maar even terug. Waarom is het zo belangrijk dat het werk een rol blijft spelen in het leven die van iemand die kanker heeft? Want je zou ook kunnen zeggen, oh, dat is even helemaal niet meer belangrijk. Ja. Afschakelen. Punt. We zien je wel weer terug als het voor weer gefixt is.
2: Ja, en dit bestaat ook, hè? Dus dit is voor sommige mensen natuurlijk ook. Kijk, je hoort ook wel mensen die waren helemaal kanker gehad, was bijna dood. En toen is mijn hele leven, mijn prioriteiten zijn helemaal op z'n kop.
0: Ja.
2: Dus werk doet er voor mij niet meer toe. Ja, good for you, man. Ga je leven leiden zoals je wil.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat voor de meeste mensen die ziek zijn, geldt dat werk nog een soort, ik vind purpose als een beetje vies woord.
0: Nut.
2: Nut geeft. Hè, dan heb ik nog iets nuttigs te doen. Ben ik niet alleen maar de patiënt. Want dat is zo verschrikkelijk om alleen maar die patiënt te zijn. En als je werk je dan ook nog ongevraagd buiten beeld houdt. Ja, dan word je dus weer eens bevestigd in dat, ja, je bent een patiënt. Ja. Maar ja, ik had kanker. Ik was niet ineens invalide. Ik kon niet eens mijn werk niet meer doen. Dus ja, ik vond het heel fijn om daar nog wat mee te doen. Ik heb nog trainingen staan geven met een pruik op. Dus ja, en op een gegeven moment kon het niet. Dus er waren ook echt wel momenten dat ik echt niet meer kon werken.
0: Nee.
2: Of dat ik mijn werk, dat ik niet meer getraind heb, maar nog wel bij teamoverleg was of zo. Omdat ik wel de verbinding met mijn team wilde houden. Dus er zijn allerlei variaties in. En je weet het gewoon niet zo goed. Van tevoren weet je het niet. Hè, als ik een diagnose krijg, je hebt kanker. Ja, weet ik veel of ik over 3 maanden wil werken of niet. Weet ik veel of ik over 3 maanden kan werken of niet.
0: Ja, ja, want die zekerheid, dat vind ik wel interessant. Een van mijn beste vrienden die heeft een paar jaar geleden echt heel heftig kanker gehad. Die is gelukkig schoon, verklaard. Maar die zei ook van ja, ineens is je toekomst onzeker. En
2: ja,
0: het stomme is natuurlijk, hij moest laatst weer in de PET-scan. En toen zei hij, was hij ook weer, zei hij, ja, ik denk dat het wel goed zit. Maar ja, de optie dat je het weer krijgt is ineens, die is er altijd natuurlijk. Maar nu is hij ineens heel realistisch.
2: En nu weet je hoe het was. Dus is het nog beangstigender om daarover na te denken.
0: Ja.
2: En jij ligt onder die PET-scan en al je vrienden niet, weet je wel. Het is, je begeeft je al in een wereld.
0: Maar je leeft natuurlijk best wel ignorant eigenlijk.
2: Zolang je nog niet ziek bent.
0: Nou ja, inderdaad, gezond, dat weet je meestal niet eens. Maar zolang je nog niemand heeft gezegd, je bent ziek.
2: Ja.
0: Ben je gewoon plannen aan het maken en zeg je, nee, natuurlijk, ik ga in november die training doen.
2: Ja,
0: en dan heb je kanker inderdaad. Ja. En dan is het ineens onzeker. Maar het was altijd al onzeker.
2: Ja. Ja.
0: Dat is het gekke natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja, alleen nu weet je zeker dat je het niet weet. Nu weet je, de kans is gewoon wat groter dat je je dan op een andere plek bevindt dan als je gezond bent.
0: Ja. Oké, laten we naar die leidinggevende gaan.
2: Ja.
0: Want die is altijd de bok. Die moet het altijd oplossen. Ik denk dat we het ook nog wel even over de collega's gaan hebben. Want die spelen ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Zullen we maar gewoon even vanaf het moment beginnen dat duidelijk is dat iemand ziek is.
2: Ja.
0: En dan laten we maar doen dat diegene ook open is over haar of zijn kanker.
2: Ja, Kijk, over wet en regelgeving kan ik je niet zoveel vertellen.
0: Nee, want maar dat vind ik ook helemaal niet leuk.
2: Gelukkig.
0: Nee.
2: Misschien zou ik het moeten weten, omdat ik zelf directeur ben nu. Maar ik heb geen mensen in dienst. Dus ik geef leiding aan een stelletje ZZP'ers. Die mogen dat dan... Nee, dat is... Ik denk dat ik nog wel een goed gesprek met ze voer. Maar ik hoef ze niet naar de Arbo-dienst te sturen in ieder geval. Die kwam bij mij natuurlijk om de hoek kijken. Dus ik moest met een bedrijfsarts gaan praten. Nou, de eerste vond ik zo'n...
0: Flapdrol.
2: Flapdrol. Ja, ik zat even te denken welk woord...
0: We zijn zo goed ingetuned, ja.
2: Daar heb ik een klacht tegen ingediend. En toen kreeg ik een nieuwe bedrijfsarts en daar had ik het allemaal een beetje mee te doen. Maar die zijn natuurlijk... Die zijn op aarde om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
0: Ja.
2: Dus daar zit best wel wat druk achter. Wat mij betreft hoef je dan als leidinggevende dat dus niet meer te doen. Dat doet iemand anders voor je.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus ga dan als leidinggevende op het menselijke stuk zitten. Welk ander stuk is er, zou je kunnen... maar ga dan op het menselijke stuk zitten en ga dan met iemand in gesprek over hoe gaat het. Niet hoe gaat het met betrekking tot je werk, maar het begint met hoe gaat het vandaag of nu op dit moment. Of hoe gaat het mentaal, hoe gaat het fysiek.
0: Oké, dan gaan we gelijk super praktisch maken. Want iedereen vraagt natuurlijk altijd hoe gaat het.
2: Ja.
0: He, en dat kun je natuurlijk op 19 verschillende manieren vragen. Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij nou dat je duidelijk maakt als vragensteller dat je het echt wil weten? En dat het niet is, hoe gaat het? Goed.
2: Nee, ja. Nou, door in eerste instantie je moment en je plek te kiezen daarvoor. Dus stel ik kom op mijn werk omdat ik heb gedacht, nou ik voel me wel goed vandaag en ik weet dat er een teamoverleg is en ik wil wel even aanhaken. Dan, wij zijn knuffelaars bij VIS. Dus dan kom ik binnen en dan, als je me dan een knuffel geeft als leidinggevende en je zegt, hey Phil, hoe is het? Ja, dan geef ik je best antwoord op hoe ik hier naartoe ben gekomen vandaag. Maar niet op de grote vraag, hoe is het?
0: Niet als iedereen in die ruimte zit, nee.
2: Nee. Dus kies je een moment daarvoor. Als je er ook echt zelf aandacht voor hebt en tijd voor hebt. En als je echt het antwoord wil horen. Dus ik denk dat we het heel vaak vragen en dan denken, oh shit, ik hoop niet dat ze nu gaat zeggen
0: dat het antwoord
2: gaat, want ik moet lijn 11 nog halen. Dus,
0: ja.
2: Nee, je moet wel tijd hebben voor het antwoord.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je het dan ook weer tegenovergestelde gaat doen. Dat je zegt, heb je zo even tijd voor me of kom even binnen? Dan wordt het weer heel zwaar. Dus ik ga het ook, ik probeer ook een beetje te bedenken hoe... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen dit gewoon. Die hebben daar gewoon talent voor. Die zijn super empathisch. Die weten aan, dit is wel het moment. Die denken daar nooit over na. Die doen het vanzelf goed.
2: Ja.
0: Die mensen, fijn dat je luistert. Je doet het hartstikke goed.
2: Ja.
0: Vooral zo lekker blijven doen. Ja. Maar wij zijn er natuurlijk vooral voor de mensen ook. Die overigens denk ik in de meerderheid zijn.
2: Die hier wat mee worstelen.
0: Die voor wie dit gewoon niet vanzelf gaat.
2: Ja. En overigens voor mij ook niet, hè. Dus ik heb een tijdje geleden iemand in mijn straat en haar dochter was overleden. Nou, ik merkte bij mezelf dat ik haar een week heb proberen te ontlopen, omdat ik niet wist wat ik moest zeggen.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment dacht ik moet iets. Alles is beter dan niks doen. En het gaat hierover ook. Dus stel een vraag, hoe onhandig ook, maakt niet uit. Het is allemaal beter dan niks doen. Het is allemaal beter dan denken, nee, ik weet niet of ik dat mag vragen. Of nee, dat durf ik niet.
0: Ja.
2: Dus dan
0: zeg je dat er dan ook bij? Want dat kan natuurlijk ook helpen.
2: Als je zegt, ik weet niet zo goed of dit een onhandige vraag is.
0: Ja.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Ja. Of hoe is het? Of is dat een rotvraag nu?
0: Ja.
2: Tuurlijk. Iemand die kwam een keer tegen en zei, hey, Phil, alles goed? Oh nee, dat kan ik natuurlijk niet meer zeggen, want natuurlijk gaat niet alles goed.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ook aandoenlijk.
0: Ja. Maar dan is het, maar dat is het toch? Dan is het aandoenlijk en dat is toch heerlijk?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, daar kun je dan wel wat mee. Dan is er al een gesprek begonnen.
0: Ja, oké. Dus daar eerlijk over zijn. Als je het ongemakkelijk vindt, moeilijk vindt, ingewikkeld vindt, zeg het gewoon.
2: Ja.
0: Dat snapt iedereen.
2: Ja.
0: Dus niet in het werkoverleg. Niet heel onbelangrijk. Ook niet zeggen, joh, heb je over 3 uur even tijd? Want dan...
2: Ik moet even met je praten.
0: Ja, ja, of ik schedule even iets. Ja. Ik schiet even een afspraak in. Dan kunnen we het even over je kanker gaan hebben.
2: Nou ja, en veel mensen die zijn dan ook... kijk, als het niet zo goed met je gaat en je weet niet wanneer je aan het werk kan, en je weet ook dat het feit dat jij bent uitgevallen betekent dat je collega's harder moeten werken. dat is natuurlijk super spannend. Dus het vooruitzicht dat ik met je in gesprek moet. En dat jij me dan gaat vragen wanneer ik weer aan het werk kan.
0: Ja.
2: Ja, daar zie ik dan, daar zou ik heel erg tegenop kunnen zien.
0: Ja.
2: En is in mijn geval nooit zo geweest. Ik had natuurlijk eigenlijk ook nog geen werk, want mijn contract zou aflopen.
0: Ik wou net zeggen, je hebt alleen maar een opleiding gedaan, een halfjaartje.
2: Ja, nou ja, nee, ho, hey. Ik moest ook aan de bak, hè.
0: Ja, je hebt gewoon, bent gewoon door gaan werken.
2: Ik heb ook wel doorgewerkt, ja. Maar dat blijft natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Want je wil iemand niet buitensluiten, maar je wil iemand ook niet overvragen. Ja.
0: Ja, en je wil iemand ook beschermen tegen zichzelf, voor zover dat nodig is. Ja. Maar ook weer niet te veel pamperen. Ja, dus het is koorddansen.
2: Ja. Ja, en dat is het. En ja, tough luck. Had je geen leidinggevende moeten worden. Dit hoort erbij.
0: Ja.
2: En wat mij betreft zijn dit ook de mooie momenten van het leidinggeven. Hier kun je echt zo verschrikkelijk veel betekenen voor mensen. Want je kan er echt voor zorgen dat ze nog graag verbinding houden met hun werk. Dat ze nog het gevoel hebben dat ze van waarde zijn. Dat is wel wat jij als leidinggevende mogelijk kan maken.
0: Maar los van het feit dat je dus geïnteresseerd moet zijn in hoe is het met iemand. Mm. En daar het gesprek over voeren samen. Op een moment waarbij het niet beladen is. En waarbij niet 3000 mensen omheen staan. Dus even een fijn moment zoeken. Yeah. Waar je de tijd hebt en je echt geïnteresseerd bent. En niet denkt, oh, ik heb zo die meeting en ik moet de presentatie nog geven. Oké. Waar moet je het met elkaar over hebben nog meer? Wat zijn de dingen? Want je had het al even over, wil iemand doorwerken? Mm. Hoeveel wil iemand doorwerken? Heeft hij bescherming tegen zichzelf nodig of juist niet?
2: Nou, dit zijn allemaal best wel mooie vragen, toch?
0: Ja.
2: Hoe sta je erin? Hoe kijk je naar je werk? Zijn je prioriteiten ineens anders? Of misschien wel niet? Wat vind je nog fijn om te doen? Waar word je blij van? Waar krijg je? Is het mogelijk om nog ergens energie van te krijgen? En zo ja, wat is dat dan? Vind je het fijn om op deze plek te zijn überhaupt? Ook al kun je misschien met je qua energie niet zoveel doen. Maar vind je het fijn om hier te zijn? Waar moeten we het over hebben? Waar moeten we het niet over hebben?
0: Ja.
2: Wat mag ik je vragen? Wat mag ik je beter niet vragen? Moet ik je tegen jezelf beschermen? Stieker heeft wel eens gezegd, ja, jou kennende, ga jij zo meteen heel hard. En ik wil je al die vrijheid geven. Maar ik wil ook samen met jou zorgen dat je straks niet uitvalt omdat je te hard bent gegaan. Hoe kunnen we dat doen?
0: Ja.
2: Wat heb je daarin nodig? Ja, dat is koorddansen. Ja. Het is ook een beetje puzzelen.
0: En het grappige is, jij flapt die vragen er even gewoon achter elkaar uit. Ik hoop dat je allemaal mee hebt zitten schrijven. Want het zijn allemaal goede vragen. En toch is het moeilijk.
2: Ja. Ja, het is moeilijk omdat het over iets heel gevoeligs gaat. Omdat, weet je, ik ben nu niet ziek. En voordat ik ziek was, had ik al moeite met de vraag, hoe is het eigenlijk met je? Ja, en dan...
0: Want?
2: Ja, weet ik veel, gevoelens en gaven. En hoe gaat het eigenlijk met me? Zo,
0: ja,
2: die levensthema's.
0: Ja, jeetje.
2: en dan gebeurt er zoiets groots. En dan wordt het allemaal zo... Het is zo dubbel. Het is zo complex wat er dan allemaal gebeurt. Want ja, het is doodeng. En ja, het voelt ook alsof je ineens in de kern van het leven zit. Wat heel vet is. En aan de ene kant voelde ik me super eenzaam op momenten. En aan de andere kant voelde ik me extreem verbonden met mensen. En aan de ene kant was het klotezooi. En aan de andere kant was ik super dankbaar voor alles wat ik ervoor terugkreeg. Dus die complexiteit. Ja, ik had ook de koorddansen daartussen.
0: Ja. Ja, het grappige is een beetje het gevoel wat ik ervan krijg. Is dat het een soort van... brandpunt wordt.
2: Mm.
0: Ik weet niet zo goed waarom ik dat zeg, maar als ik het ga uitleggen, dan snap ik het misschien zelf. Het is een brandpunt van het leven, dus alles wordt ineens duidelijker of zo, of scherper.
2: Ja.
0: Maar ook in de relatie die je hebt met je werk,
2: ja.
0: Ook de rol van die leidinggevende, ook de cultuur in de organisatie,
2: ja.
0: Alles wordt ineens op scherp gezet.
2: Ja.
0: En dan is de vraag natuurlijk van wat gebeurt er dan?
2: Wat komt er dan naar boven?
0: Wat ik heel erg zit te denken is, als je je wil voorbereiden hierop, dan heb je er in ieder geval voor te zorgen dat je Want dat gesprek voeren over hoe gaat het met je, is een stuk makkelijker als er nog geen kanker in is.
2: Ja, je kan niet oefenen.
0: Ja, toch?
2: Ja. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we zijn toch mensen, we maken toch allemaal ingewikkelde, complexe, dubbele of een beetje moeilijke dingen mee. Zonder dat het zo extreem die categorie van kanker hoeft te zijn.
0: Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk ook mensen die een scheiding meemaken. Of wiens kind naar het buitenland emigreert of zo. Dat zijn ook ingewikkelde dingen.
0: Ja, maar al zijn het maar hele kleine ingewikkelde dingen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: En ik denk dat als ik naar mezelf kijk. Ik was een best wel slechte leidinggevende. Nou ja, ik denk dat ik een hele leuke. Maar ik ben wel voor heel veel dingen weggelopen. Hm. Dus ik was een leuke leidinggevende. Maar ik ben wel echt wel. Ik dacht, ik heb heel veel dingen laten liggen. Ik vond het ook eigenlijk vooral niet zo leuk. Ik had niet zoveel zin om de halve psycholoog te spelen. Dat gevoel.
2: Ja, ja.
0: Hm. Dus ben ik er ook mee gestopt. Doe het niet meer. Maar waarom ging deze rabbit hole nou weer in?
2: Nou, we kunnen daar best even induiken. Waar liep jij voor weg, Glenn?
0: Hou op. Komt de coach ineens boven bij jou.
2: Oh ja, dat was zo.
0: Nee, ik ben niet zo goed in conflicten. Dat ben ik gewoon niet zo goed in. Mm. Dus op het moment dat... En nu wel beter. Maar ja, ik ging leidinggevende op mijn 24ste. Nou, dat was... Wie dat bedacht heeft, die was niet goed bij zijn hoofd. Dus mijn toenmalige leidinggevende en ik zelf. Maar ik denk dat je... Dat je heel veel kunt voorbereiden door gewoon jezelf dat voor te nemen.
2: Nou ja, we hadden het net over wat komt er in zo'n crisissituatie naar boven drijven. En ik denk dat je nu kan bouwen aan je cultuur en aan wat er dan straks komt bovendrijven. Komt er ontkenning bovendrijven? Of het wegduwen van iets, of de olifant in de porseleinkast. Of komt er een open gesprek, wat heel kwetsbaar is en superspannend.
0: Ja. Ja, want wat je ook nog eens een keer hebt natuurlijk, is laten we hopen dat je een hele fijne, verbonden, open cultuur hebt. Ja. Dan komt er natuurlijk ook nog eens een keer gewoon, los van degene die kanker heeft, hebben de collega's die goed met elkaar omgaan, waar misschien wel vriendschappen zijn, die hebben natuurlijk ook gewoon verdriet en angst en noem maar op. Ja. Ja, daar moet je ook nog wat mee. Dat hoor je zo.
1: Listen to lead. New Business Radio.
3: I'm gonna test this out right quick on y'all. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. So y'all be nice about it. Alright. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? See how y'all groove to this.

0: Eric Avenue. We horen niet zoveel meer van haar, maar ze is en was wel fantastisch. Tyrone!
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
0: Filene Manger Cats, de gast, trainer, coach, directeur van vistrainingen en auteur van het boek...
2: Kanker nog bellen?
0: Ja, dat eerste woord wist ik nog. Kanker nog bellen. Ja, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Maar we gingen het hebben, los van het feit dat we het aan het einde ook nog even nog mega praktischer gaan maken. Eerst even dat team. Want het feit dat natuurlijk iemand in je team kanker krijgt, dat doet ook iets met het team. Dus ja, wat heb je daar te doen als leidinggevende?
2: Ja, ik moet even denken aan, in ons geval hadden wij een andere collega, die was ook ziek, had ook kanker, die had leukemie en die is overleden. Ik denk 2 maanden nadat ik de diagnose kreeg.
0: Och.
2: Ja, dus het is ook de soort van geschiedenis die je hebt als team met dit thema.
0: Maar was jouw collega, was die al ziek?
2: Die was jaren daarvoor al ziek geweest. Okay. En die werd toen opnieuw ziek. Ja, dus dat was echt bizar wat wij als team hebben meegemaakt in die tijd. En ik denk, als er zoiets gebeurt, Glenn, dan gaat het echt over, kun je elkaar daarin vasthouden? Kun je elkaar vasthouden in de ellende waar je doorheen gaat, maar ook in dat dit voor iedereen anders is? Dus je hebt natuurlijk allemaal een andere relatie met elkaar.
0: Dat lijkt me best wel lastig. Want er zijn natuurlijk ook, als je inderdaad niet zo'n diepgaande relatie met jou of in dit geval jouw collega hebt, dan is het verdrietig. Maar dan kan je misschien na een week of twee ben je wel weer redelijk oké.
2: Ja.
0: En ben je het misschien een beetje vergeten. Maar als het je werkvriendin is, dan duurt dat, dan gaat het nooit over.
2: Ja. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat iedereen daar zijn eigen ruimte voor krijgt. Dus dat het ook oké is als dit je wat minder doet. Dat maakt jou niet een minder...
0: Nee, maar het is natuurlijk wel hoe mensen in elkaar zitten. Hè? Dus je denkt vanuit je eigen verdriet in dit geval. En dan zie je iemand die gewoon alweer fluitend op zijn werk rondloopt en grapjes loopt te maken. En daar vind je dan wat van. Ja. Die vind je dan een lul.
2: Ja. Ja, misschien moet hij dan iets minder grapjes maken even aan het begin. Dus volgens mij gaat het wel over... En je hebt met je eigen proces te dealen. En je hebt wat om je heen te kijken naar hoe is dit voor de rest.
0: Ja.
2: En ik denk dat je daar als leidinggevende de soort van procesbegeleider in bent.
0: Ja, je bent bijna een soort rouwbegeleider.
2: Ja, ja.
0: Hallo hé.
2: Ja.
0: Nou dan komt het weer op hetzelfde neer.
2: Ja,
0: want die fluitende collega die binnenkomt. En ten eerste moet je hem zelf al aanvoelen dat je denkt En anders komt er wel iemand naar je toe die zegt in tranen. En die zegt, dit kan niet.
2: Grappig. Ja.
0: Dit is nog niet grappig en ik vind het niet kunnen. En weet ik veel het allemaal. En dan sta je weer tussen de partijen. En dan moet je daar weer wat van vinden en doen. En terwijl je eigenlijk bezig was met de implementatie van SAP versie 43.
2: Ja, ben je natuurlijk, ik bedoel, dat gaat ook door, hè? En klanten zitten ook nog steeds te wachten. En nieuwe systemen, die staan ook te wachten. En dat is ook gewoon het leven.
0: Ja, daar ben jij wel duidelijk in, hè? Dat is gewoon, helaas, dat hoort erbij.
2: Ja.
0: Dat is het leven van een leidinggevende.
2: Ja, en wat mij betreft is het dus niet het een of het ander. Dus het is niet of de resultaten of de mens. Volgens mij moet dat samen gaan.
0: Ja.
2: Ik denk overigens dat dat altijd samen moet gaan. Niet alleen als er iemand kanker krijgt.
0: Ja. Oké, dus een soort van regisseur. We gaan weer even terug naar die eerste dag, hè? Want ik denk dat het begin is... Ik denk dat het begin belangrijk is. Mm-hmm. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat kun jij me vast uit.
2: Ja, je bent nog je bent eigenlijk een soort van... Eigenlijk ben je als organisatie of als team of als leidinggevende een nieuw contract met elkaar aan het afsluiten. Hoe doen wij dit met elkaar?
0: Ja, hoe gaan wij om met verdriet, angst, ziekte enzovoort?
2: Ja.
0: Oké, dus... Dan gaan we de luisterende leidinggevende gaan we helpen.
2: Ja.
0: Stel je voor dat het gebeurt in je organisatie. Je hebt dat gesprek gehad. En je denkt, je hebt ook afgesproken met elkaar gehad. Van hoe gaan we dit vertellen? Of wie weet het al? Mm-hmm. Enzovoorts. Wat ga je dan doen als leidinggevende?
2: Ja, ik denk dat er zelfs nog een stapje voor zit. Ik herinner me dat ik naast Tika op de bank zat. Bij Vis. En dat ik de hele tijd dacht, waarom zegt ze nou niks? Ik vond het zo ongemakkelijk, want ik dacht echt, nou, ja, moet ik hier nou echt zelf over gaan beginnen? En toen zei ik op een gegeven moment, ja, Tiek, laten we het dan toch maar over hebben. En ze kijk maar, ja, waar moeten we het over hebben dan? Ik zei, nou ja, over 2 weken loopt mijn contract af. Dus ja, ik neem aan dat we even moeten bespreken hoe we dit gaan afronden. Nou, ze keek me aan echt alsof ze water zag branden. Ze zegt, waar heb jij het over? Ja, ik ga gewoon je contract net zo lang verlengen totdat jij weer beter bent. En dan zien we wel verder. Ik zei, ja, maar we moeten toch op de centen letten en de resultaten. En dat zo. Ze zei, ja, maar Filene, dit gaat helemaal niet over. Wat mij betreft gaat dit over hoe gaan we als bedrijf met mensen om. En dit is hoe ik met mensen wil omgaan. Wat ik enerzijds daarvan heb geleerd is, Tika mag een standbeeld krijgen voor hoe ze hiermee om is gegaan. Maar ook zorg dat je je medewerkers heel vroeg al gerust stelt dat zij dit op hun eigen tempo moeten doen. Mogen doen.
0: Ja.
2: Dat zij in regie zijn van wat en wanneer en hoeveel en hoe vaak. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je dat niet expliciet maakt, dan gaat degene die ziek is zich allemaal scenario's. Want films en bedrijfsarts. Hè, dat.
0: Maar dit is heel grappig. Hè? Dus jij zit met Tika op de bank. Tika is eigenaar van Vis.
2: Ja.
0: En jij bent ondertussen directeur.
2: Ja, maar toen niet.
0: Toen was je nog jonge eerste bediende. Nog niet eens. Jullie zitten samen op de bank. En ondanks het feit dat jullie allebei super communicatief zijn, is er toch onduidelijkheid. Want jij dacht, ja, dit gaat natuurlijk, dit is einde verhaal.
2: Ja.
0: Nogal wie dus.
2: Ja.
0: En Tika dacht, nee, natuurlijk niet.
2: Dat is heel logisch.
0: Die vond het zo logisch dat het doorging, dat ze er ook niet over begon.
2: Precies.
0: Dus dat is wel grappig.
2: Ja.
0: Hè? Dus ze krijgt zeker een standbeeld. Maar zelfs voor iemand die het juiste doet, is het dan ingewikkeld om te bedenken, oké, ik kan me voorstellen dat ze er wel mee zit. Dus ik ga dat nu even heel duidelijk maken.
2: Ja.
0: Grappig,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja. Ja, assumption is the mother of all fuck-ups, toch?
0: Ja.
2: Dus we kunnen niet ergens zomaar vanuit gaan dat iets logisch is. Of dat de ander weet toch wel dat. Nee, ja, ik weet ook wel dat mijn man van me houdt. Maar ik wil toch graag iedere week ook even een paar keer horen.
0: Ja, dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn vrouw.
2: Ja. Dat je het wil horen of je zegt dat je van haar houdt?
0: Nou ja, nee. Dat ik het wil horen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is toch
0: lekker belangrijk. Gewoon.
2: Je hebt toch gewoon die geruststelling ook even nodig.
0: Ja, dus ook de geruststelling. Je blijft hier.
2: Ja.
0: En je blijft hier welkom.
2: En ik blijf bij je.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen, want sommige ziektetrajecten die duren nog veel langer dan dat het bij jou heeft geduurd.
2: Ja.
0: Dat je ook allerlei ingewikkelde dingen krijgt als de manager gaat weg of zo.
2: Ja. Oh, je zo.
0: Toch?
2: Ja. Dat je ondertussen zit jij ziek thuis en dan verslijten ze daar 5 managers.
0: Ja, en dan heb je een manager die je nog nooit hebt gezien. Of dan moet die manager die nieuw is, die moet dan met jou in gesprek, terwijl die jou niet kent over het feit, goh, je bezit al, weet ik veel, een jaar ziek thuis met waarschijnlijk kanker, maar ik had dat eigenlijk niet officieel niet mogen horen. Nou, weet je, dat soort ingewikkelde
2: dingen.
0: Dit
2: is waarom het zo belangrijk is om dus aan die cultuur te bouwen nog voordat iemand ziek is.
0: Ja.
2: En dat dus ook je leert om als team een gesprek met elkaar te voeren hierover.
0: Ja, kortom, eigenlijk onze allerbeste tip is 1. Zorg dat je, terwijl er nog niet allerlei hele heftige onderwerpen op tafel liggen, dat je bouwt aan dat je met elkaar in gesprek kan gaan. Ja. Zodat je ook de gesprekken. Mijn dochter heeft kinkhoest. En dat is heel vervelend, want dan slaap je 's nachts niet.
2: Ja.
0: Dat je die al in ieder geval hebt gehad.
2: Ja.
0: Zodat je straks als je level up gaat, dat je die in ieder geval, die je bagage hebt.
2: Precies.
0: Met elkaar. Hè?
2: Ja.
0: Met elkaar zeg ik even, want je hebt dat met elkaar te doen in dat team. En die leidinggevende speelt daar een belangrijke rol in. Oké, dus dat is 1. En het tweede is, wat ik misschien wel de mooiste vind van deze hele aflevering, is dat je, als dit gebeurt met een van je mensen, is dit het moment om te laten zien wat je waard bent als organisatie, als leidinggevende. Dit is het moment om te laten. Eigenlijk is het mooiste moment om te bevestigen wat je wil dat je cultuur is.
2: Ja, ja, dit is het moment to show up.
0: Ja.
2: En dit is de vraag. Ben je bereid to show up? Of ja. duik je?
0: Ja. En natuurlijk moet het ook zitten in de kleurtjes op de muur. Welke stoelen je hebt staan. Welke bedrijfsuitjes je doet. Hoe je omgaat met het milieu. Omdat je dubbelzijdig print en een speciaal lettertype gebruikt. Maar als dit gebeurt, dan kan je laten zien dat het allemaal klopt.
2: Ja.
0: Mooi. Dankjewel. We kunnen nog één keer even roepen dat je boek bijna uitkomt. 25/26 mei.
2: En je kan hem al als pre-order bestellen.
0: Wat?
2: Ja.
0: Oh, dan ben je als eerste. En dan krijg je een handtekening erop natuurlijk. Tuurlijk. Voor jou.
2: Ja joh. Handtekening. Een lieve boodschap. Een gedicht. Wat je wil. Een haiku. Ja, ik verzin het waar je bij staat. Maar ja.
0: Doe jezelf. Luisteren heel veel mensen naar dit programma. Hè? Straks gaan ze allemaal een boek bestellen. Dan moet je allemaal haiku's
2: gaan schrijven. Ontzettend oefenen op mijn haiku.
0: Alright. Wij zorgen wel voor een linkje in de show notes als je dit luistert. En anders op de website als je dit live luistert. Maar dat heeft nu nog niet zoveel zin, want nu staan ze er nog niet op. Ik vond het heel leuk dat je er was.
2: Dankjewel.
0: Filene Manger-Katz, trainer, coach en directeur van Vis Trainingen. En wil je dat ze een keer bij je komt trainen, dan kan dat gewoon ook.
2: Ja joh.
0: Je kan nu gewoon inhuren.
2: Doe voor alle markten thuis.
0: Alright, tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in.

0: KNRM en paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
5: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
8: Netcongestie raakt niet alleen bedrijven en huishoudens, maar zet ook de ontwikkeling van de hele stad onder druk. Hoe groot zijn de problemen in de praktijk? Gemeenteraadslid Wim van der Kamp neemt ons mee in de maatschappelijke gevolgen. In een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad worden het GVB en ProRail gevraagd om een infrastructuur beschikbaar te stellen voor de stad Amsterdam. Maar hoe gaat dat helpen bij het van slot krijgen van de stad? We hebben 4 gasten in de studio. Het is lekker druk. Wim van der Kamp is gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar is de gast, programmamanager energiehuishouding van het GVB. Wilde Jager, specialist energievoorziening bij het GVB. En Tjark de Vries is er algemeen directeur van Structon Rail Nederland. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
7: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
8: Ja, een lekkere volle studio met veel specialisten om het over nogal een belangrijk onderwerp te hebben. Wim van der Kamp, bij jou beginnen, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Ja, ik ga jou vragen om namens de gehele gemeente te praten. Dat is natuurlijk een beetje spannend voor een halve politicus, hè? Voor een part-time politicus. Hoe valt het wel mee?
9: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Al zul je natuurlijk ook met elkaar moeten constateren dat we de gemeenteraad samen ook met andere partijen vormen natuurlijk.
8: Ja.
9: En dat we samen de stad vooruit willen brengen.
8: Ja. Er zal geen discussie zijn over het feit dat netcongestie een vraagstuk is in Amsterdam, toch? Daar hoeven jullie niet over te debatteren.
9: Nee, we debatteren graag, maar van links tot rechts zijn we het daar wel met elkaar over eens. Ja.
8: Ja. Neem ons eens mee. We maken veel afleveringen van de Company Challenge over netcongestie. Omdat het gewoon domweg echt een heel belangrijk probleem is in de maatschappij. Voor bedrijfsleven, voor huishoudens. Schets het eens voor de gemeente Amsterdam. Wat natuurlijk onze grootste stad is in Nederland. Wat betekent het?
9: Amsterdam inderdaad een grote stad. Er wordt ook vaak naar Amsterdam gekeken. Hoe doen we dat daar? Hoe lossen we hier dingen op? Het is wel wat als je ondernemer bent en je wil je graag je bedrijf uitbreiden en je hebt daar stroom voor nodig. Iets wat de meeste mensen heel normaal vinden.
8: Ja.
9: Je steekt iets, een stekker in een stopcontact en het werkt. Dat heeft heel lang ging dat goed, maar nu moet je tot wel 10 jaar wachten op een aansluiting. Nou, dat de meeste bedrijven kunnen niet zo lang wachten.
8: Heb je een voorbeeld van een bedrijf waarvan je, jij zal ongetwijfeld contact hebben met bedrijven die dit soort vraagstukken bij jou neerleggen, want je bent de volksvertegenwoordiger.
9: Ja, ik weet niet of ik dan namen van bedrijven moet noemen, maar laat ik zeggen dat er bedrijven die met name die veel energie verbruiken, je zou kunnen zeggen in het havengebied of iets dergelijks, ja, die hebben die energie nodig, maar moeten nu dus hun productie stilleggen omdat ze anders niet kunnen produceren.
8: Maar de hele productie gaat gewoon.

0: stil.
1: Ja, als ze niet, als ze niet kunnen uitbreiden. En nou, we hebben het net over bedrijven gehad, maar ook inwoners. Je zult maar een woning opgeleverd krijgen. Hier is de sleutel, maar je kan er alleen niet wonen, want je hebt geen elektriciteitsaansluiting. Dat is wel een dingetje.
2: Is dat wel echt letterlijk wat er gebeurt?
1: Nou, dat gaat zo wel komen. En ik denk dat we dat te weinig met z'n allen realiseren, hoe groot probleem dit is. Voor de meeste mensen is energie iets heel simpels en dat werkt altijd. We zijn eigenlijk verwend dat het altijd werkt.
0: Ja.
1: Maar als we niet sneller dingen gaan oplossen, dan gaan mensen merken dat het echt, dan brandt het lampje niet meer.
2: Ja, ik zag volgens mij gisteren zelfs nog op LinkedIn langskomen dat het grootste politieke thema zal de komende verkiezingen waarschijnlijk wonen gaan worden. Maar een van de vraagstukken die daaronder ligt, je kan wel leuk een huis neerzetten of een hele woonwijk, maar als ze geen stroom hebben, dan heb je toch wel een uitdaging. Want dan heb je niet zoveel aan dat huis. Dan is het onbewoonbaar.
1: Ja, zeker. En we vragen van mensen steeds meer om ook dingen zelf te regelen. Dus dan doe je als brave burger, zou ik maar zeggen, je isoleert je woning, je neemt zonnepanelen, je gaat elektrisch rijden. Dus we veel willen van fossiel af. Nou, prima verdedigbaar. Alleen, dan kom je in de harde realiteit. Ik kan niet altijd alles tegelijk aanzetten, want dat kan het systeem niet aan.
0: Nee.
1: En ook gewoontes, als we allemaal om 6 uur gaan koken. En eerder deden we het op gas en nu gebruiken we daar een kookplaat voor. Nou, dan krijgen we wel problemen. Als we daar geen goede afspraken over maken.
2: Ja. Doe de vertaling eens naar de gemeente zelf. Want de gemeente is zelf natuurlijk ook een enorme energieverbruiker. Kijk maar alleen maar wat er 's avonds gebeurt als het licht aangaat. Dan moeten de grachten in Amsterdam natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei andere dingen. Zijn dat soort voorzieningen, lopen die ook gevaar?
1: Nou, daar moet je wel over nadenken. Vandaag hebben we het ook over een stukje van het openbaar vervoer. Dus een tram of een metro, die verbruikt stroom. Daar zul je in de basis niet bij stilstaan. Dat je denkt, daar wordt stroom voor gebruikt. Maar dat soort voorzieningen, moeten we ook zuinig op zijn. Want als de tram niet rijdt, of de metro niet rijdt, of een bus niet rijdt, dan hebben we wel, dan is de leiding last.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n beetje de binnenstad van Amsterdam, ik kom er niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen, maar is die al emissievrij of gaat het gebeuren?
1: Nou ja, tenminste, daar zijn, als je het hebt over vrachtverkeer of auto's, de gemeente Amsterdam is overigens geen VVD-standpunt, maar het auto luw maken. dus ik probeer dan hier iets namens de gemeente Amsterdam te zeggen.
0: Ja. Yeah.
1: Voor zover dat mij toegestaan wordt. En dat zorgt dus ook voor problemen. Want een praktisch voorbeeld. Bootjes. Amsterdam heeft grachten, daar varen bootjes.
0: Ja.
1: De meeste bootjes zijn fossiel.
0: Ja.
1: Dus benzine.
0: Lekker diesel. Ja,
1: dat veroorzaakt ook wat rook. Dat is, als je het op het totaalplaatje bekijkt, denk ik niet zo'n heel groot drama en er zijn grote problemen op te focussen. Maar goed, doe je het dan best. Nou, dan heb je 9 plekjes waar je elektrische boot kan opladen.
0: Ja.
1: Nou, dat is niet heel erg stimulerend. Als je je boot niet kan opladen, dan kun je niet mee varen. Dan gaat de lodder wel af.
2: Ja. Ja, en zo merk je dat dingen elkaar in de weg gaan zitten. En dat de wil er is. En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen heel erg ons best gedaan om te vertellen, we hebben echt een probleem met klimaat met z'n allen. De wil is ontstaan en nu willen heel veel mensen, maar dan krijgen ze te horen, ja, dat is een goed idee. Over 10 jaar krijgt u een aansluiting en dan kunt u uw boot elektrificeren.
1: Ja, en nog iets anders als ik nog mag toevoegen. De gemeente Amsterdam, mensen klagen ze over, de stad is vies, vol met afval. Daar heb je vrachtwagens voor nodig die dat vuil komen ophalen en mensen ook voornamelijk om dat te komen doen. De gemeente moet ook zijn materieel vervangen. Nou, dan schaffen ze bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens aan die dat kunnen doen. Die zijn wat zwaarder. Er zijn wat andere problemen die er ook mee komen kijken. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En dan kunnen ze een hele dag rijden. Of kunnen ze ongeveer halverwege ergens laden. Nou, die laadinfrastructuur is ook nog niet op orde. Dus ja, zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
2: Ja, en voordat je het weet krijg je een soort catch-22 dat iedereen wel wil, maar er eigenlijk geen beweging te veroorzaken is. Dat is natuurlijk doodzonde, want dat willen we wel.
1: Ja.
2: Hè? Want ook de VVD wil natuurlijk gewoon verduurzamen.
1: Zeker, ja hoor, zijn we wel voor.
2: Daar hebben we geen discussies meer over. Ga ik even naar Brechtje Tettelaar van het GVB. Je was al eerder te gast om te vertellen over de uitdagingen die jullie hebben. Nog even in het klein. Als die hele stad emissievrij moet worden. Wat we natuurlijk allemaal willen. Want dan wordt de lucht lekker schoon. En dan ruikt het niet meer naar diesel als er een bus voorbij komt rijden. Wat betekent dat dan voor jullie?
0: Nou, dat betekent dat in ieder geval alle bussen en veerponten die GVB heeft over moeten op.
2: Oh ja, de veerponten.
0: Ja, die hebben we ook nog.
2: Even vergeten.
0: Dus als het gaat inderdaad over bootjes die je wil verduurzamen. Ja, dan hebben wij er ook wel een aantal. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat Wim van den Kamp net vertelde over bijvoorbeeld de vuilniswagens in de stad. Ja, je moet ze wel kunnen opladen. Kijk, en bijvoorbeeld voor onze metro's en trams, ja, die rijden inmiddels, dat rijdt gewoon op elektriciteit. Daar hebben we een bepaalde infrastructuur voor. Nou, dat functioneert op dit moment. Op het moment dat je meer trams of metro's zou willen gaan rijden of lijnen zou willen gaan uitbreiden, ja, dan lopen wij tegen dezelfde problemen aan. Maar ook voor de laadinfrastructuur, voor onze bussen en veerponten, ja, daar hebben wij ook extra aansluitingen voor nodig. En staan wij net zo hard op de wachtlijst.
2: Ja, nou, daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Want problemen zijn om op te lossen. En daarom heet het ook de Company Challenge. Het is niet zo dat we hier alleen maar problemen neerleggen en vervolgens weer zeggen, nou, ik hoop dat je een leuke uitzending hebt gehad. Wim, als je nou terugkijkt naar het beleid wat Amsterdam heeft gevoerd. Ik vind dat toch wel fascinerend. Er zijn mensen geweest in het verleden, best wel een aantal, die zeiden, let op, dit komt eraan. He, dus het is niet zo dat we overvallen zijn door netcongestie dat van vandaag of morgen ineens er was. Het is misschien wel versneld, maar we wisten eigenlijk wel dat dit ging komen. Zijn er nou in het verleden rare beslissingen genomen waarvan je zegt van nou, was misschien niet zo heel handig?
1: Oeh, dat is een goeie. Ongetwijfeld. Ik denk dat het vooral het probleem is, wie is nou eigenaar van het probleem, om het maar even zo te zeggen. Is dit nou de gemeente Amsterdam? Is dit nou de gebruiker? Is dit een netbeheerder? Is het Liander? En ik denk dat er eigenlijk altijd gedacht wordt, dit lost iemand anders wel op. Of het loopt zo'n vaart niet. Ik denk dat we ook, juist omdat we zo gewend zijn hoe betrouwbaar iets is. En hoe goed iets werkt. Ja, met een betrouwbaarheid van bijna 100%. Dat mensen zich niet goed gerealiseerd hebben dat dit echt een probleem is.
2: Ja, terwijl Amsterdam volgens mij wel de eerste plek was waarbij echt in het nieuws kwam van nou, er kunnen gewoon dingen niet meer.
1: Ja.
2: Daar is dus de eerste plek waar volgens mij aan de noodrem is getrokken.
1: Ik weet niet of
2: het wel leuk in het kader van het GVB, toch?
1: Ja.
2: Nooit doen overigens, behalve als de nood.
1: Nee, zeker niet doen. Want dan frustreer je de boel nog meer.
2: Daarom, maar dat scheelt terzijde.
1: Nee, maar ik denk wel dat we vanuit de politiek hier te weinig aandacht aan hebben gegeven. En wel uitgesproken hebben van nou, we willen graag dat alles goed functioneert. Maar ja, welke prioriteiten stel je daar nou op? En nou, er zijn dingen die landelijk geregeld moeten worden of in de provincie. En dan krijg je ook verschillende bestuurslagen die met elkaar samen zouden moeten werken of soms elkaar tegenwerken. Omdat verschillende politieke smaken zitten, zeg maar. Dus daarom is het denk ik goed dat we dit agenderen.
2: Ja. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam zelf, van de stad zelf, om dit probleem, want je zei het al, je hebt de netbeheerder Liander in het geval van Amsterdam, dan heb je Tennet, die zit daar nog boven met het hoogspanningsnet. Dan heb je de provincie, nou noem maar op, dus het landelijke overheden. Nou, je hebt de OV-partners in de buurt die mogelijk nog een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel stakeholders. Welke rol spelen jullie zelf als de gemeente, vind jij?
1: Het agenderen denk ik dat we als gemeenteraad dat moeten doen. Maar het college heeft hier ook een rol natuurlijk. En zij maken met elkaar natuurlijk als coalitiepartijen afspraken over wat zij belangrijk vinden. En dan denk ik dat de rol die de gemeente Amsterdam zou moeten pakken is ook mensen bij elkaar brengen. En verschillende lagen bij elkaar brengen. Dus als een van de grote steden in Nederland. Een van de G4 steden. Wij hebben problemen die in wat kleinere steden niet voorkomen. Daar hebben ze geen tram of daar hebben ze geen metro.
2: Nee.
1: Dan is de gemeente Amsterdam natuurlijk onderdeel van de vervoersregio. De VRA. En als je daar weer kijkt, dan horen daar weer allerlei bedrijven of organisaties bij waar Amsterdam misschien wel ooit eens iets gestart heeft. Het GVB is daar ook een voorbeeld van. Dan de vraag, ja, van wie is het GVB? Zou je dan zeggen, dat is dus van Amsterdam of niet? Zijn dat allemaal dingetjes die bij elkaar gegroeid zijn tot iets? En uiteindelijk zei, ja, wie is hier nou verantwoordelijk voor? Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie er formeel verantwoordelijk voor is. Wij zijn er wel verantwoordelijk voor om iedereen aan tafel te krijgen om dit op te lossen.
2: Ja. Je kan natuurlijk ook iets met je vestigingsbeleid doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, we zijn een grote stad. Nogal veel mensen op weinig grond. En dan ook nog eens een keer een historisch belangrijke stad, waar je op heel veel plekken ook niet zoveel kan. Of mag. En niet wil misschien ook wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, een datacenter aan de rand van Amsterdam, misschien niet zo verstandig. Die kan vast ook wel op een andere plek. Of die haven. Ja, het is een belangrijke haven. Maar daar moeten we ook keuzes in maken wat er wel en niet kan. Ja. Je hoeft natuurlijk geen energiehoogintensieve vestigingen misschien meer in de stad, omdat er ook gewoon geen plek voor is. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
1: Dat is dan ook inderdaad ook wel een politieke keuze over wat wil je dat er in de stad allemaal voor voorzieningen zijn. Of als ik denk aan de stad Amsterdam, dan zie ik dat zijn we van oudsher een handelsstad. Een stad waar ook werk is. En nou gaan we toe naar iets waar er gewerkt wordt, waar geen energie meer bij gebruikt wordt. Dat denk ik niet. De maakindustrie in Amsterdam lijkt me die handhaven. En dat we ook wat onafhankelijk kunnen zijn. Hè. We ook een onderdeel van deze energietransitie is dat we ook niet meer afhankelijk willen zijn van het gas vanuit bepaalde plekken. Dan druk ik me voorzichtig uit.
2: Ja,
1: dan
2: Rusland. Denk
1: ik dus. Ja, dus, ja. Ja, dus als we dat niet willen, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat we zelf dingen nog kunnen maken. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld dame shipyards. Wij kunnen zeggen, vinden we het nog belangrijk dat we een boot kunnen maken? In deze tijd lijkt me het wel handig dat we daar toch nog wat spulletjes voor hebben liggen. En dat we dat niet allemaal afstoten.
2: Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de keuzes daarin best wel ingewikkeld zijn. Maar het is natuurlijk wel, als het niet meer kan, dan kan het niet. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Hè? Op een gegeven moment, we gaan het zo over de oplossingen die er allemaal zijn. Maar op een gegeven moment is de rek eruit. Je zei zelf al, eigenlijk die hele warmtetransitie van dat mensen hun huizen of hun kantoren verwarmen met gas, die zit er voor een groot gedeelte nog aan te komen. En dat past al helemaal niet meer op het net.
1: Nee, dus dan moet je inderdaad keuzes maken. En misschien maak je dan soms ook wel keuzes die iemand anders zou wel gaan zeggen. Moeten we dat dan wel nog houden in onze stad, die maakindustrie en dergelijke? En dan zeg ik van want alle producten, alle spulletjes van de smartphone tot wat dan ook. Dat wordt al veel in het buitenland geproduceerd. Maar zo maken we onszelf wel echt heel afhankelijk. Ja. En je moet ook wat te bieden hebben en wat te ruilen hebben, zou ik zeggen.
2: Ja.
1: We kunnen niet alleen maar de hele dag achter ons laptopje zitten in een cafeetje, zeg maar. Nee,
2: niet alleen maar Zuidas in Amsterdam. Toch? Dat is op zich redelijk.
1: En niks tegen de Zuidas, maar het gaat me er wel om dat we ook dingen zelf moeten kunnen blijven maken in de stad.
2: Ja, diversiteit van werk is dus ook belangrijk.
1: Zeker, ja.
2: All right. Volgens mij is het wel helder dat we een kleine uitdaging hebben met z'n allen. Wij gaan het zo even oplossen. Dat hoor je zo.
3: Listen to Lead. Nieuw Business Radio.

0: blijft er elke keer door merg en been gaan, dit. Prachtig. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Ja, we praten over netcongestie en dan specifiek in onze hoofdstad, de gemeente Amsterdam. Wim van den Kamp is de gast, die hoorde je net, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar in de studio van het GVB samen met haar collega Wilde Jager en Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. Tjark, ik wil even bij jou beginnen, want we hebben het nu over Amsterdam. Jij slash jullie opereren in heel Nederland. Is dit nou Amsterdams en is de rest nog een beetje aan het slapen en komt dat nog? Of is iedereen in de hoogste staat van paraatheid?
2: Nou, ik denk dat het niet per se Amsterdams is. Hè? Nederland zelf is natuurlijk redelijk vol. Ik was overigens vorig jaar in Tokio. Toen dacht ik, zo, hier wonen maar
0: 8 miljoen
2: mensen op 2000 vierkante kilometer. Amsterdam is maar 1.200.000, hè? Dus wauw. Maar goed, de Japanners zijn ook iets kleiner. Hè? Dat maakt natuurlijk ook allemaal uit. Maar ja, een beetje leefbaarheid. Ik denk dat dat een thema is dat voor de stad eigenlijk wel een enorm issue is. En ja, we hadden het net eventjes over elektrische fietsen en de duurzaamheid. Het volume van wat mensen om zich heen willen hebben. Toerisme is natuurlijk even een ding. Ja, die zitten niet meteen allemaal in Flevoland. Dus wat dat betreft denk ik, ja, grote steden hebben daar wel wat mee te doen. En ja. Ja, vandaar dat we denk ik de leefbaarheid van de stad schoon, niet ruiken. Weet je, het is niet alleen maar de energie. Het is ook elektrisch, hè, of niet fossiel. Dat heeft ook echt wel qua lawaai, qua uitstoot, ook een paar echte voordelen. En in die end is het ook gewoon goedkoper.
0: Ja. Ja, goedkoper en efficiënter.
2: Ja, dat vergeet ik. Ja. Kijk maar even naar het voorbeeld van een dieselmotor met 2200 onderdelen en een elektromotor met 200. Het is heel zuur als je dieselfreak bent. Maar uiteindelijk is het wel op lange termijn gewoon een hele mooie modaliteit om energie te verplaatsen.
0: Ja. Nou, kortom, ik hoop dat heel veel mensen luisteren die ook op andere plekken, behalve in Amsterdam, bezig zijn. Want er valt vast wat te leren. Brechtje Tettelaar van het GVB. Jij vertelde net al even, ja, wij hebben ook die uitdaging, want we willen onze veerboten verduurzamen, elektrificeren, de bussen elektrificeren. En ja, we hebben stopcontacten nodig en dan mogen we wachten. Nou, volgens mij zijn Amsterdammers niet, die houden niet zo van wachten. Dus die verzinnen dan wel wat anders. Dus hoe los je dat dan op?
3: Nou, dingen waar we nu naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld, wat we al zeiden, de trams en metro's, die zijn al elektrisch. En kun je de infrastructuur die we daarvoor aangelegd hebben dus benutten, bijvoorbeeld voor ook het laden van bussen en veerponten. Ons hele elektriciteitssysteem voor metro en tram is helemaal georganiseerd op pieken. Dus dat zijn met name ook de spitsmomenten dat er heel erg veel elektriciteit gevraagd wordt. Buiten die pieken, zeker in de nacht bijvoorbeeld, hebben we best wat ruimte over die we op andere manieren zouden kunnen benutten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, ja, dat is leuk 's nachts, maar dan is er ook niet zoveel vraag. Dan is het net zelf ook redelijk onbelast. Dus wat schieten we er dan mee op?
3: Dat klopt, maar bijvoorbeeld het laden van bussen zou je prima op zo'n moment kunnen doen. Dat zij in de nacht opladen om in de ochtend weer helemaal met een volle batterij aan de dienstregeling te beginnen.
0: Ja. Wil, wat vraagt dat? Wat vraagt dat van waar jij vanuit energievoorziening van het GVB mee bezig bent?
4: Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken. Aan de ene kant, we hebben eigenlijk 3 sporen bereid. Aan de ene kant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door de verliezen te beperken. Nou, dat gaan we onder andere doen door het tramnet de spanning te verhogen, waardoor de verliezen omlaag gaan.
0: Oké, maar dat moet je even uitleggen, want dat snap ik als leek helemaal niks van. Ja, je doet de spanning omhoog.
4: Ja.
0: Blijkbaar kan dat. Dus
4: ja.
0: Kunnen die kabels dat aan?
4: Ja.
0: En wat is het? Maar daardoor gaat het verlies omlaag?
4: Ja, omdat zeg maar als de spanning omhoog gaat, dan kan je met minder stroom toe. Spanning maal stroom is het vermogen. Dus een hogere spanning heb je aan een lagere stroom voldoende.
0: Okay.
4: En een lagere stroom geeft minder verliezen. Dus dat gaat helpen.
0: Klinkt briljant eenvoudig.
4: Het klinkt briljant eenvoudig. Maar alleen de realisatie vergt nogal een aantal zaken.
0: Ja. Zoals? Neem ons eens mee. Want kijk, het is natuurlijk interessant. Denk ik ook om onze luisteraars een beetje op te voeden met de oplossingen lijken eenvoudig, maar hebben best wel wat voet in de aarde.
4: Nou, dat betekent dat we in de gelijkrichtingsstations dat we al spanning omhoog moeten gaan brengen. Gelukkig hebben we daar al jaren geleden hebben we daarop voorbereid. dat we de transformatoren die we hebben neergezet, dat die zeg maar twee standen hebben. Standen waarin we nu tot nu toe steeds hebben gewerkt. En zeg maar de toekomstige stand als we op een hogere spanning kunnen werken.
0: Ja, ja, zoals je dat wel eens ziet op adapters waar 110 volt en 220 staat. Ja, een knopje voor, hoppakee.
4: Ja,
0: okay.
4: Zoiets.
0: Maar dan
4: alleen, ja, tot nu toe was de belemmering dat je moet ook voertuigen hebben die ook die hogere spanning aan kunnen. Ja. En dus daardoor moesten eerst de oude voertuigen zeg maar uitgefaseerd zijn voordat we deze stap konden maken. En die kunnen we nu gaan.
0: Oké, nu is dat zover.
4: Nu is dat zover, die kunnen we nu gaan maken. Dus dat,
0: maar dit zagen jullie dus eigenlijk al aankomen?
4: Dat zagen we al aankomen. Alleen ja, je zit wel voertuigen die hebben over het algemeen een lange levensduur. Van soms wel 30 jaar.
0: Ja.
4: Ja, dus.
0: Dat is ook weer wat om die dan niet zo duurzaam als die dan eerder al op de schoot hoop te gooien,
4: ja,
0: toch?
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Oké, dus dat is één. Spanning omhoog.
4: Dat is één. Ander dingetje is zelf opwekken. Dus we hebben op 13 reizigersstations hebben we al zonnepanelen liggen.
0: Okay.
4: We hebben ook gekeken van, is het eventueel mogelijk om langs de metrobaan zonnepanelen te leggen? Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam voor nodig, want dan zit je in de openbare ruimte.
0: Ja, Wim, ik hoor iets wat we moeten gaan regelen.
5: Nou, dat klinkt als een goed idee inderdaad.
0: Nou, gelijk, de VVD is al binnen.
5: Dat gaat net of wat snel, maar ik vind zeker, het is zeker om te onderzoeken, want ik, als we die ruimte toch niet anders kunnen benutten, laten we dat dan op die manier doen. Dus op het moment dat we het opwekken en meteen ook kunnen gebruiken, ja, dat is natuurlijk het allerbeste. Hoeft niet op te slaan. Dus dat lijkt me een mooie. Okay. Mag ik nog een vraag stellen? Want
0: natuurlijk.
5: Ja, ik hoorde net Wil zeggen, hij zei, die spanning omhoog. En maar kunnen de voertuigen dat aan? Nou ben ik sinds maart elektrische autorijder. En ik kan hem snel laden en ik kan hem langzaam laden, zeg maar. Snel laden vind ik zo prettig. De accu schijnt dat niet altijd even prettig te vinden. Maar wat vergt dit van de gedrag? Want in principe, als ik een beetje plan, kan ik het beste altijd die trage lader gebruiken, zeg maar. En dat is ook goedkoper. Hoe kun je mij prikkelen of hoe kun je mensen prikkelen in hun gedrag? Dat ze dat de juiste vorm kiezen.
0: Ja. Yeah. Maar die tram die rijdt gewoon, toch?
4: Die rijdt gewoon.
0: Die hoeft niet geladen te worden, dat scheelt.
4: Nee.
0: Ja, maar dat is wel, ja.
5: Nee, maar heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor als je die bus wil laden? Als die bus niet de hele dag kan rijden, dan moet die misschien tussendoor snel geladen worden of niet. Dus dat is meer wat ik
4: nee, dat is wel een goed punt, inderdaad. Ja. Want we zijn inderdaad aan het kijken, Brechtje zei het net al, om te kijken of we bussen kunnen laden vanuit het tractienet. En dat kan, maar we willen natuurlijk ook dat de metro blijft rijden. En die bus vindt het niet erg als die heel even iets minder laat. Hè, dan hoeven we niet constant te snel laden, dan kunnen we dat ook best wel even wat minder doen.
0: Ja.
4: En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de metro gewoon blijft rijden. En dat toch die bus tussendoor wordt opgeladen.
0: Ja, ja.
5: Eén dingetje, ik ben geboren in Doetinchem, maar ik heb lang in de buurt van Arnhem gewoond, waar ze de trolleybussen hebben natuurlijk. Zit hier nog iets leuks op of moeten we het daar niet over hebben?
0: Ja. Brechtje steekt de vinger op. Het leuke is overigens, even voordat Brechtje te antwoorden, we hebben een aflevering gemaakt met de trolley koning van Arnhem. Dus ga die vooral luisteren. Moet je even naar New Business Radio, Listen Today, Lead Tomorrow zoeken. En dan vind je de aflevering. Maar Brechtje, trolleybussen in Amsterdam, dat zou wat zijn. En die Arnhemmers, die zouden echt zich helemaal het schompers lachen volgens mij.
3: Ja, terwijl ik heb begrepen dat daar in het verleden in Amsterdam ook naar gekeken is. Dat daar onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de politiek ervoor gekozen heeft om geen trolleybussen te doen. Destijds, hè?
0: Ja, destijds. Voor jouw tijd, Wim.
3: Nee, het leuke is, ook zo'n oplossing klinkt heel erg simpel. Want we hebben natuurlijk al die traminfrastructuur al door de stad liggen. Dus je denkt, een trolleybus eronder.
0: Hup, even boven een dingetje er tegenaan.
3: Even tegen die leiding aan en je kan rijden. Maar zo simpel is ook dat niet, want de bovenleiding van de tram is alleen maar de plusspanning van de elektriciteit. En die min moet je ook ergens kwijt. Dat gebeurt nu via de rails.
0: Ah.
3: En de trolleybus, die heeft dus eigenlijk dan weer een extra kabel nodig.
0: Ja.
3: Dus ja,
0: ja.
3: Er zitten altijd haken en ogen aan, helaas.
0: Ja. Het is een goed idee, maar het heeft iets meer voet en aarde.
3: Ja.
0: Wil, voordat we nummer 3 vergeten. Dus 1 is spanning omhoog. 2 is opwek langs het tracé van waar jullie rijden. Wat is 3?
4: En derde is energie die anders verloren zou gaan, om die toch te benutten. En een van de dingen die we daarvoor gaan doen is dat we op een aantal gelijklichtstations gaan we zogenaamde terugwinunits gaan we plaatsen. Okay. En die gaan de remenergie die anders in grote kachels die op het dak van de metro en de tram liggen omgezet wordt in warmte, gaan we terugleveren aan het elektriciteitsnet.
0: Kijk.
4: Waardoor we die energie nuttig kunnen gebruiken.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, klinkt zo logisch, hè? Want als ik mijn gas loslaat van mijn elektrische auto, gebeurt dat ook. Maar ja, bij trams zal dat iets ingewikkelder in elkaar zitten, denk ik. Zeker omdat je natuurlijk trams hebt rijden die al 10 jaar of 15 jaar rijden.
4: Ja, maar die trams zijn in staat om dus energie terug te leveren. Maar er moet wel een andere tram of metro in de buurt zijn die dit kan gebruiken. Als dat niet zo is, ja, dan wordt het omgezet in warmte en is het verloren.
0: Ja.
4: En ja, die energie die willen we terugwinnen. Nou, dat is ook al in gang gezet. We hebben al 4 van die systemen besteld. En die gaan we volgend jaar gaan we die installeren.
0: Ja. Nou is het zo, Wim, dat jij, zeg ik even, anders moet je me maar even corrigeren, een motie hebt ingediend in de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. Dat gebeurt ook niet heel vaak, denk ik. Zeker niet omdat jij in de oppositie zit. En zeg ik maar even, dat weet ik eigenlijk niet eens.
5: Ja, zeker, klopt.
0: En in die motie, ja, je moet zelf maar even zeggen, wat vraag je eigenlijk in die motie?
5: Nou ja, eigenlijk komen we met elkaar, zijn we het erover eens. Nou, dat netcongestie een grote impact heeft op de stad Amsterdam. Dus het heeft zijn reflectie op de economie. Het heeft ook op de maatschappij. En als we dat dus weten, wat kunnen we dan doen? Als we zien dat er elektriciteitsnetten liggen in de stad, die van ProRail en van het GVB, die ons kunnen helpen om die netcongestie op te lossen. Nou, wat zouden we dan kunnen doen? En dan zouden we dus eigenlijk, dan vragen we dus dat de gemeente zich gaat inzetten om het GVB actief te ondersteunen. Om een bijdrage te leveren om die netcongestie op te lossen. En dat er ook dat de vervoersregio Amsterdam vragen om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen. Hoe mooi zou het niet zijn als we in Amsterdam dingen hebben uitgevonden en dat ook in Utrecht of in Rotterdam gebruikt kan worden.
0: Ja.
5: En laat Rotterdam trouwens ook iets bedacht hebben wat ons inspireert.
0: Ja, ja, want we hebben al ook weer een aflevering gemaakt met de RET en daar gebeuren ook weer spannende dingen.
5: Ja.
0: Oké, dus even los, dat ik het goed snap, hè? Los van dat het GVB bezig is om hun eigen netcongestieprobleem op te lossen, vraagt de gemeente Amsterdam, oftewel het aandeelhouder eigenaar van het GVB, aan het GVB. Dus dat is niet een vriendelijke vraag, maar dat is een soort van, tuurlijk is het een hele vriendelijke vraag, maar ook met enige macht erachter. Zeggen jullie, help ook de stad zelf met de netcongestie. Dus de burgers, dus de bedrijven, dus alle instellingen die er zitten.
5: Ja, nou, primaire taak is natuurlijk dat de GVB zorgt dat trams, bussen, metro's rijden en mensen vervoeren. Dat. Maar als er nog infrastructuur is die onvoldoende benut is en die ook gebruikt kan worden voor doeleinden waar we de stad mee helpen, dan moeten we dat niet nalaten.
0: Oké, nou en hoe het GVB dan vervolgens denkt, oh ja, leuk, dat gaan we ook nog even fixen. Of dat ze denken, jeetje mina, krijgen we dat er ook nog even bij? Dat hoor je zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit zijn de liedjes waar radiopresentatoren van houden. Met zo'n einde waar je gewoon lekker overheen kan kletsen. En dat je dan rustig aan kan vertellen dat het alweer ondertussen een heel oud plaatje is. Want volgens mij draait hij al jaren mee. Maar hij is wel heerlijk. Wallpaper hoorde je van Stay Gold.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Wim van den Kamp van gemeenteraadslid. Dat moet ik er wel van zeggen. Want als ik zeg dat hij van Amsterdam is, dan denken mensen dat hij ambtenaar is. En dat is hij niet. Gemeenteraadslid voor de VVD. Te Amsterdam, te gast Brechtje Tettelaar van de GVB samen met haar fijne collega Wilde Jager. En Chark de Vries is er van Structon Rail Nederland. Ja, Brechtje, dan was je lekker bezig met het oplossen van je eigen nogal uitdagende problemen. En dan komt er zo'n motie van de gemeente Amsterdam. Tevens eigenlijk aandeelhouder en de baas, de overall baas van het GVB. Het is natuurlijk allemaal heel netjes gescheiden.
2: Maar er zit nog een vervoerregio tegen. Tussen namens de gemeente ons de opdracht geeft om het vervoer te organiseren. Dus ook dat zit weer iets complexer in elkaar.
0: Ja, zoals altijd. Maar dan komt er zo'n motie aan. Waar overigens unaniem ja voor is gestemd. Dat volgens mij, ik weet niet hoe vaak het gebeurt. Maar het zal niet heel vaak gebeuren dat iedereen het ergens mee eens is. En hoe ontvang je dan zo'n motie? Denk je dan, oh ja, tof, want dan hebben we nu ineens een vrijbrief om van alles nog wat te doen. Of denk je, oh mijn god, dit er ook nog bij.
2: Het is een beetje van alle twee. Ik persoonlijk denk, oh gaaf, uitdaging, daar gaan we onze tanden in zetten. We zijn als GVB ook bezig om een visie te maken over wat willen wij zelf nou eigenlijk op energiegebied. En daarvoor spreken we met allerlei partijen. Dus bijvoorbeeld ook met de gemeente, met de vervoerregio, met de netbeheerder Liander. En wat heel grappig is, is dat als ik spreek met mensen die met energie bezig zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, oh GVB, je hebt al zo je handen vol aan je eigen opgave. Dus laat dat voor anderen er alsjeblieft even buiten, want je hebt al zoveel te doen.
0: Maar dat zijn de buitenstaanders.
2: Dat zijn buitenstaanders. Ja. Terwijl mensen die met openbaar vervoer bezig zijn en ook kennis hebben bijvoorbeeld van de tractienetten, die zeggen, ja, maar we hebben hier een gouden kans om iets voor de stad te kunnen betekenen.
0: Ja.
2: Ik denk zelf ook dat laatste. Maar dat betekent wel dat we inderdaad behoorlijk wat te doen hebben. En dat dat ook echt van een bedrijf als GVB iets vraagt. Want je bent niet meer alleen dan een vervoerder van mensen. Je wordt ook een soort van netbeheerder en energieleverancier.
0: Een vervoerder van elektronen.
2: Ja, en dat stelt heel andere eisen aan een bedrijf.
0: Ja, Chark.
3: Nou ja, ik wou zeggen vervoerder van vermogen. Hè. We zetten het wel eens te filosoferen. Als je Eiburg wil uitbreiden, je hebt een tram. Goh, stel je voor dat de ACM een beetje meewerkt. Dan zou je als GVB met wat slimme elektrowatertorens. En dat maak je dan een mooi slim doosje van. Kunnen zeggen, hé, kan ik zo'n woonwijk ook van stroom mede voorzien? Hè? Alleen kan het niet. Dat zijn wel concepten die nu krijgen die tractie. Letterlijk en figuurlijk. 10 jaar geleden was het nog onmogelijk. En nu krijgt dat tractie door allerlei pintere duurzame oplossingen.
0: Maar je zegt dat het was onmogelijk. Was het technisch onmogelijk of was het...
3: Bestuurlijk, stakeholder technisch was het nog even onmogelijk. Hè? Dus je moet dan met elkaar wel even de urgentie en de moed. En met name, dat is altijd respect voor iedereen die hier bij mij aan tafel zit. Je moet bestuurlijk ook je nek uitsteken. En dat valt niet altijd mee.
0: Nee.
3: En zeker in een stad als Amsterdam, daar zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, en ga dan maar even de goede prioriteit eruit kiezen. Dat vraagt moed en uithoudingsvermogen.
0: Ja. Brechtje en Wil, kijk jullie even allebei aan. Hoe kan dit eruit zien? Want het vraagstuk is natuurlijk mega groot. Want het kan iemand aan de ene kant van de stad zijn. Kan het een bedrijventerrein zijn die zegt, ja, hallo, we willen hier uitbreiden. Het kan niet meer. Het kan een nieuwe woonwijk zijn. Het kan een woontoren zijn. Het kan er wordt nog een kleine tunnel gebouwd op de Zuidas. Waarvan je ook kunt afvragen, hebben ze daar genoeg nagedacht over of ze wel genoeg stroom hebben? Weet je, er is zoveel waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou, het begint natuurlijk met de principiële vraag. Wil je een rol spelen voor die stad en dus anderen dan je eigen bedrijf van stroom voorzien?
0: Ja.
2: Daar begint het al mee. En vervolgens ga je kijken als het antwoord daarop ja is. En volgens mij is de houding van GVB daar in de basis positief. Willen we dat dan voor iedereen of maken we ook daar keuzes in? Kijk, en GVB is primair een OV-bedrijf. Dus vervoer is onze core business. Ik heb nu een voorstel aan onze directie in voorbereiding om inderdaad daarin keuzes te gaan maken. Wanneer doen we iets wel, wanneer doen we iets niet? En in ieder geval voor de korte termijn hebben we gezegd, het moet passen bij het GVB. Het bedrijf dat het nu is en de strategie die we nu hebben. Dus we focussen met name op dingen die gerelateerd zijn aan vervoer.
0: Okay. Dus die woonwijken, die Eiburg, die extra torens die we daar gaan bouwen ongetwijfeld, die gaan jullie niet aansluiten?
2: Op de korte termijn niet. Maar voor de toekomst zijn dat wel de dingen waar we ook naar kijken. Maar voor de korte termijn focussen we ons op sowieso kleinere aansluitingen. Want dit is voor ons ook iets nieuws. Dus we willen ook even gaan oefenen van wat komt daar in vredesnaam allemaal bij kijken. Wat hebben wij allemaal te organiseren om dat te kunnen doen. Ja. Om dat op een goede manier te kunnen doen. En een van de dingen waar we nu bijvoorbeeld naar kijken is iets heel kleins. Maar op Centraal Station, daar staan, dat noemen ze wayfinding borden. Dus een hele grote zuil waarop staat, dit is perron A, B of C van de tram. Zodat mensen weten van nou daar moet ik zijn. En op één plek was er geen aansluiting om zo'n bord neer te zetten.
0: Okay.
2: Daar zijn we nu in gesprek om vanuit GVB de stroom voor zo'n zuil te gaan leveren.
0: Okay, dus dan worden jullie de netbeheerder voor de aansluiting van de zuil die aangeeft waar jullie eigen trams rijden. Wow.
2: Ja.
0: Okay, dan snap ik hem. Ja.
4: Nou, we zijn ook aan het kijken hoe we dan dat invulling kunnen geven. Want je zegt natuurlijk, we moeten dit gaan realiseren. En dat willen we dan ook zelf gaan uitproberen. En daarom zijn we bij ons bij de werkplaats een heel innovatielab aan het inrichten. Waar we zulke soort technieken allemaal kunnen gaan uittesten. Waarbij we ook andere partijen betrekken. Ook hogescholen en universiteiten hebben we daarbij aangesloten. Start-ups van de TU Delft. Om zulke soort componenten die er soms ook nog niet zijn, om die te ontwikkelen.
0: Ja, ja.
4: En daar ook uit te testen.
0: Ja, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dingen moet afspreken. Technisch moet afspreken. Van wie krijgt prioriteit als when the shit hits the fan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het wat minder erg dat het bordje verlicht is dan dat de tram rijdt.
4: Nou, dat gaf ik natuurlijk net ook al aan. Van de metro moet blijven rijden. Dus de bus die moet dan maar even iets minder laden. Dat is niet zo'n probleem. Maar de meter moet blijven rijden.
0: Ja, en, maar er moet wel intelligentie dan in het systeem zitten.
4: Precies, ja.
0: Ja, want een groot gedeelte van ons energienet, zeker thuis, is dom als wat. Die geeft gewoon energie en die geeft geen voorrang. Maar mij thuis in ieder geval niet. Ja. Is stopcontact niet zo slim dat hij zegt, ja, wacht eens even. Die wasmachine die kan wel even een tijdje wachten.
2: Bij ons ook nog niet. Maar ook dat zijn natuurlijk dingen waar we naar aan het kijken zijn. Want je ziet omdat dat hele systeem, het gaat niet meer alleen de metro of alleen de tram bedienen. Het wordt een veel complexer systeem. Dan kun je niet anders dan daar ook een stuk verslimming op zetten. Dat het automatisch die energie de goede kant op gestuurd wordt.
0: Ja, Tjark. Ik zei het net ook al even. Het leuke is dat je vanuit Structon loop je natuurlijk in heel Nederland op allerlei plekken rond. Ja. We hebben wel een leuke aflevering met de RET gemaakt. We hebben een leuke aflevering over de trolleybussen gemaakt en de kansen die daar zijn. Als je nou dit hoort en je neemt die motie even in je achterhoofd. Wat is dan het eerste waarvan jij aan denkt? Van nou, die kansen die zie ik in Amsterdam.
3: Nou ja, het belangrijkste is dat er bestuurlijk draagvlak is om te bewegen. Weet je, want uiteindelijk, je kunt wel een briljante technische oplossing hebben, maar als er bestuurlijk geen ruimte is, geen draagvlak is, dan gaat het niet werken. En
0: ja.
3: Wil heeft zijn eigen laboratorium en Brechtje gaat in die motie schrijven van hoe gaan we die visie ontwikkelen? Stap voor stap voor stap. Nou, de RET, of 010, je mag er niet zoveel over zeggen natuurlijk in Amsterdam. Maar daar lopen ze op dat front met die slimme, onze energiebank. Nou, daar zijn we net even iets eerder. Utrecht.
0: Ja, dan moet je wachten even, want nu ga je, je moet die hele aflevering van de RET luisteren. Superleuk. Maar even heel snel, die energiebank in Rotterdam.
3: Daar staat eigenlijk zo'n watertoren, die doet het. En die is heel slim. Als er even iets meer trams rijden, dan laat hij wat vermogen los. Nou, en in de tussentijd laat hij gewoon weer bij. En dan gaat, dat is eigenlijk een mooie golf van in de tijd dat er weinig trams rijden, laat de batterij op. En als er weer veel rijden, dan laat hij weer los. Dat staat op een punt waar nogal wat in de dienstregeling flexibiliteit gevraagd wordt. Richting een zeker stadion. Dus daar heb je wel eens pieken en dalen.
0: Waar wel eens concerten zijn.
3: Ja, daar heb je ook veel voetbal. Er zijn natuurlijk veel voetbalconcerten. Dus dat heb je dan. Maar goed, dus in die zin. Maar in Utrecht gaan we zo'nzelfde Pinter dingetje weer voor de bussen gebruiken. Want daar komen natuurlijk ineens een heleboel bussen tegelijk. Die moeten allemaal tegelijk laden. En dan zijn ze weer weg. En dan komen ze tegelijk en weer gelijk laden.
0: En, en de bussen in Utrecht, hè, dat is een nieuwe concessie. En die bussen die moeten allemaal elektrisch worden.
3: Die moeten allemaal weer snel geladen worden. En dat moet allemaal weer tegelijk. En dan hebben ze ook een tram. Weet je, dus dat is allemaal. En zo heeft elke stad zijn eigen slimme grid nodig. Om het laden, de snelheid, de vervoersmodaliteiten af te stemmen. En dat is gewoon ook een hele gave elektronische puzzel. En dat is ook al vaak even wat complexer. Het is niet een rotondetje neerleggen. Het is even elektronisch, elektrotechnisch. En dat maakt het vaak ook wat lastiger te begrijpen zomaar. We hadden hier net even de discussie over snelladen versus ga je nou van 600 naar 750 volt. Dat zijn al gelijk ingewikkelde dingen. Gelijke wisselstroom. Dat zijn al even dingetjes. Moet je allemaal weer slimme dingetjes tussen zetten. Ja, en dan denken de gewone mensen, denken, ja, als dit maar doet.
0: Ja.
3: Als
0: hij
3: het maar doet en als hij maar rijdt. Ja,
0: en dat is natuurlijk wat we gewend zijn. Hè?
3: Ja.
0: Het doet het gewoon altijd.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is helaas niet meer zo. Je moet er toch een beetje verstand van zien te krijgen tegenwoordig. Ja, we gaan even naar Wim.
5: Ik wil nog wel een dingetje. Er werd net iets gezegd over die plek waar concerten gegeven. De Johan Cruijff Arena natuurlijk. Maar ook daar doen ze mooie en interessante dingen. Bijvoorbeeld dat ze daar een grote batterij hebben neergelegd. Dus als er nou eens een keer een concert is. Nou laten we dan. Dan kunnen ze dat helemaal zelf voorzien en doen. Of een voetbalwedstrijd. Dan kunnen ze die accu daar gewoon gebruiken. En, okay. Nou ja, dat moet je dus ook interessant maken voor ondernemers, voor bedrijven om mee te doen. En alle organisaties moeten hierin samenwerken.
0: Ja, en het interessante van die plek, ik kom er zelf ook nog wel eens als ik een leuk concert heb, is dat daar zo'n beetje alle concerthallen van Amsterdam bij elkaar op dezelfde plek zijn gezet.
5: Ook nog eens even.
0: De Arena, de Ziggo en de Avas Live. En die zijn meestal ook allemaal nog eens een keer tegelijk klaar. Waarvan ik dan ook
5: verkeerstechnisch
0: denk, had je misschien iets anders moeten plannen. Maar qua elektriciteit zou je dat natuurlijk ook, moet je daar misschien in de toekomst ook wel rekening mee gaan houden.
5: Ja, als de batterij opgeladen is in de Johan Cruijff Arena. Nou, en ze gebruiken dat in de Ziggo Dome. Nou, dan is dat prima, toch?
0: Als ze daar onderling een goede afspraak over hebben gemaakt. Hè? Want dat moet ook dan maar eens even gebeuren.
5: Als Ajax speelt, dan moet er natuurlijk voldoende energie zijn.
0: Brechtje, ik doe even een laatste rondje. Zodat we allemaal toch nog even met knik in de knieën weggaan. Jullie gaan enorm helpen. Super tof. Maar we hebben het nu over het hier en nu. Over de komende 2-3 jaar, dan gaan jullie voor verlichting zorgen in het net. Hartstikke fijn. Maar we weten ook dat we met het hele land van het gas af moeten. Wat we nu mondjesmaat aan het doen zijn. Maar als we dat allemaal ook nog over dat elektriciteitsnetwerk en over jullie netwerk heen moeten gaan sturen. Dan hebben we een nog veel grotere uitdaging. Daar krijg ik een beetje knik in de knietjes van. Moeten we daar nu ook al niet mee bezig zijn? Moeten we daar niet al op voorbereiden en jullie ook in dit geval?
2: Zeker. En de keuzes die je maakt in de warmtetransitie, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die hebben direct invloed op je elektriciteitsvraag. Dus ook in de warmtetransitie kun je andere keuzes maken dan alleen maar, we stoppen alle wijken vol met warmtepompen. Want dat is een beetje de standaard wat mensen nu snappen.
0: Ja. Hoor ik jou zeggen, de uitdaging, wat nu misschien niet goed gaat, is dat we zeggen, we laten het aan alle individuen met hun eigen huis over. Terwijl je daar eigenlijk veel slimmer over na zou moeten denken. Want je bent eigenlijk nog veel meer netcongestie en veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen aan het creëren.
2: Ja, in algemene zin, alles wat we aan het doen zijn vraagt alleen maar steeds meer energie. Veelal in de vorm van elektriciteit, maar er zijn nog veel meer vormen. En we moeten heel goed met elkaar kijken, welke vorm kunnen we nou het beste op welke plek inzetten. En elektriciteit is er daar één van, maar er zijn er meer.
0: Ja, Wim, meer regie als we het over de toekomst hebben, hoor ik Brechtje zeggen.
5: Regie. Dus daar kan de gemeente Amsterdam, moet de gemeente Amsterdam, zou ik haar zeggen, zo'n rol pakken om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen om dit op te lossen. Inderdaad.
0: Gebeurt dat genoeg?
5: Te weinig. Wat mij betreft.
0: Komt een nieuwe motie aan van Wim. Van de kamp.
5: Ja, of van anderen. Maar in ieder geval wat we met elkaar. In ieder geval alle goede ideeën die er zijn. Dus nou, leg nou zonnepanelen langs metrolijnen.
0: Ja, die gaan we hierna wel even inkoppen.
5: Dat is een inkoppertje.
0: Die staat op het lijstje. We gaan straks snel nog even een bakje koffie drinken. Dan gaan we deze in ieder geval regelen.
6: Dat lijkt me een hele goeie.
0: Ja, toch?
6: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Laatste woord is aan Tjark. Tjark de Vries. Kijkend naar de toekomst. Krijg je dan ook knik in de knietjes of denk je dan, dat fixen we wel, komt goed?
3: Nee, ik krijg zeker geen knikkende knietjes. Hè. Ik geloof dat de dieselmotor kwam in 1906 op het podium. 1906. Dus we hebben alleen overal meer snelheid. Dus ik zie vooral in pinterheid en bestuurlijke moed. Daar kijk ik naar uit. Het niet fossiel leidt ook tot een enorme meer verhoging van leefbaarheid. En daar moeten we enorm op in blijven zetten. Ja. En dan, het is gewoon pinter. Weet je, in die elektrotechniek zit zoveel pinterheid, die hebben we nog niet bedacht. En daar moeten we volle bak op door. En dat vraagt ook experimenteren. En ik denk dat we dan binnen nu en 10 jaar een enorme shift voorwaarts maken.
0: Mooi. Nou, als het mooi mag. Oh, Wil.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om dat we proberen het verbruik en het opwek om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Dat we daar ook eens beter naar kijken.
0: Ja, dat is een hele goede.
4: Ja,
0: dat feit dat we gewoon gewend zijn dat het altijd maar doet. En dat je gewoon maar inderdaad voor individuen je wasmachine aanzet als je er zin in hebt. Of voor bedrijven om maar je productie gewoon te starten als je er zelf zin in hebt.
4: Nou, ik denk dat daar ook een hoop te winnen valt nog.
0: Mooi zo. Ik dank jullie allemaal zeer. We hadden nog uren door kunnen praten. Maar ja, dat is een beetje mijn beperking die ik heb. Hè. Wij hebben ook een soort netcongestie op de zender. We hebben gewoon uren. En als het uur voorbij is, dan gaan we weer door naar het volgende. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wim van den Kamp, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Succes met je goede werk. Op naar de volgende motie. Brechtje Tettelaar en Wilde Jager van het mooie bedrijf GVB. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. En ja, luister al die andere afleveringen ook even. Want er valt weer een hoop te leren. Tot de volgende.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact.

0: We hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync bij Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo. Dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
4: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden, dat is pas handig.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
7: Alle energie uit je lijf is weg. De accu is leeg. Door uitputting. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen?
1: Dit is Jong en Ondernemend.
8: Bijna 2 miljoen Nederlanders lopen jaarlijks het risico op een burn-out. En ik weet hoe dat voelt. Ik kreeg zelf een burn-out, het sloeg in als een bom en het veranderde mijn leven compleet. Maar die zware tijd bracht me ook inzichten die ik graag vandaag met je wil delen. Daarom praat ik met psycholoog Anita Roelands, de expert op het gebied van burn-out en herstel. Ze schreef 4 boeken, waaronder de bestseller Nooit Meer Burn-out. En ze helpt al 25 jaar mensen die vastlopen in hun werk of leven om weer grip te krijgen op hun energie en balans. Hoe weet je of je echt tegen een burn-out aan zit? Wat moet je doen, maar vooral niet doen om te herstellen? Hoe herken je de signalen? Hoe kom je weer uit een burn-out? En hoe lang duurt dat eigenlijk? Anita deelt haar praktische inzichten vanuit haar 25 jaar ervaring die je direct kunt toepassen. Inzichten die je leven kunnen veranderen.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
8: Ha Anita, van harte welkom.
7: Ja, dankjewel.
8: Als jouw tante Gerda uit Dokkum nou aan jou vraagt, Anita, wat is nou een burn-out? Wat zeg jij dan?
7: Ja, dat het een volledig niet meer functioneren is. En door uitputting, alle energie uit je lijf, uit alle cellen van je lichaam zijn, is weg. De accu is leeg. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen.
8: Burn-out lijkt de afgelopen 10 jaar bijna als een soort epidemie over ons Nederland te komen. Hè? Over ons land te komen. Hoe kijk jij daarnaar?
7: Ja, dat het overdreven is. Okay. Dat het een beetje opgeblazen wordt door de media. Want als je naar de cijfers kijkt, stijgt het maar een heel klein beetje sinds 2014. Alleen, er is meer kennis over. Er wordt meer over gesproken. De media heeft de aandacht. De wetenschappers hebben de aandacht op. Dat is allemaal veranderd. Allemaal nieuw. En de jongeren, en dat is natuurlijk ook wel frappant, waar iedereen van schrikt, dat je zo jong dat al kunt hebben. Want het was meer belegd misschien voor wat oudere mensen. En ja, dat is wel verschoven.
8: Anita, wat is nou het allergrootste misverstand over

0: burn-out?
1: Dat het tussen de oren zit.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
0: Anita, ik wil graag alles van je weten over burn-out. Hoe dit eventueel te voorkomen is of te genezen is. Maar ik wil jou als persoon ook even beter leren kennen. Mm-hmm. Wat doe jij precies? Hoe ben jij specialist geworden op dit gebied?
1: Ja, al heel jong was ik geïnteresseerd in stress. Al tijdens mijn studie. Dus dat had gewoon mijn aandacht wel. En tijdens het afstuderen ben ik dus overspannen geraakt. Dat wist ik niet. Ik was gewoon moe. En achteraf bleek dat ik ook nog wel Pfeiffer ergens heb gehad. Ik weet niet wanneer. Ik ben gewoon doorgegaan. En ik had wel een puzzel. Hoe zit het met energie? Hoe zit het met grenzen? En hoe kan dat nou dat ik was heel enthousiast. Waarom ben ik dan zo moe? He, dus dat waren echt wel vraagtekens.
0: Ja, en dat was op jonge leeftijd al.
1: Dat was op jonge leeftijd. En gaandeweg toen ik na een paar banen zelfstandig ben geworden met de Roelands coaching. Toen ben ik mensen gaan begeleiden met stress.
0: Dus je bent toen individueel mensen gaan coachen en begeleiden. Ja. Dat was nu al 25 jaar geleden, hè?
1: Ja.
0: Hoe is het verder gegaan?
1: Langzaamaan werd stress ook wel burn-out in de maatschappij. Dat werd bekend. Dat was een naam, kreeg het opeens. En in mijn praktijk merkte ik ook dat mensen uitvielen. Niet alleen maar stress hadden, maar heel veel last hadden. Heel moe waren. En ja, die vermoeidheid, dat was heel helder, heel duidelijk. En nou ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan bundelen. Alles wat ik mensen meegaf aan kennis, oefeningen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Een boek waarin je van A tot Z eigenlijk meegenomen wordt van een burn-out. Hè? Van wat is het eigenlijk überhaupt? Dus dat je dat een beetje doorkrijgt, maar waarin je dus heel veel herkent van jezelf. Maar ook wat staat je te doen? In 3 stappen: basis, bewust, bekwaam. Basis gaat over energie, hè, de accu vullen. Bewust gaat over hoe is het zo gekomen en wat kan ik doen en hoe zit het met werk of met studie oppakken. En bekwamen in stressmanagement. En hoe ga je nou om met de dingen in je leven die toch blijven? En hoe kan je dan toch met een goed lijf gewoon je leven leven?
0: Nou, heel interessant. Daar heb ik straks nog een fix aantal vragen over. Hoe heeft je boek het gedaan? Hoe werd het opgepakt?
1: Ja, heel goed. Dat is heel goed gegaan. Ik zit nu aan de 10e druk. Het is sinds 2012 op de markt en het wordt nog steeds uitgegeven en gelezen. Dus het gaat heel erg goed.
0: De 10e druk alweer? Ja. Hoeveel zijn er dan ongeveer van verkocht?
1: 12.000. Zo. Ja, dat is wel een goed boek. Ja.
0: En wat ik begreep is dat het een van de standaardwerken in Nederland is op het gebied van burn-out preventie.
1: Ja, ja. Preventie, burn-out, herstel. Ja, preventie.
0: Sorry,
1: ook
0: herstel.
1: Zeker. Het is.
0: Nee, maar echt burn-out, herstel, puur op basis van de ervaringen die je had in de gesprekken. Dus heel erg vanuit de praktijk
1: vanuit
0: opgetekend.
1: Vanuit de praktijk, ja.
0: Je zegt dat je gebruik maakt ook van wetenschappelijke tips vanuit de praktijk.
1: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Vanuit de wetenschap, okay. Allebei. Ja, ik merk dat de wetenschap was nog helemaal niet zo ver met onderzoek doen naar burn-out. Dus best wel overal alles vandaan moeten halen om een onderbouwing te vinden of om überhaupt handvatten te vinden. Maar ik merkte in de praktijk dat er ook heel duidelijk iets aftekende. En dat bedoel ik met die 3 stappen. Dat je niet eerst therapie moet gaan bedrijven, maar eerst iets met die vermoeidheid van mensen te doen hebt. Dat komt echt uit de praktijk. En daar vind je dan wel weer ondersteuning bij uit de theorie of uit de wetenschap. Dus zo gaat het een beetje heen en weer. Dus ik vertaal zeg maar wetenschap naar praktijk. Maar de praktijk heeft zeker voeding ook voor wetenschap, merk ik. Zeker bij dit onderwerp.
0: Zeker. Jij hebt natuurlijk de afgelopen 25 jaar ontzettend veel mensen geholpen. Wat zijn nou, als je dat kort wil opsommen, de meest gestelde hulpvragen?
1: Oh ja. Ja, de eerste is altijd, heb ik het? Hè? Heb ik burn-out? En hoe kom ik hier zo snel mogelijk van af? Vooral zo snel mogelijk, ja. Dus dat mensen zitten toch in een soort nog in de rush van quick fix, zo snel van afkomen, door willen gaan. En ja, dus komen ook met diezelfde soort vragen aanzetten.
0: Heb jij een geheim in jouw werkwijze?
1: Nou, dat is inmiddels al lang geen geheim meer, want het staat ook gewoon in het boek. Maar ik denk wel dat bij mij belangrijk deel van hoe ik begeleid is dat ik dus niet meteen begin te therapieën. En dat is denk ik steeds meer common good ook wel geworden. Maar dat het heel erg eerst gaat om het lichaam, de accu vullen. En dan zeker ook de therapeutische kant. Maar een ander deel van het geheim is denk ik ook wel mensen begeleiden totdat ze weer helemaal 100% terug zijn op het werk. Omdat in die reïntegratie gebeurt ook nog zoveel, kan ook zoveel terugval zijn. En dat hoort er gewoon bijna bij. Dus dat je daar niet moedeloos van raakt of afhaakt of een andere baan gaat zoeken. Dat is allemaal belangrijk om daar mensen ook in bij te staan.
0: Jij geeft veel 1-op-1 hulp. Hoe ziet een gemiddelde klant van jou eruit, om mij een beeld te geven?
1: En dan bedoel je wat voor soort
0: Ik bedoel eigenlijk wat voor soort cliënten heb jij? Noem je het cliënten of noem je het patiënten?
1: Cliënten. Ze zijn een beetje vanaf dat ze aan het werk zijn. Dus zeg 25 of zo. Jong en ondernemers. Ja, ook ondernemers. Tot aan pensioengerechtigde leeftijd. Dus wel alle leeftijden. Net iets meer vrouwen dan mannen.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
0: En nou wil ik even de diepte in. Dus even wat concreet aftasten. Wat nou het verschil is tussen overspannenheid, burn-out, stress. Dus even wat concrete tips. Ik vind burn-out persoonlijk best een containerbegrip. Je hoort er zo ontzettend veel over. Wat is nou het verschil tussen, laat ik zeggen, een overspannenheid en een burn-out?
1: Ja, dat is een veelgestelde vraag. Het ligt in elkaars verlengde. Burn-out is erger, laten we zeggen. Erger qua de effecten van die diepe uitputting. Zelfs zodanig dat je eigenlijk niet meer kunt functioneren. Dat lukt gewoon niet meer. En als je al probeert om te functioneren, dan krijg je eigenlijk weinig voor elkaar. Dus dat je achter de laptop zit en dat er niks meer binnenkomt. Of dat je gesprekken gewoon niet lang meer volhoudt. Of dat het een oor in andere uit. Hè? Of dat je merkt dat je op de fiets gaat en niet meer weet waar je naartoe wilde. Het kan allemaal van kwaad tot erger. Overspannen is eigenlijk de fase daarvoor. Dus dan kan je nog net aan misschien functioneren. Hè? Je zorgt dat je naar je werk toesleept of je studieboeken opent of whatever. Dat krijg je dan nog een beetje voor elkaar. Maar je slaapt al slecht. Hè? Dus het begint al wel te haperen.
0: Als je nou de verschillende fases op weg naar het ergste, naar de burn-out. Mm-hmm. Zijn die zo te benoemen?
1: Ja, dat kan je wel benoemen, ja.
0: En hoe
1: ja.
0: Zou je dat
1: dus daarvoor,
0: benoemen?
1: Voor de overspannenheid zit eigenlijk overwerkt. Hè? Dus dat je gewoon heel moe bent en allerlei, maar weinig klachten nog. Maar dat je gewoon heel, heel moe bent en je overal naartoe sleept. En dan heb je nog de fase daarvoor. Daar wil ik eigenlijk liever mensen al alert op hebben. Dat is gewoon lichte signalen die je elke dag wel hebt.
0: Wat zijn die?
1: Bijvoorbeeld licht geïrriteerd. Of dat je minder kan concentreren. Of dat je gaat piekeren. Of negatievere gedachten krijgt. Of minder zin hebt om dingen op te pakken of aan te gaan. Dus dat zijn signalen van elke dag. Die kennen we allemaal wel.
0: Dus dat zijn is het allereerste stadium?
1: Dat is het allereerste, ja.
0: Daarna heb je?
1: Ja, overwerkt. Dus dat die signalen alsmaar aanblijven.
0: Ja, en dan de overspannen.
1: En dan overspannenheid. Dan ga je ook echt wel klachten krijgen. Dus dat zijn niet alleen maar signalen. Dan ga je piekeren, slecht slapen, rugklachten. Loop je bij de fysio daardoor. Hè? Dan denk je dat het alleen maar fysiek is. Of dat het niks met elkaar te maken met burn-out. Of met, laten we zeggen, met energieverlies te maken heeft. Want dat kan je dan allemaal nog als afzonderlijk zien. En bij burn-out word je echt gepakt. Hè, dan kan je er niet meer onderuit. Dan kan je echt niet meer daartegen in gevochten komen. Dus dan sta je stil.
0: En die vraag die jouw cliënten dan stellen. Hoe lang duurt gemiddeld een burn-out? Gemiddeld.
1: Ja, een echte burn-out is toch wel zeker wel 9 maanden, merk ik. Er wordt wel gezegd tussen 6 en 9 maanden. En dat herhaal ik ook best wel vaak. Maar ik merk gewoon in de praktijk dat als je echt helemaal terug wil zijn in je leven. Dat je alle onderdelen van je leven weer hebt kunnen oppakken. Gewoon met veel energie. Nou, dan ben je zeker 9 maanden verder.
0: Ik kwam een heel interessant ding tegen in jouw boek. Anders dan dat ik dacht. Is burn-out nou psychisch of is het fysiek? Ik dacht namelijk altijd per definitie psychisch.
1: Ja, het wordt ook onder de psychische klachten geschaard. En dat vind ik best verwarrend voor mensen. Daarom komen ze ook verward binnen, heb ik het idee. Nee, het is de uitputting, dus de symptomen, de ziekte zelf, zou ik zeggen, is lichamelijke uitputting. Dus die cellen zijn helemaal leeg. Hè? De mitochondriën hebben geen energie meer, zeg maar. En het brein is mistig. Maar daar is ook de energie niet voor, om dat goed te... En er is te veel afval, zeg maar, in het lichaam, dat niet goed weggewerkt wordt, omdat er te weinig rust is genomen. Dus dat is heel fysiek, maar de oorzaken, die liggen dan wel weer psychisch wellicht. Of er ligt echt een ziekte onder, dat kan, die heel erg ondermijnend is voor het lichaam, ja. Voor de energie, de accu. Maar los daarvan, stel dat er geen... Als je echt de pure burn-out neemt, dan zijn de oorzaken psychisch of werkgerelateerd of live events. Hè? Dus het hoeft niet altijd per se in jouw karakter te zitten. Maar
0: een live event kan zijn een scheiding, het overlijden van
1: overlijden.
0: Een familielid.
1: Ja, of geboorte ook, of verhuizing. Ja. Of, hè, dus dingen die...
0: Ja, die ontzettend veel stress geven.
1: Die eigenlijk stress geven of in ieder geval veel energie kosten.
0: Kun je ook stellen dat soms ook een optelsom kan zijn?
1: Zeker, ja.
0: Want een mens kan ook best veel hebben.
1: Ja, het is zeker een stapeling. Ja, ja, combinatie van alles. Ja. Het is nooit maar één ding.
0: Kun jij nou met je 25 jaar ervaring zeggen... Wie loopt er nou de meeste kans op een burn-out? Als ik zit te luisteren nu, wanneer moet ik me het meest zorgen maken?
1: Ja, nou, als je ook beroep hebt waar veel deadlines zijn, veel klantgerichtheid moet zijn, waar veel prestatie gevraagd wordt. Dat is cultuur, hè, of beroepen. En cultuur van organisaties kan ook meespelen. Ik zeg het maar even als eerste heel bewust, omdat mensen altijd als eerste juist met in alle interviews over burn-out, over die karaktertrekken beginnen. En die zijn al heel vaak genoemd, ambitieus en pleasend en op anderen gericht. Dus dat snap ik. Dat denk ik ook dat zo is. Maar ja, er zijn allerlei soorten karaktertrekken die daarvoor in aanmerking komen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je heel veel kwetsures hebt gehad, dan is je kwetsbaarheid groot geweest. En dan ga je daar dus heel veel compensatiegedrag op laten zien. Om die kwetsbaarheid te beschermen. Door bijvoorbeeld heel veel te presteren. Of door heel hard te werken. Of door te zorgen dat mensen je leuk vinden.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Met welke tips van jou, en ik weet, het zal heel kort door de bocht zijn, maar boek je eigenlijk altijd resultaat bij jouw cliënten? Welke tip hebben zij nou het meest aan?
1: Dat ze heel veel moeten ontspannen.
0: En dat is nou best verdomd lastig.
1: En dat is verdomd lastig. Dus de tips hoe, dat hebben ze heel veel aan. Dat geeft houvast. En ik denk waar mensen altijd ontzettend door gerustgesteld raken, is de opmerking dat het wel weer goed komt.
0: Ja, want op dat moment kan ik me voorstellen dat mensen dat wel horen, maar niet voelen.
1: Nee, maar niet voelen. Maar wel zoiets hebben van, oké, zeg het dan maar. En dan kan je zeggen, dit doen we dus even niet. En dit wel.
0: Ja, dus je geeft ze ook vertrouwen.
1: En heel vertrouwen, ja. Want daarmee is de paniek even wat rustiger.
0: Ja, ik vind het, dat heb ik jou ook al gezegd, ontzettend leuk en fijn dat jij te gast bent in deze podcast. Ik wilde zelf ook vanuit persoonlijke ervaring heel graag dit onderwerp een keer op de kaart zetten. Vind je het goed als ik jou iets vertel over mijn eigen ervaring?
1: Ja, graag.
0: En breek in waar je nodig vindt. Kijk, jij bent de expert en ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out. En niet zo'n beetje ook. En in die tijd heb ik ook jouw boek aangeschaft. En daar heb ik veel aan gehad. Dat zei ik je al. Voor mij is burn-out en de, met name de gevolgen daarvan, die zijn zo enorm impactvol geweest op mijn leven, dat ik hoop dat wij door deze aflevering samen te maken iets kunnen bijdragen aan een hulp, al is het maar bij één iemand. En ik wil graag kort mijn verhaal delen en heb ik een paar tips die mij heel erg hebben geholpen. Ik ben zelf al 30 jaar ondernemer. Het bedrijf groeide naar tientallen mensen. Steeds hogere omzet, steeds meer verantwoording, steeds meer taken. Het liep als een malle, het bedrijf. Het ging heel goed. Maar hoe meer we groeiden, hoe meer taken ik er persoonlijk bij kreeg.
1: Mm.
0: Eigenlijk stond ik altijd aan.
1: Mm.
0: Avonden, weekenden, vakanties, altijd. Het zit ook een beetje in mijn aard. Maar ik was altijd bezig met dat bedrijf. Ik kon het eigenlijk niet loslaten. Ook al ging het ontzettend goed. De jaren voor mijn uitval heb ik eigenlijk alle signalen genegeerd. Ik was extreem vermoeid. Ontzettend duizelig. Soms tijdens sessies viel ik gewoon weg.
1: Mm.
0: En dan, net of ik omviel. Tijdens vergaderingen, ik was vergeetachtig. Ik heb enorme tinnitus. Die had ik al, maar die is ontzettend opgeleid in twee oren. Ik had geen focus. Ik was heel sterk overbelast. En dan ging ik vaak nog harder werken. En nog grotere kicks en nog meer rush. In die tijd dronk ik ook best veel. We zaten in de evenementenbranche, dus er was altijd wel weer een feestje. En eigenlijk zat er bij mij geen kop en geen staart meer aan. Ik wist het gewoon niet.
1: Nee.
0: En op een gegeven moment knalde, zo zeg ik het altijd, maar alle stoppen in mijn lichaam. En ik kon niet meer tegen licht. Ik kon niet meer tegen geluid, tegen drukte. Het leek alsof er een glazen stop tussen mij en de realiteit zat.
1: Mm,
0: weet of je dat wel eens...
1: Ja, zo verdoofd eigenlijk.
0: Verdoofd gevoel. En net of je er wel was, maar ook niet was. En wat ik achteraf begreep, dat wist ik toen niet. Maar ik kon niet meer stilzitten. Ik werd helemaal gek. Dus dat betekent dat adrenaline en cortisol was helemaal op hol geslagen. En ik als ondernemer dacht, dat fix ik wel even. Even een rondje op vakantie. Even wat hulpverleners langs. Even wat mindfulness doen.
1: Ja,
0: even een quick fix.
1: Willen doen, quick fixen. Ja.
0: Herken je dat?
1: Ja, zeker. Dat is zo herkenbaar voor iedereen die binnenkomt.
0: En maar juist ook als zeg maar fanatiek iemand of als ondernemer, dan ben je altijd gewend om dingen...
1: Ja, en je gaat op dezelfde manier hoe je burn-out wordt, ga je ook de burn-out begeleiding aan.
0: Ah.
1: Dus dat doe je op dezelfde manier. En in het begin in ieder geval. Dan denk je, nou, dan doe ik dat even of oplossen of aanpakken. Ja.
0: Ja, en toen ben ik weer, om het verhaal kort af te maken, teruggegaan naar mijn bedrijf. Toen ging het helemaal mis. En toen belandde ik bij de crisisopvang van de GGZ met randpsychotische verschijnselen.
1: Mm.
0: En toen heb ik jaren thuis gezeten. En daar kwamen ook nog angst, dwangklachten bij en complete uitputting.
1: Ja, ja.
0: En er zijn ook momenten geweest dat ik het even niet meer zag zitten.
1: Mm.
0: En het verhaal is nog veel langer. Maar ik had godzijdank heb ik een geweldige vrouw en een geweldige dochter en mijn ouders en een paar goede vrienden en een super compagnon en mijn schoonfamilie. Die waren heel lief voor mij.
1: Ja, fijn.
0: Dat is,
1: heb je ook nodig dan, ja.
0: Zie je dat trouwens vaak? Dat de omgeving een ontzettende...
1: Ja, dat helpt enorm.
0: Ja?
1: Ja, als dat er niet is, is het wel lastig hoor. Moeder met kind alleen of zo heb ik wel gehad. Ja, dat ook weinig hulp hebben.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat is bijna niet te doen.
0: Nee, dat is killing. En ook moet ik zeggen voor bijvoorbeeld mijn vrouw is het echt heel zwaar geweest.
1: Ja.
0: Je zit gewoon met de patiënt thuis.
1: Ja,
0: het is ook een hele egoïstische.
1: Ja, nou ja, maar dat gewoon, je kan ook niks. En je moet ook even niet te veel. Dus heel veel taken moeten gedelegeerd worden eigenlijk. En worden opgevangen het liefst door anderen.
0: Ja.
1: En dat wil niet zeggen dat je niks meer doet. Want dat is ook niet goed. Maar heel kort en dan weer ontspannen, bijkomen, bijdenken.
0: Het moeilijke vond ik dan dat je hoofd... Je vond jezelf een ontzettende loser.
1: Mm,
0: omdat je dan thuis zat. Je schaamt je kapot.
1: Ja.
0: Naar alles en iedereen om je heen.
1: En schuldig dat je anderen belast met jouw uitval. En schaamte is groot. Ja. Dat was een pittige dan.
0: Dat was een hele pittige. Ik heb echt heel goed niet geluisterd. En wat ik eigenlijk wil meegeven zijn de dingen die ik dan geleerd heb. Misschien voor iemand die er wat aan heeft. En dan hoop ik dat jij misschien zegt van nou, dat is een goed of een slecht advies in het algemeen. Maar voor mij werkt dit. Dat signaleren op tijd de signalen.
1: Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Eigenlijk die als een rode draad door mijn hele begeleiding loopt. Dat blijft.
0: Wordt dat toch te weinig gedaan?
1: Ja, sowieso door eigenlijk zeg maar bijna iedereen. En zolang je geen grote alarmbellen hebt dan klachten, dan... Ja, dan denk je dat je het niet nodig hebt. Maar de nooit meer burn-out methode gaat over dat tijdig signaleren van hele lichte signalen. En die zijn zo licht dat je met een pauzetje van 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten weer er bent.
0: Maar weet je wat ik daar wel, ik heb het er ook wel met vrienden en vriendinnen over. Iedereen is wel eens moe.
1: Ja.
0: Of iedereen is wel eens wazig.
1: Maar dat is gewoon een signaal. Dus mag je even je pauze nemen. Want na hoeveel uur beeldschermwerk denk je dat mensen al fouten gaan maken?
0: Nou?
1: Wetenschappelijk onderzoek. Heb jij een idee?
0: Nee,
1: Na een uur al.
0: Oh, ah.
1: He, dus dat is best snel. Dus je kan nooit een 8-uurige werkdag achter elkaar doen. Dat moet je niet doen. Dat is niet slim. Want je bent gewoon niet je slimste zelf.
0: Nee.
1: He, je beste zelf, je creatiefste zelf.
0: Ja.
1: Dus waarom zou je doorgaan? Waarom zou je niet eventjes tussentijds een wandelingetje maken? Of eventjes je benen strekken? Of je een rondje doen over de zaal of whatever waar je bent?
0: Ja. Nou, interessant. En dan wat mij dan nog eigenlijk past, de acceptatie. Dus don't fight it, heb ik het voor mezelf genoemd. Toen ik echt wist, accepteer nou maar dat je dit hebt en dit gaat lang duren.
1: Ja.
0: Maar je komt er wel uit.
1: Ja.
0: Toen iemand dat tegen mij zei, hielp dat? Jouw boek hielp daar ontzettend bij. En ik had ondanks mijn uitputting, ik kon als een man van 101 soms niet eens de trap af. Maar wel elke dag even proberen naar buiten te gaan.
1: Ja.
0: En tegen ondernemers wil ik zeggen, neem alsjeblieft een belachelijk goede arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1: Die bestaan die dan? Want het broodfonds misschien.
0: Nee, die bestaan zeker. Mm. En die zijn niet goedkoop, maar soms is het pennywise en poundfoolish in het leven.
1: Ja, ja.
0: En wat ik ervan geleerd heb, dat geld en status zijn leuk, maar tevredenheid, voldoening en gezondheid, het zijn allemaal clichés, maar die zijn voor mij wel het belangrijkste.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, mooi.
0: Horen depressie en angst eigenlijk per definitie bij een burn-out?
1: Nou, niet als diagnose. Want het is een andere diagnose. Maar dat je daar schampen van hebt, angstig worden, dat doen we allemaal, denk ik. En wat somberder worden ook als we burn-out zouden zijn. Dus dat hoort er wel in die zin wel bij als gevoel. Maar als het de overhand neemt, dan begeleid ik ze niet. Omdat ik merk dat daar andere methodes dan net beter in werken. Maar als het er gewoon een deel daarvan is, dan hoort het er gewoon bij. En dan verdwijnt het ook met de burn-out, met het verdwijnen van de burn-out.
0: Oké. En nou heb ik ook heel veel therapie gehad. Ik heb een paar hele goede mensen gelukkig uiteindelijk gevonden. Die mij hebben geholpen. Waaronder uiteindelijk ook een psychiater.
1: Mm-hmm.
0: En die zei dat burn-out eigenlijk helemaal geen officiële diagnose is.
1: Nee, dat klopt.
0: Want het stond niet in dat handboek.
1: DSM.
0: Of de DSM.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar jij hebt het over een diagnose. Dus
1: Ja, kijk, de bedrijfsartsen en de huisartsen die zullen gewoon zeker die woorden wel gebruiken inmiddels. Want het is zo alom tegenwoordig dat het eigenlijk stom is om het niet te gebruiken. En het is ook vervelend als mensen, andere professionals blijven zeggen dat het niet bestaat. Het is eigenlijk irritant, want het is geen depressie en het is geen, noem een andere diagnose. Hè? Dat is het niet. Dus, en het vraagt ook om een specifieke begeleiding. En daarom is het ook fijn als dat gewoon erkend wordt. Maar het is een beetje belegd, hè, niet bij de zorgverzekeraars, daar is het weggehaald. Maar wel belegd bij de bedrijven. Dus daar, die zijn zelfs verplicht om er wat mee te doen.
0: Oké, dat is een inzicht, ik neem aan, van de afgelopen 5 of 10 jaar.
1: Ja, en ik vind ook geen inzicht eigenlijk. Want dat komt omdat de definitie nu is dat het een werkgerelateerde stoornis is of zo. En dat is natuurlijk ook niet. Het kan ook ontstaan door mantelzorg, ondertussen getrouwd zijn, nog moeten verhuizen, nog een kind erbij, whatever. Hè? Dus allerlei privé gerelateerde.
0: Ja, die lifestyle events wat jij zegt.
1: Life events inderdaad.
0: Of live events.
1: Ja. Werkgerelateerd, dat zijn zeker ook onderdelen. Maar goed, dus de definities, daar zijn we nog niet allemaal over uit.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Anita, toch nog even. Je bent overspannen of je hebt een burn-out. Wat moet je nou doen en wat moet je nou vooral niet doen?
1: Nou, sowieso denk ik, het klinkt als preken voor eigen parochie, maar toch ga ik het zeggen, laat je begeleiden. Want er zijn zoveel misverstanden over energie bijvoorbeeld alleen al. En over opladen en over je leven weer oppakken.
0: De rol van sporten en van slapen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe belangrijk is dat?
1: Nou, sporten moet je gewoon niet doen in het begin. Dat is gewoon niet slim.
0: Helemaal niet?
1: Nee, je belast zo je systeem. Je vraagt heel veel van je systeem. Het trekt energie weg, hè? En daar krijg je wel na 36 uur energie voor terug. Maar dat trekt het lichaam trekt dat wegtrekken niet. Want het is al helemaal leeg. Dus in het begin gaat het er meer om dat je wandelt. Of als dat niet eens lukt, dat je een heel klein beetje wandelt. Maar heel veel rust neemt.
0: Maar wacht even. Dan ga ik even kijken of ik het goed begrijp. Want heel veel mensen die zoiets hebben denken. Weet je wat? Ik ga nu proberen de marathon te rennen. Want dan ren ik die hele burn eruit.
1: Nou, echt, no way. Daar krijg je er nog één bij. Ja, nee, de overtraindheid is hetzelfde als burn-out. Hè? Dus je belast jezelf, de stresssysteem. En wat je te doen staat, is juist dat systeem helemaal tot, en die hersenen ook, helemaal tot rust te brengen. Zodat het weer op een normale manier gaat functioneren. En niet meteen als een dolle aangaat als je alleen al de trap oploopt. Of afloopt, zoals jij zei.
0: Ja, dus oké, wandelen in plaats van rennen.
1: Ja.
0: En wat wilde je zeggen over slapen?
1: Nou, er zijn heel veel slaapadviezen over overdag niet slapen, want dat verstoort je ritme. Maar bij burn-outs is dat, zou ik daar echt een uitzondering voor willen maken. Want je wil je reparatiesysteem, het systeem in jouw lijf, wat eigenlijk bijna niet meer aangaat, want normaal gaat het aan als je slaapt, dat je dat weer aankrijgt. En dat moet je heel veel trainen. Trainen in de zin van heel vaak even rusten. Naast dat je iets doet. Hè? Je doet bijvoorbeeld iets 20 minuten. Dan ga je 10 minuten rusten. Dan ga je weer wat doen. Dan ga je 20 minuten rusten.
0: Maar ook echt daadwerkelijk op bed?
1: Ja, op bed, horizontaal. Of even wat muziek luisteren. Of misschien wel wandelen. Of ontspanningsoefening of een meditatie. Rusten. Hè? Iets wat jouw systeem tot rust brengt.
0: Dat staat inderdaad haaks op een aantal andere dingen die ik daar ook wel eens over lees. Van ja. Pak je 6-7 uur slapen en ga absoluut niet op bed liggen overdag.
1: Nee, maar 's nachts kunnen mensen niet slapen. En dat komt omdat ze overdag te druk zijn. Dus je moet leren overdag rustig aan te doen.
0: Ja.
1: Waardoor je slaap terugwint.
0: Ja.
1: Die win je overdag terug. En dan kan best dat je soms even een half uur een powernap neemt. Omdat je tegen dat systeem, eigenlijk tegen die hersenen zegt. Hey, dit is nou normaal. Dit is rusten.
0: Een andere methode die mij lange tijd geholpen heeft. Dan had ik een hele lange werkdag gehad. Veel aan mijn hoofd, veel besprekingen. Moet ik altijd even bijkomen. En dan stond daar zo'n heerlijke fles perfecte rode wijn thuis.
1: Oeh.
0: En daar werd ik heel relaxed van.
1: Ja.
0: Mm. Hoe positief is dat?
1: Nee. Negatief. Nee, je denkt dat je valt ervan in slaap in eerste instantie. Maar
0: ik ontspande er behoorlijk goed van hoor.
1: Ja, kort, tijdelijk. En dan het vernachelt je slaap.
0: Vernachelt je slaap.
1: Ja.
0: En oké. Dus,
1: en doet natuurlijk nog meer foute dingen in je lijf. Het belast je systeem ook hè. Ja.
0: Veel mensen hebben moeite om inderdaad die grenzen aan te geven.
1: Hè? Mm-hmm,
0: of je nou in loondienst werkt of voor een baas of ZZP'er ben of in een familie, whatever. Ja. Hartstikke moeilijk om nee te zeggen.
1: Ja.
0: Heb jij tips voor ze om dat te kunnen doen en dan ook nog een beetje zonder schuldgevoel?
1: Nou, dat je niet te veel naar het schuldgevoel moet luisteren. Dat is iets wat heel lang een soort vriend, een vervelende vriend, die nog lang blijft. Een tip is dat je het diplomatiek brengt met behoud van de relatie. En ik vind het allerbelangrijkste vind ik in je lijf komen. Want als je in je lijf komt, want mensen zijn vaak, burn-outs zijn vaak wandelende hoofden, hè, wandelende hersenen. Als je weer terug in je lijf komt, dan voel je eigenlijk grenzen veel makkelijker. Want die kan je niet met je hoofd voelen.
0: Dat klinkt heel logisch, maar wat bedoel je daar nou mee?
1: Ja, dus veel ontspannen, je lichaam echt voelen, meditaties of geleide ontspanningen nemen. De tijd nemen om echt te gaan zitten. Voelen dat je met je rug tegen de leuning aanleunt. Merken dat je, hoe heb jij je handen nu? Voel je ze?
0: Ja.
1: Hè, dus dan, dat is al in je lijf komen. Dat is eigenlijk uit het denken gaan.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Je zei net al even, maar de leeftijd waarop mensen in deze huidige maatschappij opgebrand raken, lijkt steeds jonger te worden.
1: Klopt.
0: Bijvoorbeeld de millennials of de Gen Z of nou, laten we gewoon zeggen de jongeren hè, tot 40 jaar. Heb jij hier een verklaring voor?
1: Ja, we hebben natuurlijk al een beetje over zitten te discussiëren vooraf. Hè? Dat is eigenlijk niet maar één verklaring. Maar er is wel iets maatschappelijks aan de hand waar die jongeren ook in opgevoed zijn. En ja, en er is veel social media, maar er is ook veel vergrijzing in de maatschappij. Waardoor er meer de banen niet meer zo opgevuld raken. De vacatures moeten hetzelfde werk doen met minder mensen.
0: Ja.
1: Er is veel prestatie, vergelijking via social media. Nou ja, er is veel opvoeding misschien ook wel van je kan alles bereiken. Dus ik moet ook alles bereiken. En als ik het niet bereik, dan ben ik een loser.
0: Ja.
1: Ik weet niet, er is ook al veel over gezegd hoor.
0: Ja, en ik heb een boek ook gelezen. Naast dat van jou natuurlijk. En dat heet van Big Bang tot Burnout. En daar is wetenschappelijk verklaard dat onze hersenen niet zijn meegegroeid met onze snelheid. Dus onze hersenen zitten nog net zo in elkaar als, laten we zeggen, in de prehistorie.
1: Ja.
0: Alleen vroeger liepen wij met een grote knots achter een wilde buffel aan. En dan hadden we weer hadden we het weer gedaan voor die week.
1: Ja.
0: En nu staan in één krant staat al meer informatie dan toen in een heel jaar.
1: Ja.
0: En die dopamine shots die we krijgen van die 5-6 uur per dag op de socials, TikTok, Insta, snelle, korte shots, die maken eigenlijk dat we altijd aanstaan.
1: Ja.
0: Code MB, voor degene die dat nog kennen, die hadden het over er is geen tussentijd meer.
1: Nee.
0: Vroeger zat je op een bus te wachten en dan maakte hij een praatje met iemand.
1: Mm-hmm.
0: Of je had even niks te doen.
1: Ja.
0: Je had even niks te doen.
1: Vervelen. Of,
0: was ook dodelijk saai.
1: Ik vond
0: maar
1: ook,
0: nu, meteen die telefoon erbij.
1: Ja.
0: Iedereen heeft oortjes in. Dus er is altijd overal entertainment en vermaak.
1: Ja.
0: Maar dat schijnt niet zo goed te zijn voor onze grijze celletjes, toch?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want je gebruikt ze. En die celletjes die hebben eigenlijk een afvalstof. Of eigenlijk een stof die nodig is ook om die verbinding te maken. Maar dit blijft als afval zitten. En dat moet eigenlijk weggewerkt worden. En kan alleen maar als je rust. Dus dat wegwerken van die afvalstoffen. Ik had het net over dat onderzoek. Hè, dat concentratie achter beeldscherm na een uur al tot fouten leidt. Nou, dat heeft daarmee te maken.
0: Ja.
1: Dus en ja, dat zit niet zo helemaal niet in onze maatschappij. Dus we staan inderdaad heel erg aan. Ja, en nou blijkt wel dat we vroeger ook wel veel burn-outs hadden. Alleen toen had het allemaal weer andere namen.
0: Ja, dus dat is ook wel anders. Dat is waar.
1: Maar niet bij die jongeren. Dat is denk ik wel echt verrassend hier. Ja.
0: Burnout is naar mijn mening ook best een enorme industrie geworden. Hè, met heel veel omzet. Er zijn ontelbaar veel boeken, influencers, coaches. Die allemaal eigenlijk hun eigen insteek en oplossing hebben. Hè. Bijna soms als een soort guru. Van de hoeveelheid zou ik bijna een burn-out krijgen. Hoe weet ik nou of dit, laten we zeggen, op geld beluste charlatans zijn. Of serieus te nemen kwalitatieve hulpverleners. Waar moet ik dan op letten?
1: Ja, ik denk dat niemand zichzelf charlatan vindt. En oprecht denkt, ik heb die burn-out gehad. Dus nu moet iedereen het weten ook. En ik kan iedereen begeleiden. Ik denk als de belofte te mooi is. En te mooi bedoel ik te snel. Als er gezegd wordt dat iemand heel snel herstelt. Dan heb ik daar vraagtekens bij. Want het lichaam moet echt letterlijk zichzelf ook weer repareren en resetten. Dus dat vraagt echt wel tijd. En ook als er helemaal geen aandacht is voor de fase van het terugkomen in het leven, het oppakken van het werk, studie of wat dan ook. Dus het hele leven weer pakken. Als daar geen aandacht voor is, dan zou ik dat toch minder vertrouwen in hebben. En ook als het alleen maar om de therapeutische kant gaat. En niet om het lichaam. Dat het lichaam daarin vergeten wordt. Dan zou ik ook niet daar helemaal vertrouwen in hebben. Ja.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Hoe zie jij trends en ontwikkelingen de komende jaren op jouw vakgebied? Heb jij een soort visie op de toekomst?
1: Mijn visie voor de toekomst is eigenlijk wel dat er meer reflectie mag zijn bij de maatschappij en organisaties naar wat ze mensen aandoen.
0: Wat bedoel je daar specifiek mee?
1: Nou, het is heel moeilijk voor een organisatie om te zeggen van nou, laten we maar iets minder ambitie hebben of laten we dat project even minderen of minder tijd aan besteden. Want dan worden onze mensen niet burn-out. Hè, dus dat wringt ontzettend.
0: Dus je bedoelt eigenlijk dat de rol van bedrijven of overheden, dus werkgevers, eigenlijk ongelooflijk belangrijk zijn. Studies.
1: Zeker, want er wordt toch altijd gezegd, doe dit er toch maar bij. Hè? Er wordt bijna nooit iets weggehaald. Er wordt vaak alleen maar iets bijgedaan. En dat noem ik het piepsysteem. Zolang een individu niet piept, zal het wel goed gaan. En dat is dus niet zo.
0: Mensen het piepsysteem.
1: Mensen zijn heel loyaal. Dus die blijven maar ja zeggen. Ja hoor, het kan nog wel.
0: In deze prestatiemaatschappij.
1: Dus ik vind het ook een maatschappelijk probleem. Ik wil de schuld niet bij de bedrijven leggen. Het gaat ermee om van, we zullen allemaal iets moeten doen. Want nu gaan mensen individueel naar een psycholoog. En ik help ze graag. En dat is ook mijn werk. Hè? Dus dat is ook fijn. Maar
0: ja, wat dat betreft zit jij de komende jaren nog goed.
1: Ik zit nog goed. Ja. Maar het is echt maatschappelijk ook. Hè? Dus we mogen ons echt wel op ons hoofd krabben. Van hoe kunnen we meer rust in de maatschappij brengen.
0: Ja.
1: Reflectie, vertraging.
0: Denk je dat er een omslag komt?
1: Ja, ik denk
0: het wel.
1: Want
0: je ziet nu een ontzettende tendens, vooral in steden ook, van yoga.
1: Mm-hmm.
0: Mindfulness, ja. Reiki, hot yoga.
1: Ja.
0: Nou, ik weet 90% niet eens wat er is.
1: Nee.
0: Maar het zoeken naar welzijn en naar rust.
1: Ja.
0: Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dubbel. Als dat het ook gezien wordt als die quick fix. Van als ik dat maar veel doe, dan kan ik blijven presteren. Dus
0: ja.
1: dat zit er zeker ook in.
0: Ja, want het woord yoga snuiver.
1: Ja, yoga snuiver.
0: Nee, maar goed, dat is wel gaande.
1: Ja.
0: Neus vol stop in het weekend. En relax op een matje liggen door de week.
1: Ja, grappig. Ja, dus dat. Dus dat is aan de ene kant. Ja, het is wel een oké ontwikkeling natuurlijk. Het is meer dat. Dat nog niet de oplossing is. En dan kom ik ook een beetje op dat voice dialogue. Ik heb een methode, voice dialogue. Dat is niet mijn methode, het is van Helen Sidra Stone.
0: Sorry, waar?
1: Amerika.
0: Voice?
1: Voice dialogue.
0: Wat is dat?
1: Ja, praten met stemmen in jezelf. He, je hebt misschien herken je het verschillende stemmetjes in jezelf, zonder dat je schizofreen bent. Maar bijvoorbeeld je bent...
0: Nou, ik luister heel graag naar mijn eigen podcast, dus ik hoor altijd stemmen in
1: je hoofd.
0: Ja, maar dat bedoel je niet, hè?
1: Nee, je hebt vaak tegenstrijdige stemmen. Dus je hebt iets in jezelf wat bijvoorbeeld zegt, nou, poh, ik heb nou wel lang genoeg gesproken, ik wil wel even een pauze. En iets anders in jou zegt van, nee, kom op, een beetje doorgaan. Of ja, dat is zwak. Of nee, ik wil dit afmaken.
0: Is dat je reptiele brein? Die je probeert lekker op de bank te houden met een zak chips?
1: Nee.
0: Oké,
1: het is je zelfzorgkant.
0: Dus het stemmetje wat je in jezelf hebt, die tegen jou praat.
1: Ja, dat zijn gewoon stemmetjes.
0: En die probeert jou makkelijk te houden? Of,
1: ja, die probeert je veilig te houden eigenlijk. En daardoor zal die altijd dominant in jou aanwezig zijn. Omdat die helpt om te overleven, zeg maar. Die stemmetjes, dus pleasers of prestatiegerichte kanten in jezelf. En met voice dialogue willen we daarmee spreken om te kijken, omdat daar roofbouw in zit. Hè? Die ikjes in jezelf, die kunnen jou tot roofbouw brengen.
0: Ja, destructief.
1: Dus die spreken we graag om te kijken wat daar nou eigenlijk onder zit. En daar zit vaak heel veel kwetsbaarheid onder. Hè? De angst om afgewezen te worden. En daarom ga ik heel hard presteren. Of de angst om er niet bij te horen. En daarom doe ik heel erg mijn best om jou alle ruimte te geven.
0: Ontzettend interessant. Ja. Bijna zo interessant dat we daar een keer misschien een andere aflevering ook voor kunnen maken.
1: Ja.
0: Zijn er nog dingen, nieuwe dingen waar je mee bezig bent?
1: Ja, ik heb nu zo op zo'n periode van 25 jaar dit te hebben gedaan en gezien. Alles heb ik eigenlijk al gezegd, gedaan.
0: Ja.
1: Begeleid, bedrijven.
0: Alles voorbij zien komen.
1: Alles voorbij zien komen, boeken erover geschreven. Ja, ik ben in een andere fase ook terechtgekomen. Omdat ik merk dat er al heel veel gezegd is in de maatschappij hierover. En vroeger was mijn missie heel erg. Ja, maar je moet dit weten. Want het klopt niet wat er over burn-out gezegd wordt. Het is niet tussen de oren. Het is ook heel erg fysiek. Het is hartstikke die uitputting. En die kennis is er nu wel. Dus ik merk ook zelf, niet alleen daardoor, maar ook omdat ik al dit heel lang doe, dat ik toch ook iets overkoepelend zoek van wat kan ik nog betekenen ook in de, op maatschappelijk niveau hierin, weet je wel, wat betreft burn-out of cultuurveranderingen in organisaties of in ziekenhuizen. Ik vind die hele nooit meer burn-out methode gaat niet alleen maar over burn-out. Het gaat eigenlijk over alle vormen van vermoeidheid. Hoe kan ik dat breder trekken? Bijvoorbeeld mensen die in een ziekenhuis liggen na een operatie of na een bestraling of een chemo. Zijn ze hartstikke moe. Hoe kan je nou zorgen dat mensen die vermoeidheid meer onder controle krijgen of dat beter gaat. Nou, dat kan je met diezelfde methode eigenlijk doen. Dus daar zou ik wel iets in willen betekenen.
0: Interessant. Zijn weer hele andere. Vanuit dezelfde gedachte.
1: Dezelfde gedachte.
0: Kun je nog veel bredere groepen.
1: Bredere doelgroepen.
0: Helpen.
1: Ja. Ja, en ik ben zelf ook wel aan het kijken hoe oude tradities zoals shamanisme. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, wat kunnen die ons leren over burn-out en gezondheid? Dus dat is een hele andere insteek. Maar misschien wel iets waar we veel van kunnen leren.
0: Interessant. Ik voel een nieuw boek aankomen, Anita.
1: Ja, weer een nieuw boek. Ja, precies. Mijn vijfde boek. Ja, zeker. Ja.
0: Als iemand nu luistert ook meer wil weten over burn-out of over stress, hoe kan jij ze dan verder helpen?
1: Ja, ze kunnen eigenlijk sowieso laag instappen door naar mijn site te gaan om een gratis e-book te downloaden. Dat kan op nooitmeerburnout.nl met een streepje tussen burn en out. Of op rolandscoaching.nl. En dat is een e-book waarin gewoon heel veel tips staan over vanuit die drie stappen methode. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen? Dat zijn allemaal onderwerpen.
0: Oh, nou, dat is tof. Ik zal de link naar dit gratis e-book eventjes in de show notes zetten. Op Spotify erbij. Volgens mij hebben we alles wel besproken, Anita.
1: Ja, volgens mij ook. Dankjewel. Was super.
0: Ik ga je tips onmiddellijk opvolgen. Ik ga even lekker wandelen. En ik ga even offline nu.
1: Ja,
0: ik wil je echt ontzettend bedanken voor je inzichten.
1: Ja, graag gedaan. Het was helemaal fijn om uitgenodigd te zijn.
2: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio. To see your sad and teary eyes look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
9: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.

0: doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
4: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.